0: geleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Hey Tess.
4: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: aardbeien bij Boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
6: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
5: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
7: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
5: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
9: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
10: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
11: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
4: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen, Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.
13: Drenthe, een heel goeiemorgen. We ontwaken in mist vanochtend op deze vrijdag 17 juli. Ger, goedemorgen. Last gehad van de mist?
14: Goedemorgen, Judith. Ja, ik had er last van. Ja, opeens een hele kleine wereld vanochtend.
13: Ja, had jij plaatselijk wat mistbanken of was het vooral helemaal mistig?
14: Nee, het was echt een vrij groot gebied waar ik vrij slecht zicht had. Ik heb net nog even gekeken op de website van de KNMI, maar er staan verder geen waarschuwingen uit.
13: Nee, maar behoorlijk mistig.
14: Ja, het was
13: inderdaad
14: wel behoorlijk mistig. Ja, toch op sommige plekken even goed opletten. Want het was niet dat ik helemaal niks meer kon zien, gelukkig. Maar het was wel heel beperkt.
13: Het overviel me wel een beetje.
14: Ook vanuit Emmen?
13: Ja, is het zo mistig? Ja. Ik zag het al toen ik de auto uitstapte. Toen dacht ik, is daar rook? Weet je wel? Ja. Ik had geen mist verwacht.
14: Nee, altijd niet meer gehad.
13: Er was geen rook. Er was mist. En aanvankelijk wat van die mistbanken toen ik Emmen uitreed. Maar naarmate ik verder naar het noorden kwam, zeg maar, werd het steeds mistiger. Dus,
14: ja, dat was wel het beeld wat ik had, inderdaad. Ja. Vanaf noordzijde richting Assen. Ja.
13: Maar hoe snel die mist optrekt, dat hoor je zo van weerman Gert Voerman. Oh jee, dit wordt weer zo'n dag met Ger en Gert. Oh. Heb ik altijd moeite mee. Ja? Dan mag ik Gert noemen, geloof ik. Nee, we gaan het zo vragen. Hoe dan ook, we hebben goed nieuws vanochtend ook. Goed nieuws voor Koen van der Brink uit Smilde. Je weet wel, de man die op zoek was naar zijn redder. Nou, hij heeft hem gevonden. Je hoort straks hoe de ontmoeting was. Het kabinet kan weinig doen tegen de kledinglijn van een dader van de kunstroof. En die man die verkoopt vanuit de gevangenis shirts met daarop de gouden helm. Via een website doet hij dat. Kan dat dus gewoon blijven doen, blijkbaar. Zo'n groep Noberus in Emmen staat niet lang onder toezicht van de inspectie gezondheidszorg. Gaan we zo over praten met de eigenaressen. En Drenthe komen vandaag in actie op de Zwarte Cross. Niet op het podium, maar op de racebaan. Sam Super bijvoorbeeld. Hij blikt zo vooruit op zijn race. En niet op de crossmotor, maar wel op de trekker. Onze Robert staat aan het begin van een nieuwe dag. Trekkertocht. Het weer dan? Nou, eerst nog mistig, daarna ook zonnig. Er staat vandaag een matige noordwestenwind bij zo'n 25 graden.

0: passant en Bellelijn. 7:12 is het. Zorggroep het Noorderhuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Noorderhuis begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Ik ga erover praten met eigenaresse Petra Rijns. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe groot is de opluchting?
1: Ja, ontzettend. Ontzettend. We hebben heel hard gewerkt. En daar zijn we heel trots op. Het was noodzakelijk en we hebben het gered.
0: Wat is er allemaal veranderd, verbeterd?
1: Ja, heel veel. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eigenlijk direct afgegaan. De locaties zijn opgeknapt. De deskundigheid van ons team is zeer verbeterd. Begeleidingstijden zijn verbeterd. De doelgroep die we hadden is kleinschaliger geworden. Dus we hebben nu minder jeugdigen op de woonlocaties. En dat zijn eigenlijk de grootste punten die we hebben verbeterd.
0: Ja. U zegt vrijheidsbeperkende maatregelen zijn verbeterd. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: We hadden voorheen wel eens telefooninnames, durven klikken op deuren. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen, dat hebben wij niet meer.
0: Maar dat mag niet meer?
1: Dat mag niet. Ah. Nee, dat mag niet.
0: En u zegt, personeel is ook geschoold?
1: Ja.
0: Een soort bijscholing, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, personeel was al geschoold. Maar we zijn echt wel gaan investeren op bepaalde methodieken. We zijn gaan investeren op bepaalde problematieken. Om echt de deskundigheid omhoog te krikken.
0: Ja, want daarvoor had u die mensen dan blijkbaar niet in dienst? Had u toen niet het idee, daar komen we tekort, daar schieten we tekort?
1: We hadden die mensen wel in dienst.
0: Ja?
1: En deze mensen waren ook altijd allemaal gediplomeerd. We merkten wel dat ook de problematiek bij de jeugdigen heel erg veranderde. En het team moest daar gewoon meer in bijgeschoold worden. En we hebben daarnaast ook nieuwe gedragswetenschappen bij ons in dienst. Die samen met ons deze trainingen heeft verzorgd.
0: En
1: heeft gezorgd dat de deskundigheid van het personeel ontzettend is versterkt. En ook zij hebben daarin keihard gewerkt. En hebben er echt als een team met elkaar gestaan om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
0: Ja.
1: En dat is gelukt.
0: En u zei ook iets over de omvang en de doelgroep. In hoeverre is die nu veranderd?
1: We hebben kinderen inderdaad bij ons verblijven met minder heftige problematiek dan dat we hiervoor hadden. En we hadden hiervoor plek op de boerderij voor 14 kinderen. En dat hebben we nu teruggedrongen naar 10 plekken. En op dit moment zijn er 4 plekken van bezet. En het fasehuis die we natuurlijk ook hebben, daar zijn 4 plekken beschikbaar. En daar verblijven op dit moment 3 jeugdigen.
0: Ja, wat zegt het
1: dat, als dat we waren. Ja.
0: Dat lang niet alle plekken bezet zijn? Is er dan toch niet zo'n behoefte? Of heeft u dat bewust gedaan? Hoe zit dat?
1: Nee, dat hebben wij bewust gedaan. Wij hebben inderdaad, zijn er een aantal cliënten elders gaan wonen naar aanleiding van het verscherpt toezicht. Daarnaast zijn er ook een aantal cliënten uitgeplaatst waarvan wij vonden dat deze andere begeleiding nodig waren dan dat wij op dat moment konden bieden. Daarnaast hebben wij zelf besloten om een cliëntenstop in te voeren ten tijde van het toezicht, zodat wij eerst de kwaliteit konden verbeteren van de doelgroep die er zat. En om alles op orde te krijgen voordat wij weer nieuwe plaatsingen aan wilden nemen.
0: Maar die stop is er nu af?
1: Die stop is er nu af.
0: Ja, hoe ziet u de toekomst?
1: Positief. We hebben heel hard gewerkt. We hebben een fantastisch team die daar op de woonlocatie staan. Wij zetten ons in voor de jeugdigen die daar verblijven. En dat zullen wij altijd doen.
0: Dank u wel. Petra Rijns van zorggroep het Noorderhuis in Emmen. Dat dus niet langer onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat.

0: Stella Lefty en Boston.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 17 juli. We beginnen met een arrestatie op 17 juli. Die van meestervervalser Han van Meegeren. Die arrestatie was in 1945. Wat is nou het verhaal? Nou, Han van Meegeren studeert. Maar hij kan ook best aardig tekenen en schilderen. En als hij dan een schilderswedstrijd wint, dan stopt hij met zijn studie om schilderijen te kunnen maken. Alleen zijn werk wordt niet gewaardeerd.
3: Uit frustratie begint Han vervalsingen te maken. Vooral om kunstcritici die zijn werk belachelijk maakten, te kijk te zetten. Zijn eerste succes in die opzet was het schilderij De Emausgangers. Hij schilderde het onder de naam van de 17e-eeuwse meester Johannes Vermeer. Museum Boijmans kocht het aan voor ruim 500.000 gulden. Tegenwoordig enkele miljoenen.
0: Ja, lucratief. Dus hij gaat door met vervalsen. Is dus gestopt met zijn studie. Maar ja, dan loopt hij tegen de lamp. En wordt hij gearresteerd op 17 juli 1945 dus. Precies 6 jaar later gaat het gruwelijk mis met wielrenner Wim van Est. Hij rijdt voor het eerst in de gele trui. Is ook de allereerste Nederlander die ooit in het geel reed. Hè? En dan rijdt hij dan die eerste dag in het geel en dan stort hij een ravijn in. Hij overleeft het en onthult 50 jaar later een plaquette die herinnert aan die val.
4: Jongens, we zijn er nog.
5: Mooi.
6: Dat is de tekst. Een emotionele Wim van Est.
5: Wim.
4: Wat heb ik het dan verdiend? Alle mensen.
0: Ach ja, wat een emoties bij wielrenner Wim van Es, dus 50 jaar na dato. En een dag die ons allemaal in het geheugen gegrift staat is 17 juli 2014.
7: Een vliegtuig van Malaysia Airlines is neergestort in Oekraïne met 295 mensen aan boord, onder wie in elk geval 25 Nederlanders. Het vliegtuig was op weg van Schiphol naar Maleisië. Volgens de Oekraïense regering is het toestel uit de lucht geschoten door separatisten, maar die zeggen dat zij dat niet kunnen.
0: Ja, na onderzoek blijkt dat het toestel op 10 kilometer hoogte is geraakt door een Russische raket. Aan boord van het toestel zijn 298 mensen op dat moment, onder wie 196 uit ons land. Niemand overleeft het. 8 jaar later krijgen 3 Russen levenslang voor betrokkenheid bij het neerschieten van het vliegtuig. En we sluiten af met een mooi moment op 17-7-2017. Op zich al een mooie datum natuurlijk, maar helemaal voor zwemmen Ferry Weertman. Hij pakt de wereldtitel op de 10 kilometer open water zwemmen. Al is dat bij de finish nog niet direct helemaal duidelijk voor deze commentatoren.
8: Here comes the ferryman! He kicks again! Ferry Filimowski! I think he's gonna get it! It's Filimowski! Furtman wins it. Filimowski just takes second. And Olivier, I think, is third.
9: Oh my word, I can breathe now. That was unbelievable.
8: Ferry Weertman.
0: Ja, die won inderdaad en niet die andere. En ik kan weer ademhalen, zegt de een. Want wat was het spannend inderdaad. Maar Ferry Weertman pakt de wereldtitel op de 10 kilometer open water zwemmen. Dus op deze datum, 17-7-2017.
10: Congratulations and celebrations.
0: Dat is op zich al een felicitatie waard. Maar wat dacht je van de jarige van vandaag? Enkele daaruit, de koningin van Groot-Brittannië. Die is jarig vandaag. Camilla Parker Bowles, 79 is geworden. De voormalig bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel, is 72 geworden. En oud-voetballers Jaap Stam en Jan Wouters zijn ook beide jarig. Of ze het samen vieren, dat vertelt het verhaal niet. In ieder geval is Wouters 66 nu en Stam is 54 geworden. Van harte, als je jarig bent, maak er een mooie dag van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 17 juli 1968. De première van de Beatles tekenfilm Yellow Submarine.

Wat gaan we hebben vandaag?

De Beatles en Yellow Submarine om 7:58. Straks het laatste nieuws uit de regio. Onder meer over dat verhaal van die dader van die kunstroof in het Drents Museum, die vanuit zijn cel t-shirts verkoopt met daarop de afdruk van de gouden helm. Ja, kan dat allemaal? Nou, het kabinet kan er weinig aan doen. Hoor je zo meer over na

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Zondag 2 augustus, de 47e festival.
3: We starten de dag met regen nou wat mist, maar dat lost heel snel op. En dan is het wisselend bewolkt. Dus dat betekent af en toe zon.
2: En een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Voorstee, Assen.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Het is 19:30 en dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Klokslag. Gerhensen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Dat een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum in Assen vanuit zijn cel t-shirts en andere kleding verkoopt die zijn daad verheerlijken, is niet passend, maar er is weinig aan te doen. Dat antwoordt staatssecretaris Van Brugge van Justitie op vragen van JA21-Kamerlid Eertmans. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, de slachtoffers niet in hun belangen worden geschaad en de openbare orde niet in het geding is, kunnen ondernemersactiviteiten van gedetineerden niet zomaar worden gestopt, schrijft ze. Zorggroep Het Norberhuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het Norberhuis begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Volgens de inspectie voldeed de jeugdhulp een half jaar geleden niet aan de normen en vertoonde het grote tekortkomingen. Daar is aan gewerkt en op alle punten voldoet de zorggroep nu. De Nederlandse volleybalsters komen naar Sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Een week lang gaan de beste volleybalsters van het land trainen in de provinciehoofdstad. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze te bewonderen. Maandag en dinsdag zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er ook verschillende clinics. En meerdere Drenten strijden vandaag in het Gelderse Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. De 9-jarige Louise bijvoorbeeld, uit Nieuw-Amsterdam. Zij doet mee in de 50cc-klasse. De 7-jarige Iwan Buurmeijer uit Klazinaveen doet mee aan de Calimero-klasse. En Sam Super van 23 rijdt mee in de streekklasse. Tot zover. Meer nieuws, dat lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: En die laatste spreken we straks, hè?
8: Ja, hartstikke leuk.
7: Ja, en de Calimero-klasse, hoe leuk klinkt dat, zeg. Ger, dank je wel. Gaan we eens even kijken wat het weer voor ons in petto heeft dit weekend. Want het lijkt het een en ander te gaan veranderen. Gert Voelman, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Judith.
7: Of zou ik vandaag Gerrit zeggen? Want ik heb weer een Ger en een Gert, hè?
9: Je mag rustig Gerrit zeggen.
7: Hey, nou, Gerrit, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
7: Wat krijgen we vandaag?
9: Nou, we starten in ieder geval heel wisselend. Op sommige plekken is de zon te zien, op andere plekken bewolking. Maar vooral opvallend is ook diverse plekken mist. Ik kreeg meldingen uit Westerbork, 150 meter. Roder S zat op 100 meter, Diever 400. En volgens mij ook nog Wijsterjaar met 150 meter. Maar het is wel zo, we leven in de zomertijd. Dus dat betekent, die zon die gaat er nu op branden en die brandt snel weg. Dus over een uur denk ik dat het op veel plaatsen verdwenen is. En dan rest ons een dag met zon, bewolking, dus die afwisseling blijft. De lucht is wat onstabiel, dus in de middag kan er op een enkele plek een bui ontstaan. Misschien met onweer, maar op veel plaatsen blijft het ook droog. En temperaturen nog altijd 24 tot 25 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht blijft het droog. Ik denk niet meer dat er mist ontstaat. En loop vannacht komt er wat meer bewolking binnen. Temperatuur zo'n 14 tot 15 graden met dan een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting. En morgen begint toch inderdaad die verandering, operatie afkoeling. Er zijn vrij veel wolken, soms wat zon, soms kan er een licht buitje vallen. Het stelt allemaal weinig voor, maar die temperatuur gaat echt inleveren. Want die zomerse dagen raken we dan kwijt. Want op veel plaatsen morgen zo'n 20, plaatselijk nog 21 graden.
7: Ja, operatie afkoeling. Hoor ik, operatie afkoeling. Mooie term, die houden we erin voor vandaag. En wat het daarna allemaal gaat worden, dat horen we van je om 8:30.
9: Gaan we doen.
7: Tot zo.
9: Tot zo.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Goedemorgen Drenthe.

0: Paul Simon en Graceland. 8:20 is het. Waterschappen luiden de noodklok vanwege de droogte. Her en der vragen ze om geen oppervlaktewater meer te gebruiken bijvoorbeeld. Dat geldt vooral voor het zuiden van ons land. Daar is het warmer en nog droger geweest dan hier. Warmte en droogte. Er zijn ook bedrijfstakken die baat hebben bij warmte. Anne Hulshoff begon onlangs een wijngaard in Valthermond. Anne, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, baat bij warmte. Dat geldt denk ik wel voor u, of niet?
1: Ja, wij zijn op zich wel heel blij met de warmte.
0: Want hoe gaat het op dit moment met die toch nog jonge planten die u heeft staan daar?
1: Ja, wij hebben dit jaar eigenlijk een heel spannend jaar. We gaan dit jaar echt produceren. De warmte die helpt enorm. Dus we hebben een prachtige oogst hangen, denken we. En die warmte die zorgt natuurlijk voor een super afrijping. Ja. Dus ja, wij gaan hartstikke goed.
0: Ja. U heeft fingers crossed op zo'n goed Drents, maar om dit weertype een beetje te behouden.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Maar dan denk ik ook aan droogte. Kamp je daar dan niet mee?
1: Nee, het voordeel van druiven is druiven kan heel goed tegen droogte.

0: hoogte. Zeker in de echt hele hete gebieden zoals in Spanje. Daar krijgt een druif zo weinig water. Dat het vele water wat hier toch nog in de grond zit, is echt ruim voldoende.
1: Ja. Zijn er dan geen momenten waarop je je zorgen maakt, bijvoorbeeld als het gaat om verbranding van het blad of de vrucht?
0: Nou, de rassen die wij hebben staan zijn over het algemeen redelijk bestand tegen die warmte. Plus echt druivenwarmte boven de 35 graden, dan beginnen we ons wel een beetje zorgen te maken. Maar voordat we dat hier hebben, dan dat zijn wel echt unicums. Dus over het algemeen genieten wij vooral van de zon op het moment.
1: En als het de komende week bij wijze van spreken veel neerslag is en misschien ook wel onweer en hagel, weet ik veel of dat er komt, kan het dan nog misgaan voor de oogst?
0: Ja, er kan nog zoveel misgaan. Oh. Nou, we hebben voor een paar weken terug een enorme storm gehad hier in de regio.
1: Ja.
0: En daar hebben we wel echt behoorlijke hagelschade van gehad en daar is ook al heel wat kapot gewaaid. Dus dat zijn wel echt wel zorgelijke dingen waar we ons wel, wel druk over maken. Maar kunnen we ook niks aan veranderen, dus we gaan gewoon inderdaad fingers crossed en op naar een mooie oogst.
1: Ja. Want wat verwacht u van de oogst?
0: Ja, we hebben een viertal rassen staan waarvan we verwachten dat we nu vier dit echt jaar kunnen oogsten. Of drie. En we hopen toch wel een 2000 tot 2500 kilo te kunnen gaan oogsten.
1: Ja, en wanneer kunnen we dan een wijntje komen proeven? Of het druivensap? Ja,
0: ik denk dat we de eerste flessen kunnen presenteren rond februari, maart.
1: Oké. Maar dan moet het vooral ook zulk lekker weer blijven als nu. En geen gekkigheid met hagel, stormen of veel neerslag en kou.
0: Nee, absoluut. Als dit zo doorzet, dan gaan wij een hele mooie oogst tegemoet.
1: Nou, waar de waterschappen de noodklok luiden vanwege de droogte, ja, vindt een andere dat weer heel prettig en goed. Bijvoorbeeld dus voor de wijngaard in Valthermond. Anne Hulshoff, dankjewel.

gezegd.

0: Ewald. Over zich nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Te beginnen met computers, want Europese overheden en bedrijven die gebruiken de wachtwoordmanager Password. Nou en? Hoor ik je denken? Nou ja, die software die heeft volgens onderzoek sterke banden met Rusland en valt onder Russische wetgeving. Ja, wat betekent dat voor de gebruiker dan, Gert?
1: Ja, nou, de Groene Amsterdammer die schrijft daarover. Security experts die waarschuwen dat wie toegang krijgt tot zo'n wachtwoordmanager mogelijk ook gevoelige systemen kan binnendringen en dus allerlei zaken daaruit kan hengelen. Het is geen bewijs dat Password misbruikt is. Maar volgens deskundigen is het risico groot, omdat Russische bedrijven verplicht kunnen worden mee te werken aan verzoeken van de veiligheidsdiensten in dat land. Verschillende organisaties die wisten ook helemaal niet dat Password een Russische oorsprong heeft. Nadat ze hierover zijn geïnformeerd, besloten sommige gebruikers direct met de software te stoppen.
0: Maar moet ik het dan zo zien dat de Russische overheid die veiligheidsdiensten, inlichtingsdiensten dan opdracht geeft om bijvoorbeeld even te kijken in onze systemen?
1: Ja, dat zou dus kunnen. Ze kunnen zo'n opdracht geven.
0: Ja. Oké, goed. Nou, Europese overheden en bedrijven, wat weten we daarvan in Nederland?
1: Daar weten we eigenlijk verder nu nog niet zo heel veel van. Sommigen zijn nu daar per direct mee gestopt. Ja. Nu, nadat ze hebben geïnformeerd zijn dat dit dus een Russische oorsprong heeft. En andere bedrijven zijn er nog wel op aangesloten. Misschien gaat het loskoppelen ook wat lastiger. Maar ja, je loopt dus gevaar als je dat password gebruikt. Want ja, er kan dus vanuit de Russische overheid zo'n opdracht komen.
0: Ja. En een stapje verder, blijf even bij datalekken. Nederlandse gemeenten blijken dat ook te doen. Het gaat dan om privégegevens van burgers, van ons dus, zullen we maar zeggen, die dan per ongeluk gepubliceerd worden?
1: Ja, dit is dus wel van andere orde. Dit is per ongeluk ook, zoals je het zegt. Ja, het is wel al jaren een probleem en er wordt ook voor gewaarschuwd, maar toch gebeurt het nog steeds. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving. Ja, dat kun je al heel makkelijk doen als er bijvoorbeeld ergens een dakkapel bijvoorbeeld wordt aangevraagd of er wordt in de straat iets gedaan en je reageert daarop. Als gemeenten dat publiceren op internet, onder meer omdat het moet vanwege de wet open overheid, dan moeten privégegevens natuurlijk worden weggelakt. Maar dat gebeurt lang niet altijd of niet goed genoeg. En dat is ernstig, zegt deze adviseur gegevensbescherming gemeente.
2: De rechten van burgers zeg maar worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
0: Ja, maar dat is dan meer onkunde of slordigheid, hoe moet ik het zeggen, dan dat andere verhaal over die Russische overheid die bewust.
1: Dat is echt het grote verschil. Maar het is natuurlijk wel vervelend, want dan liggen jouw privégegevens op straat en je ziet ook nog eens waar je op gereageerd hebt. Ja, dat kan ook bijvoorbeeld pikant zijn dat je bijvoorbeeld tegen de komst van een AZC bent of zo.
0: Of tegen het dakkapel van de buurman.
1: Van de buren, ja. Heb je de boze buurman op je dak.
0: Ja, op je dakkapel. hoe dan ook. Je hebt je vakantie nog te goed, hè?
1: Ja, nog een weekje heb ik te gaan en dan ben ik vrij. En ik weet nog steeds waar ik heen ga.
0: Spannend. Nee. Nou, je zou kunnen gaan. Nee, dat zou
1: niet heel anders zijn.
0: Ik ben een paar weken geleden naar een boerencamping in Dalfsen of Oplezers geweest.
1: Ja.
0: En daar waren geen kinderen. Helemaal geen kinderen. En dat was helemaal niet bewust. Wij wilden gewoon even naar een kleine camping in de buurt. Dat is wel heel stil, moet ik zeggen, als er geen kinderen zijn.
1: Ja.
0: Wij waren de jongste van de hele camping. Een camping met 18 plekken of 20 plekken, weet ik veel. Maar er zijn heel bewust campings voor adults only, hè?
1: Ja.
0: Waar dus geen kinderen zijn toegestaan. En blijkbaar schieten die als paddenstoelen uit de grond.
1: Ja, je ziet het met hotels ook al wel wat langer.
0: Oh, ja,
1: is ook adults only. Ook
0: okay.
1: Met zwembaden bijvoorbeeld. En dan vinden mensen het niet zo heel erg fijn dat die kinderen de hele tijd erin springen.
0: Oh, okay.
1: Ja, het zijn 90 campings in ons land. En hoe zit dat dan met Drenthe? Nou, wij zijn goed vertegenwoordigd. Want in Drenthe en ook in Gelderland liggen van heel het land de meeste van die campings waar kinderen dus niet welkom zijn. In beide provincies gaat het om 5 locaties. Nou, de meeste kindvrije kampeergelegenheden in Europa die zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn 40 van die campings. Mm-hmm. Nou, Nederland staat dan op de tweede plaats met in totaal 23 locaties. En kijken we even naar onze buurlanden. In Duitsland zijn er 4 kindvrije campings.
0: In België... heel Duitsland maar 4. Ja, dagen. Dus zo'n groot land.
1: Hebben ze nog wel wat gaan in België, ook maar eentje.
0: Ja, goed. Hey, tot slot het watertekort in Nederland. We hebben het er net over gehad. Hè. Door de droogte raakt dat niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
3: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
0: Ja, waterschappen in Nederland nemen maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. En gisteren werd bekend, hè, Ger, dat er in Nederland een officieel watertekort is. Dan heb je weer allerlei fases, hè?
1: Ja, dat klopt. Gelukkig geldt het dan niet voor drinkwater. Dat is nog geen probleem. Nee. Maar ja, je zit met name in het zuiden van het land. Volgens mij fase 2, waar het dan in zit, fase 3, dat is echt wel een crisis.
0: Ja,
1: maar met fase 2 kan er wel ingesteld worden dat je bijvoorbeeld met het bewateren van je tuin soms toch niet mag.
0: Ja, voor de een is het vreselijk, die warmte en die droogte. En voor de ander, hoorden we net, is het hartstikke welkom. Met die wijnranken bijvoorbeeld in Valthermond, hè, daar gaat het hartstikke goed. Daar hadden ze even de pest in na die storm en na dat noodweer. Maar inmiddels gaat het daar in ieder geval hartstikke goed. Maar waterschappen maken zich wel zorgen. Dat is iets om in de gaten te houden. Dit zijn de 4 Tops op Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
3: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn 2 exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
13: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
12: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
14: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
12: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey Tess.
15: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
7: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
15: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
7: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
15: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
16: Top! Jij blijft Bob.
17: Ze zijn er weer.
18: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
11: Radio Drenthe.
19: Goedemorgen Drenthe.
11: Met Judith Regendorp.
20: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is 17 juli. We leven op de vrijdag, zo net voor het weekend. Was het opeens mistig. Het er een beetje door overvallen. Maar volgens weerman Gert Voerman lost de mist snel op. Goed nieuws voor Koen van der Brink uit Smilde. Want de man die op zoek was naar zijn redder heeft hem gevonden. Ze hebben elkaar ook ontmoet. Nou, zometeen hoor je van Koen hoe die ontmoeting was. Het kabinet kan weinig doen tegen de kledinglijn van een dader van de kunstroof. Hoe zit het nou? Dan die man verkoopt vanuit de gevangenis shirts met daarop de gouden helm. En kan dat dus blijkbaar blijven doen. Zorggroep Norbrus in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. We hadden net even met de eigenaresse Petra Rijns. Ze zegt we hebben extra kennis ingehuurd, personeel bijgeschoold en maatregelen genomen die niet mochten. Zaken die niet mochten en we wel deden, die hebben we afgeschaft. En Drenthe komen vandaag in actie bij de Zwarte Cross. Jawel, niet op het podium, nee, op de baan. Sam Super bijvoorbeeld blikt zo vooruit op zijn race. En niet op de crossmotor, maar wel op onze mooie rode trekker. Onze Robert, die staat aan het begin van een nieuwe trekkertochtdag.

de mist wordt het zonnig vandaag in Drenthe, maar ook wat bewolkt. De meeste plekken blijft het droog, maar er is ook kans op een regen- of onweersbui. Er staat een matige noordwestenwind vandaag bij 25 graden.

0: understanding. Redbox and Far America.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
3: Ja, volgens mij zit hij redelijk kapot van de Trekkertocht. Maar niet alleen van de Trekkertocht. Robert Oosting, ik zeg een heel goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Dag Robert. Ben je moe?
4: Nou, ben je slaperig.
3: Want je hebt het laat gemaakt. En dat is allemaal voor de kijker en de luisteraar en de lezer. Hè? Vertel.
4: Ja, we hadden, vorige week heb ik het plan opvat om er een mooie compilatie van te maken. En ik denk dat het zo zonde als het alleen maar bij dagtelevisie blijft. En dat er niks van terug te vinden is. Dus ik denk, nou, dat doen we en dat ook vorige week dan. En dat is hartstikke goed bekeken. Mensen stellen dat ontzettend op prijs. Ik denk, nou, dan doen we dat deze week weer. Waar het niet dat ik zelf op betrekken zit. Ja. Dus s'avonds achter de computer om er wat van te maken. Maar ja, onze stroomstoring heeft een beetje roet het heen gegooid. Dus ja, ik moest van eens beginnen.
3: Maar alles wat jij had gemaakt was weg?
4: Nou, het is niet weg, maar het is een heel ingewikkeld verhaal. Het staat allemaal niet meer op de plek waar we makkelijk bij kunnen. En er wordt heel hard aan gewerkt door de technici. Ik ben opnieuw begonnen. Want ik denk dat dat de gauwste methode is om wat te produceren op dit moment.
3: Ja.
4: En daar kan ik het van niet huis doen.
3: Ja.
4: Maar ik heb natuurlijk de hele week al dapper geroepen dat er vrijdag een compilatie komt. Ik denk dat dat even optimistisch is. Maar dit weekend komt er af. Mijn plan is om het zaterdag in ieder geval klaar te maken. Dan besteden we een dagje extra aan. Maar wel weer een prachtig overzicht.
3: Ja.
4: Nou, en jij zei net al even, het weer wordt een klein beetje minder. Dan kunnen mensen heerlijk genieten van een uur lang trekken door Drenthe.
3: Ja, maar het is ook zo jammer. Als je overdag weg bent of aan het werk bent en je kunt het niet meekrijgen, dat je daar dan s'avonds niks meer van kunt zien, hè?
4: Precies. Ja.
3: Of weinig in ieder geval. En dan kun je dus aan het einde van de week, in dit geval komend weekend, een mooie compilatie zien. Nog lekker even terugkijken. Terugkijken
4: exact.
3: Op Anne naar Grollo. Of Anlo was het eigenlijk officieel waar je start, hè?
4: Nee, we hebben het wel start in Anne, bij de kudde van Anlo.
3: Dus
4: ik snap
3: zo.
4: De verwarring. De,
3: ja.
4: de kudde van Anlo, maar het bedrijf zit in Anne. Dus dat zodoende. Ja, nee, gisteren hebben we dus van Anne inderdaad op Grollo aangegaan. Weer hele mooie verhalen. Onder andere de man die de verzorgd heeft, of die Ziva in ieder geval de verzorgd heeft, dat Harry Muske in Grollo terechtgekomen is. Nou, dat is ook een heel invloedrijke persoon, Westende, dat eigenlijk heel bekend is. Dat zijn dan van die juweeltjes, zal ik zeggen. Nou, en die gaan we vandaag natuurlijk ook weer opduiken. We begint in Grollo bij een stal waar de trekker overnacht. Gaan we zo naartoe. En dan giet de reis het veen in. We gaan van het zand het veen op. Want uiteindelijk stappen wij in Drouwenermond. Dus de route giet van Grollo naar Papenvoort, naar Burger, naar Drouwen, Drouwenerveen en uiteindelijk naar Drouwenermond.
3: Okay.
4: Dat is de bedoeling.
3: In hoeverre ken jij dat gebied, Robert? Maar jij komt zelf uit de buurt van Hooghalen, hè?
4: Exact, ik kom zelf hier nog wel anders. Hier is ook weg hier, zandpaadje en Klinkerstraat, die mij niet onbekend. En die buurt, ja, toch iets minder, want nu hoeft u te weten, dan kon je er ook niet. En dus dat is wel leuk om daar ook eens even de boel te ontdekken. En ik weet dat wij aan de andere kant van Honsrug best wel goed beluisterd wordt. Dus ik heb hoge verwachtingen, riem dik.
3: Hoop
4: ik dat het volk in Drouwenerveen staat te wachten en ons ontvangt met droge worst natuurlijk.
3: Ja, daar hoop je op. Rijen dik en droge worst en mooie verhalen. Want daar gaat het vooral om natuurlijk, hè?
4: Uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. Die droge worst is natuurlijk maar flauwkul. Het giet, nou, de droge worst is geen flauwkul, maar dan was het kritisch flauwkul. Maar het betekenis geeft maar het alledaagse. Dat is het mooiste.
3: Mooi. Nee, mooi gezegd. Goed, op weg straks vanuit Grollo naar Drouwenermond. Dus Robert, ik wens je ontzettend veel plezier toe. En succes met het maken van die compilatie die we komend weekend kunnen gaan zien, hè?
4: Ja, hartstikke bedankt. Dat komt helemaal goed.
3: Trap hem aan. Toi, toi, toi.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: Dirty Harry en In the Summertime.
1: Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
0: Radio Drenthe. Maak even een stapje buiten de provincie, want we gaan naar Lichtenvoorde in de Achterhoek. Jawel, naar de Zwarte Cross. Ik ken haar natuurlijk vooral van muziek, feest en bier. Maar er wordt ook wel daadwerkelijk gecrossed. Aantal Drenthe doet daar ook aan mee. Onder wie Sam Subert uit Emmekom-Pascuum. Sam, een heel goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Jij zit daar al ergens op een stoeltje in Lichtenvoorde, hè? Omschrijf eens wat
2: Jazeker.
0: Je ziet.
2: Ja, ik zie nou niet zoveel. Ik kijk eigenlijk tegen een paar dichte deuren aan. Ik ben net eventjes aan het opkleden. Dus dan ga ik me straks klaarmaken voor de eerste tijdtraining.
0: En als je die deuren open doet, waar kom je dan uit?
2: Daar kom ik uit op de camping, op de rijderspaddock.
0: Ja?
2: Dus, en daarna, nou ja, dan moeten we naar de, richting de Fuik straks. Dus dat is nog wel een redelijk eindje ver weg. Dus...
0: Volgens mij ben je gesouffleerd op de achtergrond, of niet? Wie zit er bij je?
2: Ja, vrienden die bij mij in de caravan slapen voor vannacht. En voor de rest vrienden. Familie is er nog niet. Die zijn op vakantie en die anderen komen straks pas.
0: Dus, hoe bijzonder is het, Sam, om op de Zwarte Cross te kunnen crossen?
2: Ja, supermooi. Supermooi natuurlijk. Ik bedoel, een van de grootste evenementen in Europa. En als je daar dan mag rijden, is natuurlijk geweldig.
0: Jij bent 23 inmiddels. Ooit eerder daar gecrossed?
2: Nog nooit. Ook nog niet op de baan. Dus eigenlijk alles nieuw voor mij vandaag.
0: Want jij bent in de cross een beetje een laadbloeier, hè?
2: Ja, zeker.
0: Hoe komt dat?
2: Moeders wou nooit dat ik eigenlijk begon met crossen. Op een gegeven moment kregen we het er wel een beetje doorheen. Alleen toen hield ze toch wel weer snel terug. Maar uiteindelijk toch, zag ze hoeveel plezier ik eraan had. En dat ik toch niks anders wou. En toen heeft ze maar over haar verstreken om te zeggen van... koop maar een eerste motortje.
0: Ja, maar staat nog met angst en beven langs de kant, zo in te schatten.
2: Ja.
0: Ja. Hoe zijn je talenten als het gaat om de cross?
2: Ja, op zich... Wat is talent? Ik word geen Jeffrey Hellings meer. Maar natuurlijk voor de regionaal is het natuurlijk... vind ik dat het best wel hard gaat. Ik bedoel, het ligt vaak ook wel redelijk dicht tegen het niveau van ONK's en zo wel aan. Maar ja, als je in de regio's rijdt, dan heb je natuurlijk ook niet zoveel tijd... vaak om zo fit te zijn. En je hebt natuurlijk gewoon je eigen werk tussendoor. Dus wat minder trainingsuren. Mm-hmm. Maar zeker gewoon een hartstikke leuk groepje bij elkaar. En gezelligheid en plezier staat natuurlijk ook zeker wel hoog aan de lijst.
0: Ja, nou zeker op de Zwarte Cross lijkt mij ook
2: absoluut.
0: Zo. Maar neem ons eens even mee naar de dag van vandaag. Jullie zitten nu nog in de caravan. Hoe laat moet jij je melden?
2: Ik moet om 9:45 heb ik de tijdtraining. Dus ik moet mij denk ik rond 9:15 melden. En dan, moeten we even de keuring door, motorkeuring door. En dan helmkeuring en zo. Mm-hmm. En dan ben je in principe klaar voor de tijdstraining.
0: En dat, dat is zeg maar een training waarbij je plek bepaalt voor de race, hè?
2: Ja, voor het hek. Dus,
0: pole position dan, of niet, zo iets.
2: Precies, ja.
0: Als jij naar het deelnemersveld kijkt, Sam, hoe zijn dan je kansen vandaag?
2: Ja, op zich, ik hoop, laat ik het zo zeggen, als ik niet te hoog inschat op het top 10 plek, dan zou ik tevreden zijn. Maar als de dag goed gaat en het is ook gewoon een hele belangrijke baan met de stad. Ik bedoel, de stad gaat gelijk linksaf en als je dan aan de binnenkant staat, dan sta je gelijk goed. Dus ik denk dat het ook wel aansluiten wordt aan het hek vanaf de tijdstraining. Dus heb je een hele slechte tijdstraining, dan wordt de stad automatisch ook al een stuk moeilijker gemaakt. Dus het hangt er echt vanaf.
0: Waarom zou jij een slechte tijdtraining hebben?
2: Ja, nou precies.
0: Nee, dat zo is het.
2: Afvragen. Dus we gaan er absoluut wel eventjes voor zitten. Dus,
0: heel goed. Maak ons trots en ga er vooral zelf van genieten. Dat is het allerbelangrijkste, Sam. En over dat genieten gesproken, dat doe jij al van de cross zelf. Maar daarna nog even naar het festivalterrein?
2: Jazeker. Als ik om 3:00 de tweede mars van de motor afkom, dan ga ik wel, denk ik, snel richting het festivalterrein. Dus...
0: Ik wens je alle plezier toe. Sam Super uit Emmen Compascuum. Vandaag dus racend op de Zwarte Cross. En daarna lekker feesten. Dank je wel.

0: En bluff natuurlijk. Ik ben niet meer bang.
1: Maak kans op een helikoptervlucht.
2: Tijdens de Classic GP.
0: Ja. En die kansen zijn eigenlijk groter dan wij van tevoren hadden verwacht, hè?
3: Nou, ik zat gisteren ook al thuis te denken van ja, we hebben een aantal keren het spelletje niet kunnen spelen.
0: Precies.
3: Ja, door omstandigheden. Dus ja, er zijn wat minder winnaars dan we vooraf waar we rekening mee hadden gehouden. Dus ja, de kans is inderdaad statistisch een heel stuk groter dat je die helikoptervlucht wint.
0: Ja, Anouk heeft maandag het spel niet gespeeld omdat we toen die grote brand in Meppel hadden.
3: Ja.
0: Dinsdag is het volgens mij helemaal goed gegaan. Ja. En vanaf woensdag is die bij Dimitris 's ochtends al niet meer gespeeld. Dus 3 keer niet gespeeld. Dat betekent dat we 4 minder hebben. 4 deelnemers die kans maken op een helikoptervlucht. Dus ik heb een aantal deelnemers gehad. Een aantal dat zei, ik vind het wel heel erg spannend. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, die maken meer kans dan ooit op een helikoptervlucht.
3: Die moeten zich maar even snel over een vliegangst heen zetten.
0: Precies, ja. Maar niet alleen vliegen in een helikopter boven het circuit. Je kunt natuurlijk ook 2 kaarten winnen voor de Classic GP. Zondag 30 augustus kun je daar naartoe. Dus even kijken of je kan en niet op vakantie bent. Nou ja, dan kun je de kaarten altijd nog aan iemand anders geven natuurlijk. Hoe dan ook, dan kun je klassieke motoren, historische auto's zien racen op het circuit. Hartstikke mooi. Moet je wel wat voor doen? Ons vertellen over welke groep zanger, zangeres dit gaat.
4: Hij wordt wel aangeduid als de hardst werkende man in de showbusiness en draagt daarnaast de eretitel Godfather of Soul. Zijn energieke optredens maken hem tot een voorbeeld voor talloze artiesten. Achter het succes gaat echter ook een bewogen leven schuil, waarin conflicten met justitie geregeld hun schaduw vooruitwerpen.
0: Godfather of Soul. Enig idee? Laat het ons horen dan. Of app even 0592 331188.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
8: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
0: Het is 8:30. Dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Je krijgt het van Ger Hensen.
3: Goedemorgen. Zorggroep het Norberhuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het Norberhuis begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Volgens de inspectie voldeed de jeugdhulp een half jaar geleden niet aan de normen en vertoonde het grote tekortkomingen. Daar is aan gewerkt en op alle punten voldoet de zorggroep nu. Eigenaresse Petra Rijns die somt de grootste veranderingen op.
9: Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eigenlijk direct afgegaan. De locaties zijn opgeknapt. De deskundigheid van ons team is zeer verbeterd. Geleidingstijden zijn verbeterd. De doelgroep die we hadden is kleinschaliger geworden. Dus we hebben nu minder jeugdigen op de woonlocaties.
3: Staatssecretaris Van Brugge van Justitie noemt het niet passend dat een verdachte van de kunstroof aan het Drents Museum vanuit zijn cel t-shirts en andere kleding verkoopt die de roof verheerlijken. Toch ziet zij weinig mogelijkheden om daartegen op te treden. In antwoord op vragen van JA21-Kamerlid Eertmans schrijft zij dat ondernemersactiviteiten van gedetineerden alleen kunnen worden beperkt als er sprake is van strafbare feiten, benadeling van slachtoffers of verstoring van de openbare orde. En dat is hier dus niet het geval. De Nederlandse volleybalsters komen naar Sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Een week lang gaan de beste volleybalsters van het land trainen in de provinciehoofdstad. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze daar te bewonderen. Maandag en dinsdag zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er verschillende clinics. En meerdere Drenten strijden vandaag in het Gelderse Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. De 9-jarige Louise bijvoorbeeld uit Nieuw-Amsterdam. Zij doet mee in de 50cc-klasse. En de 7-jarige Iwan Buurmeijer uit Klezinaveen doet mee aan de Calimero-klasse. En Sam Super van 23 jaar die rijdt mee in de streekklasse. Hij is naar eigen zeggen een laadbloeier.
2: Ja, moeders wou nooit dat ik eigenlijk begon met crossen. Op een gegeven moment kregen we het er wel een beetje doorheen. Alleen toen hield ze toch wel weer snel terug. Maar uiteindelijk toch, zag ze hoeveel plezier ik eraan had. En dat ik toch niks anders wou. En toen heeft ze het maar over haar verstreken om te zeggen van, koop hem maar een eerste motortje.
3: Ja, met toestemming van zijn moeder is hij vandaag dus op zijn motor te zien tijdens de Zwarte Cross. Sam Super. Dit en veel meer, dat lees je ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Ger, dankjewel. Van Ger naar Gert, die ik vandaag voor het gemak Gerrit mag noemen. Dag Gerrit, goedemorgen opnieuw.
10: Goedemorgen, Judith.
0: Ja, we zitten een beetje schier weer bij als het gaat om die Zwarte Cross daar.
10: Ja, het ziet er wel redelijk uit. Langzaam maar zeker zie je natuurlijk wel dat het wat koeler gaat worden.
0: Ja.
10: Maar kijk je momenteel in de provincie, dan heb je een soort driedeling. In het zuidwesten van Drenthe, in de omgeving van Meppel, schijnt de zon. Dan krijg je een band met bewolking van Assen naar het zuiden toe, met regionaal nog steeds een beetje mist erin.
0: Mm-hmm.
10: Bijvoorbeeld Hogeveen zat net op 250 meter. En vervolgens weer in de omgeving van Emmen, het oostelijke deel, daar schijnt de zon weer. En was ook de hoogste temperatuur 17 tot 18 graden. En vandaag die mist lost op en dan krijgen we een mix van zon en wolken en toch wel weer mooie temperaturen op veel plaatsen, 4, 25 graden. Met een matige wind uit een noordwestelijke richting, die is de hele tijd noordoost geweest, die draait naar het noordwesten toe. Het is wel zo dat die lucht wat onstabiel is, dus heel lokaal zal er een bui kunnen ontstaan in de loop van de dag. Een voorkeur van het oosten van de provincie en misschien ook een klap onweer erbij. Maar denk aan het eind van de dag dat we, als we de boekhouding gaan opmaken, dat er veel plaatsen toch gewoon droog is gebleven.
0: Oké. En dan, ja, blijft het wat minder weer de komende dagen?
10: Ja, het wordt een beetje frisser allemaal. Kijk je naar vanavond, vannacht, daar valt het nog niet zoveel. Blijft droog, wisselend bewolkt, koelt af, 14 tot 15 graden. Vanavond een matige noordwestenwind, vannacht een zwakke noordwestenwind. En morgen overdag, ja, dan wordt het toch maximaal nog 20 tot 21 graden. Normaal zitten we rond 23 graden, dus zitten we net al onder.
0: Mm-hmm.
10: Vrij veel wolken, soms een beetje zon, een plaatselijke lichte regenbui, niet meer dan dat. Dus die mensen die wachten op regen, en die aantal mensen neemt wel toe. Je moet het nog even geduld hebben. En nog steeds matige noordwestenwind erbij. En zondag dieptepunten, dus aanhalingstekens, wolkenvelden, af en toe wat zon, een enkele regenbui. En dan zitten we op de thermometer, als we in de middag op de thermometer kijken, dan zitten we rond de 19 graden.
0: Ja, en de week daarna?
10: Veel van hetzelfde. Die wind die blijft in de noordwesthoek. Maandag en dinsdag bijvoorbeeld. Dan neemt de hoge druk invloed wel weer wat toe. Dat betekent dat er net wel weer wat meer zon is. Het blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Misschien dinsdag en de loop van de dag weer een lokaal buitje. En dan zie je die temperatuur alweer iets reageren. Die gaat weer terug naar 20, 21 graden. Zoals we dat morgen hebben.
0: Mm-hmm.
10: Woensdag een storing. Of je echt serieus regen gaat geven, moeten we nog even afwachten. Maar zouden ze een paar millimeter kunnen vallen plaatselijk. En dan donderdag en vrijdag, dan keert de droge weer terug.
0: Okay.
10: Maar wel voortdurend noordwestenwinden met die temperaturen van 20, 21 en af en toe als de zon erbij is 22 graden.
0: Goed, dankjewel Gerrit en een goed weekend gewenst vast.
10: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Wie wint de kaarten voor 30 augustus voor die Classic GP en maakt misschien wel een helikoptervlucht?
4: Hij wordt wel aangeduid als de hardst werkende man in de showbusiness en draagt daarnaast de eretitel Godfather of Soul. Zijn energieke optredens maken hem tot een voorbeeld voor talloze artiesten. Achter het succes gaat echter ook een bewogen leven schuil, waarin conflicten met justitie geregeld hun schaduw vooruitwerpen.
0: Enig idee over wie dit gaat? Laat het dan weten op 0592 33 11 88.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel

0: deals die je niet mag missen.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Goedemorgen Drenthe.

0: Boyzone and Picture of You.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Dat zou je zomaar kunnen gebeuren. Zo'n vlucht boven het circuit, hoe lekker zou dat zijn? En je maakt in ieder geval kans op 2 kaarten voor 30 augustus, hè? Voor de Classic GP, waar historische raceauto's, historische motoren over het circuit racen. Dat is op zich al hartstikke bijzonder om te zien natuurlijk. Diverse bellers hebben we gehad. We zitten even te kijken naar het systeem. Ger neemt ook allerlei telefoontjes nog op. En volgens mij hebben we de eerste beller aan de lijn. Ik ga even kijken of dat zo klopt en wie dat is. Ik zeg een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Ben Geesink, goedemorgen.
0: Ben Geesink?
3: Ja, nou bijna. De G is een S.
0: Geesink?
3: Ja, precies.
0: Ja. Ik dacht, oh, misschien familie van die wielrenner, Geesink. Maar dat was niet zo.
3: Nee, maar was ook, nee.
0: Überhaupt iets met wielrennen, Ben?
3: Nou, ik heb niks met wielrennen.

0: ben in de zin van, ik volg het alleen. Dat vind ik wel interessant.
1: Leuk, hè? Doe ik ook altijd. Elke dag even de laatste 30 kilometer van de Tour kijken.
0: Nou ja,
1: want
0: precies,
1: dat vind ik prachtig.
0: Die hele dag hoef ik niet.
1: Nee.
0: Maar die laatste 30 kilometer waar het spannend wordt, die kijk ik altijd.
1: Ja, vind ik ook. Doe ik ook, ja. En hoe zit het met klassieke motoren en historische raceauto's? Heb je die wel eens voorbij zien racen?
0: Jawel, die heb ik dikwijls voorbij zien racen. De laatste jaren niet meer. Maar ik kom uit Groningen en vroeger gingen wij altijd naar de TT.
1: Ja.
0: En we zijn 2 of 3 keer naar die Classic TT geweest.
1: Ah.
0: Fantastisch.
1: En over welke jaren praten we dan dat jullie daar zaten?
0: Heel lang geleden, 40 jaar geleden.
1: Nee joh!
0: Ja, hoor.
1: Dus de moderne motoren van toen zijn nu historisch ongeveer?
0: Nou, nee, precies dat. De MV Augusta en zo.
1: Wat zou het leuk zijn om die weer eens te zien, toch?
0: Nou, dat is geweldig. Alleen het geluid altijd zo geweldig zijn.
1: Ja, hè?
0: Ja, heel leuk, heel leuk.
1: U heeft niks met e-motoren, zullen we maar zeggen.
0: Nee. Zo af en toe dan krijg ik zo'n e-race eens een keer. Dan denk ik, nou ja, die auto's die zien er leuk uit, maar het geluid is 3 keer niks.
1: Nee, precies, ja. En we gaan naar geluid luisteren over een artiest. Komt-ie.
2: Hij wordt wel aangeduid als de hardst werkende man in de showbusiness en draagt daarnaast de eretitel Godfather of Soul. Zijn energieke optredens maken hem tot een voorbeeld voor talloze artiesten. Achter het succes gaat echter ook een bewogen leven schuil, waarin conflicten met justitie geregeld hun schaduw vooruitwerpen.
1: Ja, over wie hebben wij het?
0: Nou, ik denk dat je het hebt over de man die opgroeide in het bordeel van zijn tante of zijn oma, geloof ik. En die heet James Brown.
1: Ja. Over die man hebben we het.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke goed. En dat betekent dat u na 40 jaar weer eens daar naartoe gaat. Hoe bijzonder is dat?
0: Ja, dat is heel bijzonder. Vind ik heel leuk.
1: Ja.
0: Vind ik heel leuk om dat te doen, ja.
1: En u maakt kans op een helikoptervlucht, hè?
0: Dat zou zo mooi, hè?
1: Ja, dat zou ook prachtig zijn.
0: Ik heb geen vliegangst, dus dat zou fantastisch zijn.
1: We gaan het vanmiddag bekendmaken. Vanmiddag wordt er een naam uit de hoge hoed getrokken, dus wees erbij. En misschien komt uw naam daar wel uit de voorschijn, maar in ieder geval 30 augustus op de tribune. Heel veel plezier gewenst, Ben, en dank voor het meespelen.
0: En fijne uitzending verder. Joe, doei.

0: zachte James Brown. Radio
1: Drenthe. Voor en door Drenthe. Radio
0: Drenthe. En over zoeken gesproken. Koen van de Brink uit Smilde, die zocht zijn redder. Nou, dat verhaal hebben we afgelopen woensdag hier verteld op Radio Drenthe. Toen belde ik even met Koen. En Koen, eerder dan verwacht, heb ik u alweer aan de telefoon. Een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we gingen even terug woensdag naar april vorig jaar. De dag waarop u een hartstilstand kreeg toen u samen met uw vrouw de honden aan het uitlaten was. U zei, ja, toen dat gebeurde, ik weet er allemaal niks meer van, maar reed er een auto langs met een jonge man erin, van ergens in de 20 waarschijnlijk. De jonge man stapte uit, gaf zijn telefoon aan mijn vrouw, zodat ze 112 kon bellen, nam de hondjes over, bracht die naar ons huis. En ik ben zo benieuwd wie die jongen is, want eigenlijk is hij mijn redder geweest. Als hij niet was uitgestapt en die telefoon had gegeven, dan weet ik niet hoe het was afgelopen. U deed uw oproep hier. Vertel, wat is er daarna gebeurd?
2: Nou, in eerste instantie niks. Maar op een gegeven moment kwamen er dus mailtjes binnen. En kreeg ik van jullie een telefoontje dat hij gevonden was. En nou ja, dat was natuurlijk hilarisch. Gistermiddag is hij geweest. En een zeer emotionele ontmoeting. Dat je me eindelijk een keer in de ogen kunt kijken en hem persoonlijk kunt bedanken.
0: De 24-jarige Rens Bosma.
2: Ja, klopt.
0: Waar komt hij vandaan?
2: Je zult het niet geloven, uit Smilde.
0: Nee, op de Smilde zelf?
2: Je zult het niet geloven. Een vriend van hem woont hier een kilometer vandaan. Gaat hij één of twee keer in de week, rijdt hij daar naartoe, komt hij hier door de straat.
0: Ah, vandaar. Dus, en net op dat moment.
2: Ja, het is onbegrijpelijk en dat niemand hem gevonden. En nog veel sterker, het blijkt dat een tante van hem bij de vrijwillige brandweer zat.
0: Die u uiteindelijk geholpen heeft.
2: Die er ook bij betrokken is. In ieder geval, toen we dus de brandweer bedankt hebben, moet zij er ook haast geweest zijn. Want ik neem aan dat als er zo'n oefenavond is, dat dan het hele korps komt en niet een kleine afdeling.
0: Ja, en die Rens die zat niets wetend thuis, helemaal niet wetend dat u hem zocht. Hoe kreeg hij het bericht? Hoe kwam het tot hem?
2: Via die tante heb ik begrepen.
0: Ah.
2: Die tante die schijnt zijn moeder te hebben gewaarschuwd. En nou ja, die heeft contact met jullie opgenomen.
0: Ja.
2: En nou, zo is het balletje aan het rollen gegaan.
0: Ja, u heeft direct een afspraak met hem gemaakt. Is hij bij u thuis geweest?
2: Ja, hij is hier thuis geweest. En ik geloof dat het bij jullie op de site komt. Want er is ook een redactrice met een camera bij geweest. Dus,
0: ja, want omschrijf het dus. Dan doe je de deur open en dat staat dat jong daar.
2: Ja, ik ben een grote vent. 72 jaar, maar ik had echt een brok in mijn keel. Ik kon moeilijk wat zeggen. Je hebt er geen verwachting van wat er komt. En dan komt er een hele nette jongen, dat moet ik ook nog bij vertellen. Want ja, zo zie je ze maar wel zelden meer. Sorry, joh.
0: Geef niks, ik snap het helemaal.
2: Ja, echt. Het was heel emotioneel.
0: Heeft u hem al even geknuffeld, even omhelst?
2: Ja. En het gekke is, ik bedoel, ik heb allemaal niks meegekregen wat er gebeurd is. Want bij mij ging het licht uit. Maar wat ook mijn vrouw niet meer in de gaten heeft gehad. Het blijkt dat hij de laatste persoon is geweest die daar weg is gegaan. Ze zijn er een uur met me bezig geweest.
0: Ja.
2: Hij was er als het eerst bij. En toen zijn er in de gauwigheid 2 brandweerauto's, 3 politieauto's, 2 ambulances bij geweest. Dus hij stond helemaal ingesloten. Hij kon gewoon niet weg.
0: Nee.
2: Maar dat heeft dat mijn vrouw niet in de gaten gehad.
0: Nee. Wat weet hij zelf nog? Hij heeft u ook verteld, denk ik, verder over die dag. Hij vertelde dit, dat hij als laatste wegging. Wat vertelt hij nog meer?
2: Nou, hij is aankomen rijden en hij zou mij in principe hebben kunnen zien vallen. Zo gauw was hij erbij.
0: Mm-hmm.
2: En omdat ik op straat lag, kon hij er toch niet langs. Nou ja, en hij had aan mijn vrouw gezien, dus dat hij in paniek was. En dus hij is meteen uitgestapt, heeft de honden opgevangen. Want ja, die ik in de handen had, die heb ik natuurlijk losgelaten. Eentje die blijft erbij met een dwergtekkeltje. En die zat mijn gezicht helemaal af te likken, met andere baasje wakker worden.
0: Ja, precies, ja.
2: Nou, en, En toen heeft hij de telefoon gegeven, omdat hij dus in de gaten had dat het mis was. Ik schijn nog een beetje gerocheld te hebben en gedaan. En op het moment dat ze dus... dat mijn vrouw dus echt contact had met 112. En was ook blauw aan het worden. En daar was hij helemaal van geschrokken. Dus toen had hij me morgen gedacht van... ik breng die honden wel even... Hij had gevraagd waar die honden naartoe moesten.
0: Ja.
2: Dus ik breng die honden wel even weg.
0: Ja.
2: En toen hij terugkwam, toen was de brandweer er inmiddels ook bij. Was Rick al aan het reanimeren. Ja, en toen hebben ze de kleding kapot geknipt.
0: Ja, Rick is een kennis, hè? Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat was dus dat was degene die dus de hartmassage gegeven heeft.
0: Ja. Al met al is het met u gelukkig goed gekomen. Mede dankzij deze 24-jarige Rens Bosma dus. U heeft hem in de armen kunnen sluiten. Dat is hartstikke fijn, want dat wilde u heel graag. En wilde hem heel graag bedanken. Was u overrompeld door uw reactie?
2: Ja, want hij zegt zelf, als ik dat geweten had... dat jullie er dus zo naar zaten te verlangen om te ontmoeten... dan was hij vanzelf eerder gekomen.
0: Ja. Ja.
2: Want hij was ook wel nieuwsgierig geweest hoe het nou met mij verder was gegaan. Maar hij wou er niet opdringerig zijn. En, want hij vertelde ook, als je langskwam, dan keek hij zo even of hij toevallig wat zag lopen of zo. Dat hij dus wist hoe het afgelopen was. Daar was hij ook wel nieuwsgierig naar.
0: Ik hoor het wel. Ja. Volgens mij heeft u er een jonge vriend bij.
2: Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook.
0: Hou contact met elkaar. Hoe mooi. Ja?
2: Ik wil in ieder geval nou ook RTV Drenthe en al die luisteraars die meegedaan hebben, die meegezocht hebben, allemaal hartelijk danken. Want zonder hen en jullie was het natuurlijk ook niet gelukt.
0: Koen en Rens, ze hebben elkaar in de armen gevlogen. In ieder geval zijn elkaar in de armen gevlogen. En dat is hartstikke mooi. Want dat hoopte u van harte dat dat kon gebeuren om hem te bedanken. Mooi dat dat allemaal is gelukt. En het gaat u goed, meneer Van den Brink. En uw vrouw natuurlijk ook, hè? Doe haar de groeten.
2: Dankjewel. Dat zal ik doen. Ja.

0: van Michael Bublé.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Nou, sprak vanochtend direct na 7 al even met eigenaresse Petra Rijns van zorggroep Het Noorderhuis in Emmen. Want die zorggroep stond, onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Maar dat is eraf. Staat niet langer onder toezicht dus. Noorderhuis begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Nou, volgens de eigenaresse zijn alle behandelplannen van bewoners aangepast. Ook is personeel bijgeschoold en zijn er meerdere mensen ingehuurd, zoals een gedragswetenschapper. Het warme weer brengt voor veel mensen en organisaties uitdagingen met zich mee. Denk maar aan watertekort bijvoorbeeld. Maar er zijn ook mensen die er heel blij mee zijn. Zoals Anne Hulshoff van De Wijngaard in Valthermond. Haar druiven doen het uitstekend onder de zomerzon. Ja, als extreem weer zoals storm of veel regen of hagel maar uitblijft, dan wordt een mooie oogst, zei ze vanochtend. De wijnen gaan dan in de eerste maanden van volgend jaar de fles in. En meerdere Drenthe strijden vandaag in het Gelderse Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. De 9-jarige Louise bijvoorbeeld uit Nieuw-Amsterdam en de 7-jarige Even Buurmeijer uit Klazinaveen. Maar ook Sam Super, 23. We hoorden hem eerder dit uur. Hij rijdt mee in de streekklasse. Ik zei al even tegen hem, je bent een laadbloeier, hè? Ja, zei hij. Komt er mijn moeder, die vindt het eigenlijk maar helemaal niks dat ik op zo'n motor zit. Maar uiteindelijk mocht ik er eentje aanschaffen. En net hadden we het opnieuw even contact met Koen van der Brink uit Smilde. Hij was op zoek naar een jonge man die zijn leven redde in april vorig jaar na een hartstilstand. Deze man belde vorig jaar de hulpdiensten. Tenminste, hij gaf zijn telefoon aan de vrouw van Koen. Zij kon de hulpdiensten zo bellen. Die jongen van 24 die zorgde dat de hondjes thuis kwamen. Nou, hoe dan ook, je hebt het net gehoord. De oproep leidde uiteindelijk naar een belletje naar RTV Drenthe. Een belletje met het antwoord, wij weten wie het is. Het is de 24-jarige Rens Bosma. Nou, Koen en Rens hebben elkaar ontmoet. Het was een emotionele ontmoeting, zei Koen. En ze zijn elkaar even in de armen gevlogen. Mooi verhaal. Goeie afloop in ieder geval. Dat is heel fijn. En ze houden contact. Nieuws uit de regio vind je natuurlijk ook online, hè. rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Ja. Hij is er zelf weer. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Judith.
0: Ja, we zijn weer even vroeg opstaan voor jou, hè?
3: Ja, maar ik mag wel mezelf weer zijn vandaag.
0: Jij mag jezelf weer zijn, ja.
3: Ja, het was leuk om even René en Anouk te zijn. Maar mijn eigen Wimpie is toch het leukste, denk ik.
0: Wat ga je als eigen Wimpie doen?
3: Oh, lekker. Straks Robert om 9:45 ongeveer natuurlijk. Die trapt dan de trekker weer aan voor zijn laatste etappe.
0: Ja, en hij gaat uiteindelijk naar Buinerveen, hè?
3: Ja.
0: Hij had het over Drouwenermond of weet ik veel wat. Maar uiteindelijk gaat hij helemaal door naar Buinerveen.
3: Ik weet niet of die mistlamp op de trekker heeft, maar dat zal wel goed komen, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
3: Ja, wel. En de hond en een kat van de week natuurlijk weer. En wat keuveltjes. En we gaan ook nog het spelletje spelen.
0: Wat voor keuveltjes heb je in het verschiet?
3: Wat hebben we, Ger? Jij had iets klaargezet, volgens mij.
4: Ja, we hebben nog iets over de grote teams die achter de social media accounts zitten. Van de bewindspersonen. Ja, dat kost inderdaad wel wat, ja.
0: Precies. Nou. Daarover gaan jullie het zo meteen.
3: Ik doe het zelf.
0: Ja, zo is het. Hey, Wim, fijn dat je er weer bent op je eigen plekje. Plezier met Koffie en Keuvelen. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week, hè. Goed weekend.
5: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
9: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
11: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
10: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 negen maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel. Met Wim.

0: De heren Akda en de Munnik en de kapitein deel 2.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 10 minuten over 9, een hele goede morgen. En dan is het alweer vrijdag. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Dennis Hendricks in ons terugblik op de Drentse Doezens. En Paul de Leeuw en Allerliefste, die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je My Time with History, maar eerst drie A's, los vast.

0: 1985 hadden de dames een dikke hit met deze History. My Tie was dat.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van de trekkertocht. En ook een beetje in het teken van de vakantieperiode natuurlijk. Maar we gaan het hebben over Drenthe en over boeren, over dorpen, over dreuge worst. En ook lekker in zomerse sferen. Nou, vandaag doen we dat met de Drentstalige debuutsingle voor Dennis Hendrix. Het dorp waar ik geboren ben. Nummer 25 in de Drentse Duizend eind vorig jaar.
3: In het dorp waar ik geboren ben, waar iedereen

was in 1984. Maar een bescheiden hitje voor Frank Boeien samen met zijn groep 1 miljoen sterren. De voorganger van Zwart-Wit werd natuurlijk wel een enorme grote hit. Het is 6:50. Straks het nieuws uit de regio, maar eerst Bots. Dit is 7 dagen.

0: wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
3: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
5: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Het is 9:30. Een overzicht van het nieuws uit de regio. Zorggroep het Naberhuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het Naberhuis begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie noemt het niet passend dat een verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum vanuit zijn cel t-shirts en andere kleding verkoopt die de roof verheerlijken. Toch ziet ze weinig mogelijkheden om daartegen op te treden. En de Nederlandse volleybalsters komen naar Sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Een week lang gaan de beste volleyballers van het land daar trainen in Assen. Dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
8: Vanochtend starten we plaatselijk met mist, maar dat lost snel op. En dan is het wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook bewolking. Maar het is ook ruimte voor de zon en mooie temperaturen. Nog steeds 24 tot 25 graden. Vanmiddag kan er op een enkele plek een regen- of onweersbui ontstaan.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uit? Proberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?

0: dit jaar gaan ze weer het land in met een clubtour. Brengt ze onder andere bijvoorbeeld ook naar het Groningse. Lois Lane was dat en Fortune Fairy Tales.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En in het kader van de Tour de France doen we dat met Frans-Nederlandse liedjes. Klein beetje Frans of een beetje Nederlands of misschien wel andersom, wat je maar wil. En vandaag doen we dat met een bewerking van het klassieke Franse chanson van Michel Fugain. En die is dat dan weer voor een gedeelte een Nederlandse tekst voorzien door Han Koreneef. Nou, dat is bijvoorbeeld dezelfde man die samen met Leo Driessen de tekst schreef van Dromen zijn bedrog. En dan hebben we het over Marco Borsato. In dit geval een mooi duet tussen Alderliefste en Paul de Leeuw. Een belle histoire, oftewel een mooi verhaal.

0: zijn er meer hits natuurlijk dan Venus alleen. Shocky Blue was dat en Mighty Joe hier op Radio Drenthe. Straks eens even kijken waar Robert op de weg uithangt in de trekkertocht voor zijn start voor vandaag. Maar eerst Erika Karst. Wat zou het mooi zijn?
1: Wat zou het mooi zijn als ik

vaak voorbij komt in het uurtje Nederpop, The Motions, Why Don't You Take It. Het is 6:56. Straks even kijken of we nog contact met Robert kunnen krijgen, die op dit moment met zijn trekker en wagen klaar staat voor de vertrek, voor het vertrek van de etappe van vandaag. Eerst Guus Meeuwis en Van Gant.

0: maar vannacht...
1: Guus Meeuwis samen met Van Gant, maar die moet eventjes plaatsmaken in dit geval.
2: Radio Drenthe.
3: De Trekkertocht met Robert Oosting.
1: Want het is natuurlijk even voor 10 uur en de Trekkertocht etappe 5 voor Robert is aanstaande. Robert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In dit geval nog even zonder beeld, maar alleen met geluid. En waar bevind jij je op dit moment? Ja, het zal het eindpunt van gisteren zijn, maar...
4: Nou, dat in één keer goed, Wim. Ja, dat is heel goed eraan. Hoera! Applaus. Nee, wij starten in Grollo, van de rand van Grollo, Vredenheim. Bij stal Vredenheim. En ja, wij hebben even weer... Ik weet niet, ik heb op een of andere manier altijd iets. Als ik ergens kom, wordt het chaos en één dikke bende. En, maar we gaan het gewoon proberen om er even weer wat van te maken. Want wij bent te gast bij Wilma en haar man, die 3 weken geleden trouwd ben. Ik zal zo even naar Wilma toelopen, die is de peren aan het voeren. Daar heeft de trekker dus overnacht op deze prachtige manege. Maar toen kwam we net aanrijden in een auto, Koen. En Koen kun je misschien nog heugen, want Koen spraken wij op het moment dat de stroomstoring piekte. De rook in de meterkasten kwam en wij niet meer te horen waren. Maar Koen heeft in ieder geval een oproep gedaan naar de man die zijn leven red heeft. Hmm. En ja, om direct maar met de deur in huis te vallen, Koen. Want jij kwam hier net voor het erf opjagen. Bij Wilma en de man. Hij is fun.
5: Ja, hij is er gewonnen. Yeah. Gisteren hebben we ontmoet. En was zeer, zeer spannend en indrukwekkend.
4: Geloof ik.
5: Ja.
4: Hoe heeft hij die oproep gehoord dan?
5: Via zijn tante. Die heeft het weer aan zijn moeder deuren gegeven. Die heeft het weer naar RTL RTV deuren gegeven.
4: Yeah.
5: Nou ja, en zo is het balletje aan het rollen gegaan.
4: Maar Dons Bliede denk ik dat hij hem fun heeft.
5: Ja, ja.
4: De man die de eerste hulp verleend heeft en je leven redt heeft in principe.
5: Zonder meer.
4: Ja, want voor mensen die nou denken, wat giet het over? Koen heeft een hartafval. Een hartstilstand. Ja, precies. Hart en nou eigenlijk bij het eigenlijk niet meer west als hij er niet direct...
5: Als hij er niet direct bij je west was en stopt was en zijn hulp had aan de bodem of zeg maar.
4: Ja.
5: Heeft de telefoon afgegeven zodat mevrouw 112 kon bellen. Heeft de hond opgevangen die dus op dat moment losliep. Heeft ze het naar huis in gebracht. En ja, hij heeft nog een heel wat meer kunnen vertellen wat bij ons... Ja, ik heb er helemaal niks van meemaken natuurlijk.
4: Nee, nee.
5: Maar wat mevrouw allemaal ook de langste in is gegaan.
4: Ja.
5: Het is een hectische wedstrijd, ik ben een uur mee bezig geweest. En al die tijd is heel dat bierwest. Want ze hadden hem helemaal ingesloten. 2 brandweerauto's, 3 politieauto's, 2 ziekenauto's. Dus ik kon helemaal niet weg.
4: Nee, dat, nee,
5: dus nee, maar het is mede dankzij hem. Het is natuurlijk, hij is niet alleen...
4: Maar ben je er nog in ieder geval? Hartstikke, maar ik denk, ik wil toch nog even afmelden... omdat wij de vorige keer elkaar hier spraken. En nou ja, hij is in ieder geval gevonden na de oproep. Dus daar ben ik heel blij van. Ja. Ik loop even naar Wilma toe. Koen, blijf nog even hangen. Want Wilma, die staat hier. Kijk. Want wij hebben het al een paar keer gezegd, Wilma. Goedemorgen trouwens.
6: Goedemorgen.
4: Ja, je hebt hier een prachtige manege samen met je man die op de achtergrond zit. En het is misschien goed om te vertellen, dit bent niet zomaar peer, maar dit is een speciaal type peer. Waarvan jij dacht, nou, het is belangrijk dat dat een beetje in stand blijft.
6: Dat klopt, wij zijn geen manege trouwens, wij zijn pensionstal.
4: Oh,
6: dat is heel
4: nou, veranderd. Dan neem ik alles terug wat ik net gezegd heb.
6: Geeft niks. Ja, wij hebben Groningen paren en wij fokken Groningen paren. En dat is bijzonder ras, omdat het zeldzaam huisdierenras is.
4: Een zeldzaam huisdierenras.
6: Yes.
4: Wat houdt dat precies in?
6: Ja, dat er niet heel veel zijn van in Nederland. En dat ze dus ook beschermd worden door de Stichting Zeldzame Huisdierenrassen.
4: Ah zo, ja. Juist. Want het Groningen peert, dat is met uitsterven bedreigd dan bijna? Of, want hoeveel stallen bijvoorbeeld staat er in Drenthe die dat doet, die peerden hebt?
6: Oh, niet heel veel. Nee. Sowieso zijn er heel weinig Groningers, vraag me niet om aantallen. Maar
4: Kun je aantal nu? Ja. Wow, ja, nee, dit is voor mij ook de...
6: Heel goed. Ja. Nee, qua aantallen kan ik het niet aangeven, maar er zijn gewoon niet veel Groningers. En,
4: Hoe kan dat dan? Wat is dat de reden voor?
6: Eerder waren ze landbouwpaard en toen kwam de motorisatie. En daarna hebben ze wel voor de koetsen gelopen, maar ja, toen ging het meer naar sportpaard. En toen waren de Groningers een beetje over.
4: Ja, want met Groningen is echt een warkpeer dan? Of,
6: Van oudsher wel, maar ze worden tegenwoordig wel wat sportiever gefokt, zodat ze ook mee kunnen in allerlei disciplines. Dus dat gaat wel de goede kant op.
4: Hoe ben jij dan zo besmet raken met dat type peer? Ik begin al te lachen, maar dat...
6: mijn oma, die is 103 geworden, die komt uit Groningenland. En die is in coronatijd overleden. Ja, en die had nog allemaal foto's met haar Groninger paren erop. Ze wist alle namen nog. En mijn moeder is ook Gronings.
4: Ja.
6: En er moest maar een keer weer een Groninger op stal komen. Ja. En zo is het begonnen van 1 naar 2 naar een stuk of 8. Ja.
4: En dat giet nou goed, want hij doet ook speciaal... Ja, ik heb er geen verstand van vakprogramma of hij heeft een soort doel met dat je denkt, nou, ik wil er moet weer een bepaalde hoeveelheid van terugkomen? Of...
6: Nee, ik fok gewoon voor mijn plezier. Wel altijd voor het stamboek gefokt. En nu doen we eigenlijk wat wij willen, wat wij leuk vinden.
4: Yeah.
6: En het is echt behoud van het Groninger paard. Dus yeah. Je doet wel echt je best om goede producten te fokken. En dat te verkopen of verder mee te fokken.
4: Yeah. Ja. We hebben elkaar een keer eerder getroffen. Omdat dat iets met Prinsjesdag te maken, hè?
6: Ja, klopt. Ja.
4: Hoe zit dat?
6: Mijn Groninger ruin Marco is 3 of 4 jaar. Ik zat er vanaf over na te denken. Maar ik denk 4 jaar naar Den Haag geweest voor Prinsjesdag. Mijn andere ruin, Maiko, die is inmiddels verkocht. Die is 1 keer mee geweest. Maar helaas gaat hij dit jaar niet, want hij is kreupel. Dus hij is met Prinsjesdag pensioen. Dus het is klaar voor hem. Maar inderdaad, je bent hier eerder geweest voor de paarden die meegaan naar Prinsjesdag.
4: Ja. Kijk, dat is geen geluidseffect. Dat is echt een Groninger peer. Dat is een prachtige cue. Om ook zomaar eens even die trekker aan te trappen, Wim.
1: Hartstikke
4: want
1: goed.
4: Wij gaan nog een hele rit maken vandaag. En volg dat allemaal.
1: Doen we dat. Dankjewel. Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Aan tafel.
7: Zo.
8: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
10: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
12: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Social deal, wellness deals.
2: week 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
17: Geeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Radio Drenthe.
24: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: moet even de frigido's aan hier. Chain Coltrane was dat en Go Like Elijah.
1: Kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
3: Oh, gelukkig was het een vlieg, want ik schrok even. Als je nu hier een knal hoort, of een klapje, dan denk je, het gaat weer technisch iets mis.
0: Nee, dat was een van de fruitvliegjes wat hier voorbij kwam. Ik denk, tik even weg met het ding.
3: Gelukkig.
0: Goed. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen weer.
0: Goedemorgen. Hey, het is vrijdag, de laatste dag van de week. Weer een leuke dag. Maar ook sowieso om ons spel weer te gaan spelen. Alhoewel natuurlijk, morgen wordt hij ook nog twee keer gespeeld. Alleen dan maak je alleen kans op de twee kaarten.
3: Ja, want vanmiddag in de namiddag dan gaat die grote prijs eruit natuurlijk. Die helikoptervlucht.
0: Dat dacht ik. 30 augustus aanstaande is het zover. Volgens mij is het hele weekend de Classic GP dan. En je kunt dus twee kaarten voor de 30ste in dit geval winnen. Brommers kieken en auto's kieken. Ja. Echt mooi spul voorbij daar hoor.
3: Ja, een mooie historische
0: voertuigen. Lekker van weleer. Nou, we zijn ook op zoek naar artiesten van weleer. Luister maar eens even naar dit fragment. Of tenminste deze aankondiging. Want welke zanger gaat het hier over?
4: Onder zijn officiële naam Herman George van Loenhout zal wellicht niet iedereen hem direct herkennen. Als protestzanger weet hij echter grote bekendheid te verwerven. Zijn markante uiterlijk, uitgesproken levenswijze en opvallende verschijning maken hem tot een van de meest herkenbare figuren uit de Nederlandse muziekwereld van zijn tijd.
0: Over welke zanger hebben we het hier? 0592 33 11 88.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Nou, niet alleen Girls Just Wanna Have Fun, maar boys soms ook wel eens. Onze, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij ook wel eens kippenzier?
3: Wat zeg je?
0: Heb jij ook wel eens kippenzier?
3: Ja, genoeg.
0: Jawel, hè? Ach, hartstikke mooi. Hey, heb je iets met mooie auto's en motoren en dan vooral die snel kunnen?
3: Ja. Jawel, daar heb ik wel interesse voor.
0: Ja, ook wel eens op de TT-circuit geweest?
3: Jawel, zeker. Nou, dan hardlopend.
0: Oh, hardlopend. Oké. niet op twee wielen, zeg maar.
3: Nee.
0: Maar ook wel eens een race bezocht?
3: Ook wel. Maar dat is al lang geleden.
0: Ja. Maar toen waren de TT-races waren toen heel anders, hè, in die tijd.
3: Ja, absoluut.
0: Tenminste, vroeger dan kun je nog rustig met je rugzakje, met je broodje en alles kun je gewoon lekker heen gaan. Maar het is tegenwoordig allemaal iets strakker geregeld, hè?
3: Ja, inderdaad. De laatste jaren ben ik, misschien is het wel 25 jaar geleden dat ik voor het laatst ben geweest.
0: Ja, kun je daar gaan, ja. Nou, wellicht kun je weer een keer naar het TT-circuit. Als je de opgave weet in ons spel, ik laat hem nog een keer horen, dan komt hij.
4: Onder zijn officiële naam Herman George van Loenhout zal wellicht niet iedereen hem direct herkennen. Als protestzanger weet hij echter grote bekendheid te verwerven. Zijn markante uiterlijk, uitgesproken levenswijze en opvallende verschijning maken hem tot een van de meest herkenbare figuren uit de Nederlandse muziekwereld van zijn tijd.
0: Een van de meest herkenbare mensen in de muziek. Over wie hebben we het hier in dit geval, Onze?
3: Armand.
0: Ja, echt hè? Inderdaad, onze eigen naam kent bijna niemand hem. En die protestzanger inderdaad, dat deed hem, denk ik, of niet?
3: De naam van Loenhout kwam me heel vaak voor, maar ik kon hem niet direct plaatsen. Maar even gestikken, inderdaad, allemaal.
0: En zo werkt dat, hè, in dit geval. Ja. Hey, Oze, ik mag je feliciteren, want je gaat samen met nog iemand anders sowieso op 30 augustus naar die Classic GP bij TT-circuit.
3: Ja.
0: En wellicht als kerst op de taart zou je hem ook nog een keer van grote hoogte kunnen bekijken, maar dat hoor je dan vanmiddag, want Jeffrey die gaat alle namen in de hoge hoed doen en dat wordt vervolgens aan de winnaar uitgetrokken en die krijgt er ook een keer een helikoptervlucht.
3: Nou ja, dat was er even op.
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, blijf daar even in de lijn voor alle gegevens, dan gaan we die noteren. En we gaan natuurlijk ook even Armand draaien met zijn grote hit in Nederland, Ben ik te min. Doeg, Onze!
3: Oké.
0: Hoi.
3: Doei. Goed.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

protestzanger Armand. In 1967 had hij een hit. En het levert in ieder geval onze twee kaarten op voor de Classic GP 30 augustus in Assen. Straks Ger met het nieuws uit de regio. Maar eerst even las die zonne in dein Herz. Dit is Wind.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is 10:30, Gert nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Zorggroep Het Norberhuus in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Norberhuus begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Volgens de inspectie voldeed de jeugdhulp een half jaar geleden niet aan de normen en vertoonde het grote tekortkomingen. Daar is aan gewerkt en op alle punten voldoet de zorggroep nu. Eigenaresse Petra Rijns somt de grootste veranderingen op.
7: Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eigenlijk direct afgegaan. De locaties zijn opgeknapt. De deskundigheid van ons team is zeer verbeterd. Geleidingstijden zijn verbeterd. De doelgroep die we hadden is kleinschaliger geworden. Dus we hebben nu minder jeugdigen op de woonlocaties.
6: Staatssecretaris Van Brugge van Justitie noemt het niet passend dat een verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum vanuit zijn cel t-shirts en andere kleding verkoopt die de roof verheerlijken. Toch ziet zij weinig mogelijkheden om daartegen op te treden. In antwoord op vragen van JA21-Kamerlid Eertmans schrijft zij dat ondernemersactiviteiten van gedetineerden alleen kunnen worden beperkt als er sprake is van strafbare feiten, benadeling van slachtoffers of verstoring van de openbare orde. En dat is volgens haar hier niet het geval. De Nederlandse volleybalsters komen naar Sporthal Olympus. Dat is de thuishaven van Zuidoza. Een week lang gaan de beste volleybalsters van het land trainen in de provinciehoofdstad. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze te bewonderen. Maandag en dinsdag zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er ook verschillende clinics. En meerdere Drenten strijden vandaag in het Gelderse Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. De 9-jarige Louise bijvoorbeeld uit Nieuw-Amsterdam. Zij doet mee in de 50cc-klasse. De 7-jarige Iwan Buurmeijer uit Klezinaveen doet mee in de Calimero-klasse. En Sam Super van 23 jaar, die rijdt mee in de streekklasse. En hij is naar eigen zeggen een laadbloeier.
8: Ja, moeders wou nooit dat ik eigenlijk begon met crossen. Op een gegeven moment kregen we het er wel een beetje doorheen. Alleen toen hield ze toch wel weer snel terug. Maar uiteindelijk toch, zag ze hoeveel plezier ik eraan had en dat ik toch niks anders wou. En toen heeft ze maar over haar verstreken om te zeggen van, koop maar een eerste motortje.
6: Ja, hij heeft uiteindelijk dus zijn zin gekregen, Sam Super, vandaag op de motor te zien tijdens de Zwarte Cross.
5: Heb jij trouwens die katapult nog gezien, dat filmpje?
6: Nee,
5: van de Zwarte Cross.
6: Nee, ik zag wel iets voorbij komen, maar ik heb het filmpje nog niet gezien.
5: Er is iemand die is 75 meter met een gang van 185 km per uur, is hij over een tent heen gevlogen met een katapult en hij kwam iets verkeerd terecht, dus hij moest even naar het ziekenhuis. Maar het gaat wel goed met hem, volgens mij.
6: Gelukkig,
5: de stuntman.
6: Ja. Dus, ook super. Hè?
5: Ja,
6: dat hij het uiteindelijk dan toch wel gered heeft en er redelijk nog van afgekomen is.
5: Ja, dat scheelt er weer.
6: Ja. Meer nieuws uit Drenthe, dat lees je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Gert. En wij katapulteren even naar onze weerman van vandaag. Dat is Gert Voerman.
9: Vanochtend starten we plaatselijk met mist, maar dat lost snel op. En dan is het wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook bewolking. Maar het is ook ruimte voor de zon en mooie temperaturen. Nog steeds 24 tot 25 graden. Vanmiddag kan er op een enkele plek een regen- of onweersbui ontstaan.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

Cliff Richard en dat met Dreaming. Het is 9 minuten over half 11. Straks even kijken waar Robert op dit moment, althans, mensen die thuis naar TV Drenthe kijken, die zien hem door een prachtige mooie omgeving rijden met zijn trekker in wagen. De Trekkertocht 2026.

0: Samen met zijn broertjes, de Jackson. Natuurlijk met Michael Jackson in de hoofdrol. En Shake Your Body Down to the Ground.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is al 11:15. Nou, straks even kijken waar Robert uithangt. We zien trouwens wel hele mooie beelden. Hij rijdt echt door de Staatsbos, volgens mij, achter Grollo. Echt een hele mooie
2: omgeving. Ja, dat is een hele mooie omgeving.
0: Och, heerlijk. Lekker. Ja. Die bomen, die schaduw die je dan in beeld ziet. Schitterend. Mooi. Hé, er is nog ander nieuws. En dat wel over miljoenen euro's aan belastinggeld en tientallen ambtenaren in vaste dienst. En dat gaat dan over de social media accounts van ministers en staatssecretarissen. En er schuilt inmiddels een omvangrijke communicatiemachine. Er is heel veel geld mee gemoeid, hè?
2: Nou, dat is inderdaad. Het gaat niet om een paar euro's. Nee, de Telegraaf is daar ingedoken. En het blijkt alleen al dat de externe inhuur sinds 2020, dus 6 jaar geleden... Dat die ruim 3,5 miljoen euro heeft gekost.
0: Ka-ching.
2: Dat zijn dan de externe mensen die dan daarmee aan de slag gaan.
0: Oké, dus er wordt iemand ingehuurd om zeg maar de X en de Twitter en de Threads draadjes te vullen en dat soort dingen meer. En de communicatie te doen.
2: Ja, en allerlei adviezen kan ik me zo voorstellen. Maar dan zijn er ook nog minimaal 33 voltijdsmedewerkers bezig met het online zichtbaar maken van die kabinetsleden. Dus ja, dan inderdaad waar je het over hebt, die filmpjes en zo. Ja.
0: Dus maar Rob Jetten zit zelf niet te tikken?
2: Nou, misschien zal hij af en toe wel eens iets doen. Maar het is niet zoals Trump. Hè. Die doet heel veel zelf. Er komt natuurlijk ook heel veel onzin komt er dan op die kanalen te staan.
0: Dat is wel een risico.
2: Ja, dat is het risico. Maar ja, hier zijn heel veel mensen die daar ook die dat dan uitbesteed hebben. Hè. Heel veel kabinetsleden. En dan zijn het gewoon anderen die dat doen. Vooral Defensie en Economische Zaken. Die trokken tonnen uit voor de sociale mediakanalen.
0: Okay.
2: En veel van die werkzaamheden die zijn dus ondergebracht nu bij de communicatie. Echt heuse communicatieafdelingen. Ja, lang niet alle kosten zijn trouwens zichtbaar. Er wordt gevreesd dat dit eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg is, deze miljoenen.
0: Ja, ik zit op Threads en daar volg ik dan ook Jetten, onze premier. En ik denk van, ga er gewoon vanaf. Want mensen die daarop reageren, die hebben echt een draadje los. Dan leven we hier in een open inrichting. Ik heb het al eerder gezegd in Nederland. Maar de wijze waarop mensen daar reageren, je spoort niet.
2: Nee. En dan denk je, dan zit er zo'n enorm apparaat achter. Dan zullen het allemaal uitstekende filmpjes zijn. Maar dat is ook niet natuurlijk het geval. Nee. Denk maar eens bijvoorbeeld terug aan Frans Timmermans met dat dansje.
0: Heel ongemakkelijk allemaal. Goed. Hey, nog even, het voetballen. Komende zondag natuurlijk de finale. Misschien niet helemaal de droomfinale, maar toch. Spanje tegen Argentinië. Nu heb je natuurlijk de wedstrijd tegen Engeland, Argentinië. En die gingen na afloop gingen ze met een vlag staan. En dat ging dan over de Maldinos, oftewel de Falklandeilanden. Hè, dat die van Argentinië waren.
2: Dat die van Argentinië waren. Ja die vallen toch niet meer onder Argentinië. Je had de Falklandoorlog. Dus
0: in 1982 alweer.
2: Onder Brits bewind.
0: Ja. En trouwens, ze hebben een aantal jaren daarna, 2013, volgens mij een referendum gehouden. En 98,9% van de inwoners wilde graag bij Engeland blijven. Dus wat dat betreft is dat wel klaar. Maar die vlag die is er. En dan denk je van, oké, maar dat mag niet. Want een sportief team mag geen politieke uitingen doen.
2: Nee, want een van de shirts, ik weet niet meer van welk land dat was, maar dat was ook verboden in aanloop naar het WK. Want daar zat dan ook weer een politieke afbeelding in.
0: Klopt, dus dan gaat daar een streep door. Nou, in dit geval heeft de FIFA, zag ik op social media, wel gereageerd. En ze gaan een uitspraak daarin doen na de finale. Ja, het is natuurlijk ook weer een beetje goedkoop, hè?
2: Oh, na de finale. Ja, dat is wel heel makkelijk.
0: Ja, en dan krijgen ze misschien een boete van 100.000 euro of dollar, zal het er in dit geval zijn. En dan is het einde oefening.
2: Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat Argentinië een soort van streepje voor heeft.
0: Ik weet het niet.
2: Wat ik zeggen, maar...
0: Het komt soms iets in de richting waarvan ik denk van, oké, ja. Ik zag nog wel een kaartje trouwens ook van de hele wereld. Wie dan voor Spanje was en wie dan voor Argentinië was. Alleen Argentinië was voor Argentinië. en de rest van de wereld is alleen maar voor Spanje. Waar ben jij voor?
2: Ja, ik ben ook wel voor Spanje eigenlijk.
0: Ik ben ook wel voor Spanje.
2: Ja, en dat dan ondanks dat we in 2010 wij als Oranje verloren hebben.
0: De teen van Casillas. Doet nog steeds zeer in dit geval.
2: Argentinië zit natuurlijk ook niet lekker, ook van 4 jaar geleden.
0: Nee.
2: En Donald Trump komt kijken. Volgens mij heeft hij nog geen wedstrijd gezien op zijn eigen WK in Amerika. Maar hij komt toch bij de finale dan wel opdagen.
0: Oh, oké, goed. Nou, er is maar eentje waar ik uiteindelijk voor ben, inderdaad. Dat is ook voor Spanje. En daarom steken ze even een klein hartje onder de riem, samen met MK Marina. Viva España. Olé!

0: Aardbeien bij Boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Hey Tess.
6: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARA graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel. Met Wim.

eind jaren 80 het befaamde trio Stock, Aiken en Waterman. Die maakte heel veel hits, onder andere voor bijvoorbeeld een Kylie Minogue, maar ook voor deze Rick Astley. Dit was zijn eerste hit met Never Gonna Give You Up. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze vrijdagochtend. Met nieuw werk voor, jawel, de Rolling Stones. Een prachtig mooi album. Het schijnt een van de beste albums ooit te zijn die ze hebben gemaakt. Dit is de single In The Stars, de Rolling Stones.

twee oudheden achter elkaar. Eerst de Rolling Stones, die nog steeds actief zijn. En vervolgens Roy Orbison, dat met zijn Only the Lonely. Straks nemen we even contact met Robert de Trekkertocht 2026. Die net door een prachtig mooi stuk natuur in Drenthe gekomen is. Alleen met heel veel bomen en daar is het lastig mee in gesprek gaan. Dus hij heeft ongetwijfeld nu iets gevonden. Daarover straks meer. Eerst zijn hier de OJ's op Radio Drenthe. Backstabbers.

0: Phil Collins op Radio Drenthe. Dat met Something Happened on the Way to Heaven.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Nou, er gebeuren allerlei dingen natuurlijk onderweg naar het eindpunt van vandaag. De Trekkertocht net door een prachtig mooi Drentse stukje natuur. En kom, we hebben de beeld niet zien, Robert. Dat was dat leugde niet om, dat was genieten daar. Alleen met bomen in gesprek gaan is wat lastig. Ja, je kunt een poging doen natuurlijk. Maar je bent op een plek en komt wel mensen met, geloof ik, hè?
3: Ja, wij waren net bij het boomkroonpad, Wim. Ik weet niet of je dat kent. Ben je vast wel eens een keer door de boomtop lopen, dat boom. En het was daar niet heel druk. De boswachters die waren allemaal wel druk met andere dingen. Dus ik denk, ja, wat moeten we dan? Want ik heb er ooit nog een blauwe maandag stage lopen. Nou, daar kan ik je hele verhaal over vertellen. Het was geen succesvolle stage. Mijn stageverslag dat ligt geloof ik nog ergens in La daar. En dat was beter dan de stage zelf. Dus mijn talent lag niet bij het bos. Maar goed, uiteindelijk goed terechtkom. We bent even een stukje verder het pad over krummelt met de trekker. Want er zit een prachtige, werkelijk feerieke camping hier in het bos bij Burger. Nou, dat ben we nou. En bij mij stiet Madeline. Kom maar eens even bij. Want jij hebt een prachtig t-shirt aan met Pikachu erop.
4: Ja.
3: En wat heb jij in je hand voor een mooi dier?
4: Nou, het is een alpaca.
3: En hoe kom je eraan?
4: Nou, die heb ik van oma Jaap gekregen.
3: En oma Jaap staat hier ook op de camping?
4: Nee, die is alweer thuis.
3: Oh, die is alweer thuis. Maar die was hier wel?
4: Ja, heel even.
3: Oké. En is de alpaca nou ook jouw lievelingsdier?
4: Ja.
3: Ja, dat snap ik. Heb je wel eens een alpaca in het echt gezien?
4: Nee.
3: Nog nooit?
4: Nee.
3: Nou, er zijn hier best veel alpaca's in Drenthe, kan ik je vertellen. Dus dat, misschien is dat nog mogelijk. Waar kom je vandaan?
4: Nederland.
3: Dat
4: doe ik.
3: Wijteveen.
4: Ik woon bij Kerkweg 34.
3: Oké, nou dat is hartstikke mooi. Maar Wijteveen kom je vandaan. Dus je bent een echte Drent eigenlijk.
4: Ja.
3: Ja, precies. Nou, dat is hartstikke mooi. En je staat hier op de camping met je familie?
4: Ja.
3: Wie allemaal dan? Oh, er wordt ook gezwaaid daarachter.
5: Hallo.
3: Hallo.
5: Broer.
3: Dat is je broer?
4: Ja.
3: Nou, zullen we daar ook...
4: Daar is mijn broertje.
3: Ja.
4: En daar is mama.
3: Dat is je mama. En jullie staan hier vandaag op de camping en een hele week al of nog...
4: We gaan vandaag naar Drouwenderzand toe.
3: Oeh, lekker patatjes heen.
4: Ja.
3: En dan in de Draaimolen.
4: En alleen maar de hele dag in de ijsjes eten.
3: Ijsjes eten en dan in de Draaimolen.
4: Nee, in de breakdance.
3: Word je dan niet hartstikke misselijk?
4: Nee.
3: Niet?
4: Nee.
3: Nou, ik denk als ik een patatje eet en ik ga dan in de breakdance, dan zit alles eronder. Ja.
4: Dat is wel grappig.
3: Ja, dat is voor jou denk ik wel, maar voor mij niet. Dus ik denk dat ik dat maar niet moet doen dan.
4: Oké. Okay.
3: Nee. Nou, we lopen nog even naar je broer toe, want wat heb jij van een mooi, prachtig t-shirt aan?
5: Dit is mijn t-shirt. En dat is mijn t-shirt. En die heb ik.
3: Dat heb jij zeker, maar wat staat er allemaal op?
5: Ja, weet ik eigenlijk niet.
3: Scooby-Doo, mooie kleuren.
5: Dit is mijn pyjama shirt. En ik had geen zin om een normale shirt aan te doen, want ik heb geen idee, ik had gewoon geen zin in.
3: Nou, het is ook vakantie, dus dat hoeft ook niet.
5: Ik vond het wel prima zo eigenlijk.
3: Is het voor de jonge lui hier op deze camping wat te doen, of niet?
5: Nee.
3: Nou, dat is kort een overzicht.
4: Laat me die hele t-shirt zien.
5: Nee.
3: Wat zei je, Madeline?
5: Nee.
4: Ik had tegen mijn broer.
3: Oh, sorry, dan zal ik even terugtrekken. Dan is ik even op mijn plek gezet hier.
5: Ja.
3: Nee, maar er is niet zoveel te doen hier op de camping. Maar misschien is dat juist wel goed in een tijd van social media, telefoons en weet ik wat, om even een beetje te...
5: Ja. Oh. We gingen... Hier is Isha en Isha is heel aardig.
3: Ja.
5: En,
3: Hoi Isha.
6: Hi.
5: En er was nog een meisje en met haar heb ik extreem veel rondgelopen. En zij was ook heel aardig. En ik heb vooral heel veel rondjes gelopen, maar dat doe ik ook thuis altijd. Dus
3: maar rondlopen, dat is iets waar hij heel goed kan.
5: Dat kunnen heel veel jongeren heel goed. We gaan of stilstaan bij een plek en daar staan, of we gaan rondjes lopen door de stad. Yeah. Dat is eigenlijk het main ding wat wij doen.
3: Yeah.
5: Vaak.
3: Yeah.
5: Niet altijd.
3: En raakt dat... Oh, ja. Wat wil je zeggen?
4: Nou, mag ik even met Daniel gaan wandelen weer?
3: Nou, ik denk dat ik niet degene ben aan wie je dat vragen moet. Maar vooral je moeder. Maar voor mij mag dat, hoor.
4: Oké.
3: Doeg! Nou, Melanie gaat weg. Ja, dat snap ik. Het is ook een korte aandachtspannen. Maar rondlopen is iets wat hier in ieder geval kan. En voor de rest moet je maar een beetje relaxen. Ontspannen.
5: Ja, dat ja.
3: Nou.
5: En we sliepen daar en dat is heel klein.
3: Ja, dat geloof ik. Dat is, het is een klein tentje, maar wel gezellig. En dat is ook belangrijk.
5: Ja, dat was...
7: Ik kon mijn benen
1: Ik kon mijn benen niet terecht doen.
3: Zo klein was het.
1: Ja.
3: Nou, dan moet je, als je de tentrit zo open doet en het regent niet, en dan steek je ze gewoon de buurten toe. Dat
1: ja.
3: Is nog een optie. Ja, dat is dan wel weer helaas het nadeel. Zo zie maar weer dat ook in de natuurcamping in Borger van alles gebeurt. Ja, prachtig. Veel plezier, gelukkig naar Drouwende Zand toe straks, of niet?
4: Ja.
3: Nou, gezellig. Lekker ijsjes eten.
5: Ja, we gaan in die ding.
3: Ja. Ja. Dat had ik al voor. De breakdance.
5: Nee, niet de breakdance. Die andere.
3: Zweefmol.
5: Die zo.
3: V8 hoor ik je.
5: Ja, ik weet niet hoe het heet.
3: Nou, ik ook niet. Maar ik wens je er ontzettend veel plezier mee in ieder geval. Wij gaan hier afronden, Wim. Wij gaan richting Drouden. En dan komen we misschien ook nog wel even langs Drouden en Zandem een patatje eten of een digge ijsko. Maar goed, tot straks.
0: En ik ben heel erg benieuwd naar je stageverslag van deze ontmoeting. Dankjewel, Robert.
3: Ja. Yo.

0: Koe voorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
6: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streek-en-landleven.nl.
7: Op een paar seconden na is het 11:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Zorggroep Het Norberhuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Norberhuis begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Volgens de inspectie voldeed de jeugdhulp een half jaar geleden niet aan de normen en vertoonde het grote tekortkomingen. Daar is aan gewerkt en op alle punten voldoet de zorggroep nu. Eigenaresse Petra Rijns die somt de grootste veranderingen op die zijn gemaakt.
9: Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eigenlijk direct afgegaan. De locaties zijn opgeknapt. De deskundigheid van ons team is zeer verbeterd. Geleidingstijden zijn verbeterd. De doelgroep die we hadden is kleinschaliger geworden. Dus we hebben nu minder jeugdigen op de woonlocaties.
8: Staatssecretaris Van Brugge van Justitie noemt het niet passend dat een verdachte van de kunstroof uit het Drents Museum vanuit zijn cel t-shirts en andere kleding verkoopt die de roof verheerlijken. Toch ziet ze weinig mogelijkheden om daartegen op te treden. In antwoord op vragen van JA21-Kamerlid Eertmans schrijft ze dat ondernemersactiviteiten van gedetineerden alleen kunnen worden beperkt als sprake is van strafbare feiten, benadeling van slachtoffers of verstoring van de openbare orde. En dat is hier niet het geval volgens haar. De Nederlandse volleybalsters komen naar Sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Een week lang gaan de beste volleybalsters van het land trainen in Assen. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze te bewonderen. Maandag en dinsdag zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er verschillende clinics. En meerdere Drenten strijden vandaag in het Gelderse Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. De 9-jarige Louise bijvoorbeeld uit Nieuw-Amsterdam. Zij doet mee in de 50cc-klasse. De 7-jarige Yvan Buurmeijer uit Klazinaveen doet mee aan de Calimero-klasse. En Sam Super van 23 jaar die rijdt mee in de streekklasse. En hij is naar eigen zeggen een laadbloeier.
10: Ja, moeders wou nooit dat ik eigenlijk begon met crossen. Op een gegeven moment kregen we het er wel een beetje doorheen. Alleen toen hield ze toch wel weer snel terug. Maar uiteindelijk toch, zag ze hoeveel plezier ik eraan had en dat ik toch niks anders wou. En toen heeft ze maar over haar verstreken om te zeggen van, koop hem maar een eerste motortje.
8: Ja, voor jou ook een herkenbaar beeld, Wim?
11: Ik snap dat wel.
8: Ja,
11: echt wel.
8: Ik heb het ook wel met mijn eigen kinderen. Ik denk, doe maar voorzichtig aan. Maar ja, hij mocht uiteindelijk dus toch zijn motor krijgen. En vandaag dus te zien op de Zwarte Cross. Sam, super. Nou, voor meer nieuws kun je altijd terecht op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
11: Dankjewel, Gert. Het weer dan met Gert Voerman.
12: Vanochtend starten we plaatselijk met mist, maar dat lost snel op. En dan is het wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook bewolking. Maar het is ook ruimte voor de zon en mooie temperaturen. Nog steeds 24 tot 25 graden. Vanmiddag kan er op een enkele plek een regen- of onweersbui ontstaan.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: Au. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Meer.

0: Ja, ja, toch wel, hè? Ja. Maar ja, uiteindelijk, daarvoor doe je het ook, hè?
1: Ja, ja, zeker. Het is ook in die zin ook weer een leuke tijd, hoor. Waar mensen die je hoort op vakantie gaan en mensen die terugkomen waar ze geweest zijn. En
0: ja.
1: Dat het weer tegenviel of dat ze vast hebben gestaan of niet naar huis konden. Of, je hoort van alles.
0: Of dat het veel te heet was.
1: Veel te heet, ja. Die komt ook regelmatig voorbij.
0: Ja. En, maar daar denk ik ook wel heel veel blije, en vooral hondjes. Ik weet niet of katten dat zo doen, maar honden die dan blij zijn dat ze hun baasje weer terugzien.
1: Zeker, ja. Ja. Ja. Het leuke is, sommige honden zijn net zo blij komen ze hier binnen dat ze bij ons mogen blijven als dat ze weer met eigen naar mee gaan. Ja,
0: toch wel, hè? Ik denk, oh, het is wel mooi geweest.
1: Ja, het leuke is wat je echt kunt zien. Ze gaan dagelijks bij ons de kennel uit en dat er dingen mee gedaan worden en dat ze op speelweide gaan. Maar dat doen wij allemaal met onze eigen zogenaamde luslijnen, zeg maar.
0: Ah.
1: Maar zodra ze opgehaald worden door de eigenaar, ja, dan komen we natuurlijk aan met hun eigen halsband en hun eigen lijn.
0: Ja.
1: Ja, dat is zo mooi om te zien, want je ziet het verschil gewoon in die kopjes, in die ogen van, hey, we gaan naar huis.
0: Ja, het is weer anders dan Hans. Ach, dat, mooi is dat. Ja, leuk.
1: Dat is heel mooi.
0: En katten hebben dat niet zo, denk ik, hè? Dat maakt niet zoveel uit.
1: Nee, wel hoor. We hebben de wereld aan katten, dat als de eigenaar binnenkomt en die roept eentje de naam, dan komt hij er al aan.
0: Ja, toch wel? Oh.
1: Ja, die zitten er tussen. Maar katten zijn natuurlijk wat eigenwijze.
0: Mm.
1: Er zijn er ook bij die draaien zich om. Zo van, ja, jij hebt me hier achtergelaten en ik wil niks van jou meer weten. En wij horen zelfs wel eens van klanten die de kat hier weer ophalen. En dat de eerste paar dagen thuis de kat gewoon hun dood negeert. Zo van, ik ga je even terugpakken.
0: Ja, wat je mij hebt geflikt, dat doen we niet weer, vriend.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Nee, dat horen we ook regelmatig.
0: Oh, heerlijk is dat. Hey, over naar de hond en de kat van de week. We beginnen bij Hyde. En ik zag de foto dan weer binnenkomen. En dan heb je wel een hond, volgens mij, hè?
1: Ja, zeker. 40 kilo aan de lijn.
0: Alsjeblieft. Dus,
1: ja, je hebt zeker een hond. Ja. Hmm. Dus de grote, stoere, ja, beetje Stafford Bulldog-achtige is het. Maar ja, wel heel groot en stoer ziet hij eruit.
0: Ja.
1: Maar hij kan ook echt zich gedragen als een zachtgekookt eitje.
0: Oeh, leg ze uit.
1: Zodra hij hier op iets nieuws komt, hebben we bijvoorbeeld ook een snuffeltuin waar hij laatst voor het eerst is geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan staat hij echt bibberend achter je te kijken van, ik ben hier nog niet geweest, ik vind dit doodeng en wat gaan we hier doen?
0: Okay.
1: Het is dan zeker geen zelfverzekerde hond die voor je uitloopt van, nou, ik ben er en ik vind dit leuk.
0: Mm.
1: Nee, dan moet hij echt rustig wennen en kijken en dan is het goed.
0: Oké. Okay. Heeft dat moeite met andere reuwen, geloof ik, hè?
1: Ja, dat is wel een dingetje. Hè? En dat zie je wel vaker met zulke grote reuwen. Teven vindt hij fantastisch.
0: Mm-hmm.
1: En teven die kunnen ook echt wel wat bij hem maken. En dan doet hij ook echt wel een stapje terug. Maar bij een reu niet. Nee,
0: okay.
1: Reuwen, daar moet hij niks van hebben. En dan gaat hij er ook voor.
0: Dan is strijd in dit geval.
1: Ja. Zeker. Ja.
0: Hey, en je zegt 40 kilo schoon en haak. Dat kan ook enige sinds wat lompheid meegeven, hè?
1: Nou, klopt. Hij kan heel onstuimig zijn. Zeker op plekken waar hij bekend is. Dat hij onstuimig karakter heeft. En tegen je opspringt. En wil ruiken. En je gewoon meesleept. Dus het is wel een hond. Wij denken dat bij kleine kinderen. Dat hij niet echt geschikt zal zijn. Want die zal die door huis heen laten vliegen.
0: Ja.
1: Wat grotere moet geen probleem zijn.
0: Nee. Houston, we have a problem. Krijg je anders. Dan moet je oppassen. Dus ja.
1: Ja, het is gewoon wat lomp. Het is niet een onwil of gemeen, maar het is gewoon een lompe Harry dan.
0: Ja. Ja. Hey, hoe zit het met de commando's, dat allemaal een beetje de basis is er?
1: Ja, de basiscommando's kent hij en die voert je ook netjes uit. Hij is gek op eten, dus met het voer kun je heel goed met hem bezig zijn.
0: Hmm.
1: Beloningen pakt hij ook gewoon heel voorzichtig aan. Dat is allemaal geen probleem. Dus wat dat betreft heeft hij zeker wel wat dingen geleerd.
0: Ja. Ja. Mooi. Een stoere kerel met een klein hatje, zoals jullie schrijven. En een baasje met ervaring die stevig in zijn schoenen staat. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. En ook een beetje de tijd en vertrouwen geeft om de wereld lekker weer te kunnen ontdekken. Mooi. Ja.
1: Ja, nou, ik denk dat het dan echt een leuke hond is.
0: Ja, super. En wat ook leuk is Karoo. En jullie schrijven, jullie hebben een mooie tekst bij. Lieve Karoo zit je er dan in. Ach, leg eens uit.
1: Ja, het is ook een heel lief katje. Het is een katje die nogal wat meegemaakt heeft. Hij is afstand van ons bij gedaan door mensen. Die hadden nog meer katten. En Karoo, die was het pispaaltje van de groep, zeg maar.
0: Oh.
1: Mensen hebben er alles aan gedaan om te proberen om het gedrag om te buigen, maar dat is niet gelukt. Waardoor uiteindelijk dus Karoo bij ons is gebracht voor herplaatsing, omdat hij eigenlijk gewoon thuis geen leven meer had.
0: Nee, of sneu eigenlijk. Nee.
1: Ja, eigenlijk heel sneu. Ja, het is hij is nog maar 7 jaar oud.
0: Mm.
1: Dus hij heeft nog een heel leven voor zich. Het is wel dat we nu zeggen van, joh, we gaan hem nu plaatsen ergens waar geen andere dieren in huis zijn, maar waar hij gewoon alleen de aandacht heeft.
0: Mm.
1: En we gaan niet weer proberen en kijken of bij één andere kat misschien wel zal gaan.
0: Nee.
1: Want dat risico willen we niet nemen.
0: Nee, dan komt die traumatische ervaring, die komt dan snel weer terug, denk ik.
1: Nou, daarom. Ja.
0: Ja.
1: Dus nee, het is verder echt een vriendelijke kat. Hij komt graag bij je, wil graag aangehaald worden. Vindt hij hartstikke gezellig. Echt op schoot, dat doet hij niet. Maar goed, dat doen de meeste katten niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je hier ook bij hem komt.

0: hij steekt gelijk zijn kop uit en wil gelijk aangehaald worden. Dus, maar ook hier kijkt hij in het begin de kat uit de boom. Het is niet eentje die gelijk op de voorgrond staat.
1: Nee. Nee. En het liefst ook, schrijven jullie, een afgesloten tuin. Dat zou wel handig zijn, want hij mag wel graag lekker buiten zitten, hè?
0: Ja, het is wel een die gewend is om naar buiten te gaan. Dus het mooiste zou zijn ook een plek hebben. Voor alleen binnen is hij dan niet geschikt. Hij moet echt een plekje hebben waar hij ook weer naar buiten kan.
1: Ach,
0: ja.
1: Mooi. Maar hij ziet er ongelooflijk lief uit.
0: Ja, is het ook. Het is echt een lieve kat. En ja, je moet even de tijd hem geven en je moet hem hier even zien. Hij zal niet zelf naar je toe komen van, joh, ik ben er en ik zoek een plekje. Nee, hij moet echt, mensen moeten echt naar hem toe gaan.
1: Ja, nou, dit meisje verdient ook een mooie plek. Hey, hoe komen jullie in contact, Alwin?
0: Dat kan via onze website, dierenasielbijlen.nl. En natuurlijk telefonisch via 0593-52-32-32. En ja, op onze website staat volgens mij is bijna alles staat erop een plekje zoek. Behalve alle kitters, want dat zijn er natuurlijk heel veel.
1: Oh, oké, dat wordt wel lastig. En voor een hond even een afspraak maken. En voor een kat mag je redelijk spontaan langskomen, geloof ik, hè?
0: Klopt, helemaal.
1: Mooi zo. Hey, fijne week gewenst. En we spreken elkaar volgende keer weer.
0: Helemaal goed. Gaan we doen.
1: Doe alweer. Hoi.
0: Hoi.
1: En dit is Anastasia op Radio Drenthe. En I'm out of love.

0: de Westbroek en Temming. Het goede doel en dat met vriendschap. Tenminste, toen ze zelf nog redelijk wat vrienden waren. Het is 7 minuten voor 12, oftewel het einde van deze koffie en keuvel. Ger, we gaan het weekend lekker in.
1: Ja, dacht ik. Ja, jij hebt nog wel iets op stapel staan, hè?
0: Ja, klopt. We moeten toch even stilstaan. Want komende zondag dan is het natuurlijk het C'est la Vie Festival in Emmen. Ik ben er zelf ook wel eens ooit als bezoeker wel geweest, maar het is prachtig mooi. Nou, het wordt een graad of 19 à 20. Dat is het ideaal weer om zo'n festival te bezoeken. Maar dan moet je niet met 28 graden of zo rondlopen. Daar word je niet vrolijk van. Ja. Maar de komende zondag hebben we daar tussen 12 en 6 smiddags hebben wij een live-uitzending vanaf het terrein daar. Vanaf het grote plein voor een groot warenhuis. Wat begint met een H en eindigt op A. Zeg maar, ik mag geen namen noemen. Dus
1: korte naam.
0: Ja, korte naam. In dit geval 4 letters zijn er maar. Maar daar weet je ons te vinden. Er zijn natuurlijk ook allerlei artiesten die optreden. We gaan in gesprek en we maken reportages. En Ruben en ongetekende, die gaan dan volgens mij de radio-uitzending 6 uur lang vanuit
1: ja,
0: de
1: hartstikke leuk. Telen. Dus ja, op TV Drenthe en online zullen we daar ook nog beelden dan
0: zeker,
1: laten zien.
0: We zijn daar te volgen, mooi zo. En mocht ik je daar niet zien, dan komende maandag weer voor een nieuwe koffie en keuvel. Ik wens je een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Tot slot, Kevin Young, dit is Hot Shots. Bye.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
4: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
5: Had koeworden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Hallo.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag met

0: Pharrell Williams.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Met Happy. Dat is trouwens de grootste hit ooit in de geschiedenis van de Nederlandse top 40. Het heeft namelijk de meeste punten gekregen. De top 40 die werkt met punten. Liedjes die krijgen punten hoe hoog en hoe lang ze in die lijst staan. En deze Happy van Pharrell Williams, die heeft gewoon de meeste punten. 4 weken heeft het op nummer 1 gestaan. Dan denk je, nou ja, dan valt het wel mee, toch? Maar veel opmerkelijker, en daar heeft hij veel punten mee binnengeharkt, is dat hij 49 weken in de lijst heeft gestaan. Dat is gewoon bijna een jaar. Dat is echt mega lang. Maar goed, daar openen wij mee, hupsakee en zo. Even kijken of ik een beetje happy mannen hier in de studio heb. Twee man sterk gewoon. Goedemiddag, ja, Milko.
3: Ja, goedemiddag, Anouk, hallo.
0: En goedemiddag, Ger.
3: Ja, goedemiddag, Anouk, wat een luxe, hè?
0: Ja, inderdaad. Wat leuk dat jullie er zijn. Weten jullie wat voor dag het vandaag is?
4: Ja, vrijdag, maar veel verder kom ik niet.
0: Bijna weekend.
3: Oh ja, heel belangrijk.
0: Het is ook Wereld Emoji Dag. Ik weet niet, gebruik jij dat veel, Milko? Emojis in teksten?
3: Ja, nou ja, tijdens het WhatsApp-verkeer natuurlijk wel.
0: En weet jij zo uit je hoofd welke je vaak gebruikt?
4: Het duimpje.
0: Het duimpje?
4: Het duimpje omhoog.
0: Ja, de Ger.
3: Ik heb er vanochtend nog eentje gebruikt. Ik zocht even verbinding met onze cameraman die met Robert mee is, Mark. En toen heb ik hem zo'n emoji, zo'n knipoog-emoji en ook nog de tong daaruit.
0: Oh ja.
4: Doe maar gek.
0: Oké.
4: Okay. Ja, een weekend dacht jij. Je hebt 2 emojis.
3: We hebben een goede band, hè, Mark en ik.
4: Oh ja, nee, dat zegt ook wat. Ik heb 2 emojis.
0: Ja, ja. Maar die emoji die jij noemde, Milko, dat duimpje, die staat in alle lijstjes vrij hoog. Okay. Meest gestuurde emoji is die emoji met die lachende traantjes, weet je wel? Oh, dat helemaal breed lachend met opzij dan 2 van die traantjes.
3: Die stuurde Mark voor mijn berichtje.
0: Oh,
3: die heeft hij verstuurd.
0: Ja. Ja. Nou, dat is wereldwijd meest verstuurde emoji. En daarna komt het rode hartje.
4: Ah,
0: weet je, dat beantwoord je ook wel vaak op een berichtje of zo dan even. Of alleen een rood hartje. En daarna komt de emoji dat je lachend rolt met die traantjes. Weet je wel, dat het popje een beetje scheef hangt.
4: Ja.
0: Nou, dat duimpje komt dus. En op laatst een heel hard huilend gezicht.
4: Oh.
0: Ja. Ik gebruik het niet zo gek vaak.
4: Nee, nee, ik ook niet. Gelukkig niet. Nee.
0: En wij Nederland, ja, ik ben helemaal ingedoken hoor. Ik vind het wel grappig. Ja, ik vind het grappig, want iedereen gebruikt het gewoon. Wij hier in Nederland, en dat is dan wel anders dan in andere landen, schijnen vaker dan gemiddeld gebruik te maken van party-emoties. Van die, dat poppetje die zo'n toetertje uitblaast.
3: Oh,
0: en
3: oh,
0: van
3: dat is
0: met andere
3: uitdagen.
0: Toetertjes en zo. En klinkende glazen met alcohol.
4: Ja.
0: Dat gebruiken wij meer dan.
4: Oh, dat is typisch Nederlands.
0: Ja, schijnt.
4: Oh, wat bijzonder.
0: Ja. Nou goed.
3: Moeten we ook nog over de aubergine beginnen? Of zullen we dat maar overslaan?
0: Nee, dat laten we even terzijde. Die komt trouwens nergens in het verhaal weer voor. Nee. Ik zie alleen nog wel dat in Frankrijk de meeste emoties worden gebruikt. Nou ja.
4: Okay.
0: Zullen we nu weer afsluiten? Dag van de emotie. In ieder geval even nadenken bij het eerstvolgende poppetje dat je stuurt. Of emotie dat je stuurt. Even kijken of je in die top 5 terechtkomt. Jongens, ik vind het fijn dat jullie er zijn. Jullie houden onder andere het nieuws in de gaten. Praten ons bij rond 12:30 wat er allemaal gebeurt bij ons in de provincie. Milko, waar ga je het zo meteen over hebben?
4: Nou, kun je nog herinneren, die dinner train, hè, dat is allemaal failliet verklaard een tijdje geleden. Nu blijkt dat de curator de eigenaar van het bedrijf aansprakelijk heeft gesteld. Dus die moet opdraaien voor alle schade. En, misschien wel ook voor jou, Anouk, je bent natuurlijk een beetje volleybalgek, hè? Volleyballende kinderen. Nou, de beste volleybalsters van Nederland die komen hier naar de provincie. Waar en hoe dat zit, dat vertel ik je om 12:30.
0: Ik ben erbij, zeker weten. De trekkentocht. We gaan zo meteen natuurlijk weer schakelen met Robert. Dat doe jij eigenlijk de hele ochtend al. Waar is Robert nu?
3: Robert, die is... Nou, ik zie op dit moment even wat camerabeeld binnenkomen. Hij is nog volop in de natuur, want hij was net in Borger op een hele mooie natuurcamping. Hij is nu wel een stukje weer verder gereden. Weet niet precies nu waar die is. Maar ik zie ook een hunebed in beeld. Ja.
0: Eindlocatie is vanmiddag Buinenveen. Dus dat hoopt hij te halen even voor 3.
3: Ik denk dat we zo wel met hem kunnen schakelen.
0: Dat,
3: denk
0: ik ook.
3: Dat we wel even horen waar die nu precies staat.
0: Helemaal goed. Ga ik plaatjes draaien en dan zoeken we contact met Robert. Ik ga heel veel lekkere muziek natuurlijk draaien. Ik zie in mijn lijst dat Samuel Welten zo meteen voorbij komt. En dat we elkaar te weg gaan geven voor de Classic GP op het T-circuit. En heel veel andere lekkere muziek. Dit zijn de Kings en Mr. Pleasant.

0: dat wel zo. Echte liefde is te koop, Samuel Welten.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Buinerveen wordt de eindbestemming van vanmiddag. Even voor drieën hoopt Robert die te bereiken. Lukt dat in jouw tempo die je nu aanhoudt? Want waar ben jij nu, Robert?
3: Ja, dat is wederom een hele goede vraag, Anouk. Wij bent vanaf Papenvoort over het Alle Keidenweg hier naar Drouden toe reden. Nou, daar een rondje door het dorp heen maakt. En ik moet zeggen, valt me een klein beetje tegen. Zo ken ik Drouden helemaal niet. Maar er was werkelijk was niemand bij de weg. Ook niet in tuin, ook niet op straat, niks. Dus we bent ja, Drouden maar weer uit te reden richting Burger. En daar wou je hem stopt bij het Hunebed. Een van de twee die tussen Drouden en Burger stiet. D21 en D22. En dit is niet zomaar een hunebed, want ik dacht, wij gaan hier even kijken. Hè? Het is een mooi plekje, mooi sereen. En toen kwam daar in één keer een mevrouw aanlopen. En die mevrouw die had Edith. En wij zagen al, en daar heeft wat met te maken wat ze zometeen giet vertellen. Dat is een bijzonder verhaal. Deze prachtige dikke beukenboom die bij het hunebed stiet. Die eigenlijk vergruit is met het hunebed. En ik heb me laten vertellen dat deze boom 300 jaar oud is. Maar dit is niet zomaar een boom. Dit is een heilige boom, een heilige beuk. En Edith zit daar. Ik loop even naar haar toe. En dan zullen we eens even kijken wat voor bijzonder verhaal hierachter zit. Want ik zeg net, het is niet zomaar een boom, hè. Het is, beuk.
4: Ja, het is een beuk van 320 jaar oud.
5: Ja.
4: En de rest is zijn eiken. Ja. Er werden altijd door de archeologen weer eiken omheen gezet. En deze is uit zichzelf gekomen. Mm-hmm. En het is een hele bijzondere, want het kan ook nog wel eens een andere naam hebben. Maar hij had dus een hele grote plek, een hele grote tak daar zitten. Waarin iedereen die toch verliefd was op elkaar, hun naam erin aan het kerven waren.
5: Ja.
4: En ik heb net Harry Wolters gesproken van het Hunebedcentrum. Want we hebben vorige keer gevraagd bij het Drents Landschap of we mochten meenemen. En het Hunebedcentrum heeft dus ook een heleboel van die mooie takken liggen met die namen erop.
5: Ja.
4: En die wil hij gaan tentoonstellen binnen. En om dan te kijken van ja, wat is daar gebeurd?
5: Ja.
3: Precies,
5: ja.
3: Want die tak die eruit breuken is door de storm, zeg maar. Dat was een gigantische tak. Daar stond allemaal naam in van mensen die dat erin gekerfd hebben. Die, god weet wat, op het Hunebed uitspookt hebben.
4: Daar werd wel over gesproken. De wet had gezegd dat het een mooie plek was om iets te bezegelen.
3: Ja. Dat kunnen we allemaal invullen wat daar ongeveer gebeurt.
4: Dat doen. Maar ze hebben daardoor ook heel vaak hun namen, hartjes en noem maar op, allemaal erin gezet. Dus het was eigenlijk heel rot dat die eigenlijk is gevallen. Maar gelukkig zag Harry dat. En die heeft gezegd, ja, daar moeten we wat mee kunnen doen. Ja. En ik ook. En toen heb ik dus ook nog gevraagd of ik een stuk hout ervan mag hebben om daar een kop uit te hakken. Want het is natuurlijk toch speciaal soort hout.
3: Ja, want jij bent ook vrijwilliger bij het Hunebedcentrum, geloof ik?
4: Ik ben een kunstenaar en bij het Hunebedcentrum doe ik heel veel aan ijzeroer stoken. Ja. En aan ijzertijd glaskralen maken.
5: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Dat hadden ze toen ook al in die tijd?
4: Ja. Kan je het voorstellen?
3: Nou, slecht, maar nou, geloof je op je woord.
4: Voorstellen, maar nee. Ze moesten dat glas wel zien te krijgen. Yeah. Want dat konden ze niet zelf maken. En met het oerweekend eerdaags, dan gaan we dat ook weer doen met glas. Dus dat is ook heel erg leuk om te zien. Yeah. En in het zuiden van Nederland, daar werd het glas gejat van de oude Romeinse villa's.
5: Okay.
4: Toen de Romeinen weg waren daar. Yeah. Maar die hebben hier niet zoveel gezeten. Hoogstens dat hier huurlingen hebben gezeten die in Romeinse tijden waren. Mm. Maar het is een heel mooi hunebed en een mooie plek.
3: Prachtig verhaal ook.
4: Ja, dus
3: met de boom.
4: Mooi, ja. Ja.
3: Ja, en ik wil het toch nog wel even benadrukken. Want dit is niet de scène gezet. Wij waren hier toevallig. En jij komt er toevallig aan met een hond. En vertelt, oh, jullie bent hier voor. Wij dachten, nou, waar heb je het over?
4: Ik dacht dat Harry jullie gebeld had. Ja. Zo van, nou, kom een reportage erover maken. Ja. Dus hij staat er nou ook van te kijken dat het zo toevallig is.
5: Ja. Ja.
3: Alle elementen komen hier weer samen. Je zult bijna geloven met een hogere macht op deze plek.
4: Wel. Maar als je het zag, het was één grote ravage. Dus toen moest het Drents Landschap dat laten opruimen. Door de bomenchirurg en dergelijke en zo. En er is een heleboel weg, alleen daar laatst. En dat kunnen we nog wel even straks naar kijken.
3: Dat anders, dan lopen we er even naartoe. Ja, je bent nog goed mobiel, dus de hond die wil ook wel met, denk ik. Ja, die wil ook wel in de been lopen. Dan geef maar die. Ja, hij zat net al op een stok te kouden. Wordt hij straks ook onsterfelijk, denk ik.
4: Maar jullie zijn gewoon on tour, dus.
3: Ja, wij zijn gewoon on tour en we reden hier langs met een mooi plekje was. En toen kwam jij eraan en toen hebben we nou dit verhaal, zeg maar.
4: Ja. Ja.
3: En dat is het mooie aan een spontane ontmoeting. Hè? Alsof het zo wezen moet. Kijk, hier ligt nog een groot stuk van die prachtige heilige beukenboom.
4: Ja.
3: En hier staat dus nog namen in.
4: Hier staan namen in. Dit stukje is niet mooi meer.
3: Nee.
4: Maar je ziet het, als jij in het klein krast, met een heel klein scherp dingetje, en de boom wordt ouder en ouder, dan gaat die uitdijen.
3: Ja.
4: Het Drents Landschap zei wel tegen mij, want ik dacht, het groeit ook omhoog. Maar dat is niet zo, zei hij. Een boom groeit nooit omhoog. Een boom groeit uit zijn top omhoog.
3: Ja.
4: Ik zei, maar waarom zitten er dan zoveel van die namen daar helemaal bovenin? Ik zei, ze zijn er met een touwtje ingekomen dan.
3: En dan moet daar wel eens mensen erin geklauterd.
4: Ik denk.
3: Want hier ziet nog een Habing, geloof ik, of iets in die grote letters. En hey, het oudste stuk, heb je dat ook nog kunnen dateren? Vanaf wanneer er ongeveer in? Want als die boom 320 jaar oud is.
4: Nee, want je kan het zien. Dat zal niet het onderste stuk zijn. Nee, dat niet. Maar je ziet hier ook, want ik denk, is er nou een stuk van het hunnebed meegegaan? Maar ik denk dat ze hem ooit vroeger hebben volgegoten met beton.
3: Oh ja, ik zie het, ja. Nee, maar ik bedoel meer de naam die erin staat. Hoeveel jaar doet ze dat al? Dat is niet pas sinds vorige week, bedoel
4: ik. Nee, daarom. Dus dat weten we niet.
3: Oh, dan weet je niet hoe lang dat al...
4: Dus ik zei ook tegen Harry, en Harry vindt dat ook zo. We moeten eigenlijk een beetje uitzoeken van die namen van die mensen. Dus een oproepje plaatsen. Van wie zijn daar geweest? Weet je nog of je opa en oma daar hebben gezeten?
3: Ik ga eruit met een servicebericht, Edith. Zullen we dat nou bij deze doen? Want als er nou mensen bent en die denkt, nou, wij hebben een hele roerige tietaard hier bij het Hunebed van... je weet het niet. En wij hebben onze naam nog in die boomstam kerst. Dan is het misschien ook leuk om hem daar aan te linken. Dan moet hij zich maar melden bij jullie bij het Hunebedcentrum.
4: Ik denk het, ja. Want dat vonden wij heel erg mooi. En Harry zegt ook, ik vind het ook heel belangrijk dat zo'n mooie oude boom ook blijft bestaan. Dus daar zijn echt een paar mooie stukken heen gebracht nu. Met heel veel van die namen erin. Yeah. Dus ja, en als de mensen weten dat hun opa of oma of nog voorouders iets hebben gekerfd erin. Dan zou het wel leuk zijn om hun nazaten tegen te komen.
3: Precies, en misschien bent zij wel die nazaten door wat hier gebeurd is. Wie zal het zeggen?
4: Wie zal het zeggen? Dit is toch een mysterie?
3: Ja, dat is zo.
4: Ja.
3: Hey, jij wil nog graag een blokje hold met hem. We kunnen hem zo op elkaar gooien als het moet.
4: Ik heb Oving gebeld om te mogen of dat te doen. Maar dat kan je niet zomaar meenemen, nee.
3: Wat moet jij opletten?
4: Ah, jullie kunnen het meenemen, mij neerleggen. En dan als het niet mag, dan moeten
3: we weer terugleggen. Dan moeten we weer terugrijden. Dan moet Harm volgende week de blok hold weer hier op plek leggen.
4: Het moet eigenlijk in een droogoven.
3: Ja.
4: En dan daarna, want ik ben aan het oefenen met de houthakken eigenlijk. Hè. Ik heb al een keer in Assen al een mooie kopie gemaakt. En het zou wel heel mooi zijn om iets te maken wat hiermee te maken heeft. Ja.
3: Nou, ik ben heel benieuwd wat dat giet worden. Wij gaan ondertussen in ieder geval rustig deurrieden naar Borgen. Misschien tippen we nog wel in het Hunebedcentrum, maar misschien wel niet. Ik weet het niet, we laten ons verrast, maar we moeten in ieder geval die kaart op een huurio straks voor weer.
4: Het is een hele makkelijke route, want als jij hier doorsteekt...
0: Oh, je wordt even bijgepraat, hoor ik. Wat een mooi verhaal, Robert.
2: De Trekkertocht. Radio Drenthe.
0: Onderweg naar Borgen dus, onze Roberto. Het is alweer bijna 12:30. Het laatste nieuws uit de provincie vind je in de app en op de website. Maar hoor je zometeen van Milko hier, ook op Radio Drenthe.

0: aardbeien bij Boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
4: Nu bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Half 1 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Scheper.
6: Goedemiddag, de eigenaar achter het concept Dinner Train draait mogelijk zelf op voor het faillissement van het bedrijf, nu de curator hem persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de dinertrein kochten, die blijven intussen met lege handen achter. Het faillissement van de Dinner Train is groot, dat blijkt uit de meest recente faillissementverslagen. 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers hebben zich gemeld bij de curator. En de totale schuld die bedraagt ruim €1,75 miljoen. Zorggroep het Noordenburghuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Noordenburghuis die begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Volgens de inspectie voldeed de jeugdhulp een half jaar geleden niet aan de normen en vertoonde het grote tekortkomingen. Daar is aan gewerkt en op alle punten voldoet de zorggroep nu wel. Eigenaresse Petra Rijns somt de grootste veranderingen op.
7: Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eigenlijk direct afgegaan. De locaties zijn opgeknapt. De deskundigheid van ons team is zeer verbeterd. Geleidingstijden zijn verbeterd. De doelgroep die we hadden is kleinschaliger geworden. Dus we hebben nu minder jeugdigen op de woonlocaties.
6: De Nederlandse volleybalsters die komen naar Sporthal Olympus, de thuishaven van Sudosa. Een week lang trainen de beste volleybalsters van het land in Assen. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze daar te bewonderen. Maandag en dinsdag zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er verschillende clinics. En meerdere Drenthe strijden vandaag in het Gelderse Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. De 9-jarige Louise bijvoorbeeld uit Nieuw-Amsterdam. Zij doet mee in de 50cc-klasse. De 7-jarige Yvonne Buurmeijer uit Klasinaveen die doet mee aan de Calimero-klasse. En Sam Super van 23 rijdt mee in de streekklasse. En hij is naar eigen zeggen een laadbloeier.
8: Ja, moeders wou nooit dat ik eigenlijk begon met crossen. Op een gegeven moment kregen we het er wel een beetje doorheen. Alleen toen hield ze toch wel weer snel terug. Maar uiteindelijk toch, zag ze hoeveel plezier ik eraan had. En dat ik toch niks anders wou. En toen heeft ze maar over haar verstreken om te zeggen van, koop hem maar een eerste motortje.
6: En vandaag is ze dus op zijn motor te bewonderen tijdens de Zwarte Cross. Sam, super. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in die RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Gaan we naar het weer. Gert Voerman, een hele goede middag.
9: Goedemiddag Anouk.
5: Wat kunnen we nog allemaal verwachten?
9: Nou, in ieder geval een mooie start van de middag met zon en wat stapelwolken. Vanochtend nog regionaal mist, maar die temperatuur is ondertussen lekker opgelopen. Vledder zat net op 24 graden, Schonebeek op 24 graden. En dat geldt voor veel plaatsen in de provincie. Maar de laatste paar minuten zie ik boven het noorden van Drenthe een heel klein buitje verschijnen. Dus die stapelwolken zijn blijkbaar aan het doorgroeien. Dat zat ook een beetje in de verwachting. Want vanmiddag kan dat dus plaatselijk een bui ontstaan. Op diverse plekken, ik denk zelfs op meerdere plekken blijft het ook wel droog. Maar een plaatselijke bui is mogelijk misschien. Met een klap onweer. Temperatuur, zeker in de zonnige gebieden, loopt nog wat op. Zo rond de 25 graden hebben we toch weer de zomerse grens te pakken. Met een matige noordwestenwind. En vanavond dan ploffen die buien weer in zover ze ontstaan. En dan is het vannacht rustig, koelt af. 14 graden, 15 graden met een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting. Maar morgen begint toch echt de afkoeling tussen aanhangstekens. Het wordt in ieder geval minder warm. Morgen op veel plaatsen zo 20, 21, lokaal nog 22 graden. Er zijn vrij veel wolken, soms wat zon, een matige noordwestenwind en een enkele lichte bui. En als je op dat moment zo'n licht buitje hebt met zo'n noordwestenwind erbij, en je kijkt op die thermometer, ja, dan is het toch even wennen.
10: Ja, en dat zet door? Dat is het weer wat we krijgen?
9: Ja, daar zitten we door. Zondag zelfs nog wat minder qua temperatuur. 19, maximaal 20 graden. Opnieuw wolken, af en toe wat zon. Een enkele bui, een lichte bui. Maandag en dinsdag, dan komt die zon misschien net wel iets meer terug. Maar nog steeds die noordwestenwind, dan zitten we op de 21, misschien plaatselijk 22 graden. En het lijkt er toch wel een beetje op dat woensdag wat serieuzere regen kan vallen. Hoeveel is nog een beetje onzeker, maar de kansen nemen vooral op woensdag tijdelijk wat toe. Nou, hopelijk pakken we een paar millimeter, want donderdag en vrijdag lijkt het toch weer zo goed als droog te verlopen.
10: Oké, dankjewel en mooi weekend, Gert.
9: Ja, hetzelfde.
10: Dag.
9: Hoi, hoi.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
16: alleen de prijs is anders.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

Sienna Spiro op Radio Drenthe uit Engeland komt ze. Heel jong grietje eigenlijk nog maar, van 2005. En dit is Jackpot. Is everybody happy?

Ze vieren hun 15-jarig jubileum en dat doen ze door een reeks concerten te geven. Onder andere vanaf september in Hoogeveen zijn ze te zien. En wat nu te zien is op TV Drenthe is onze Robert. Op een knalrode trekker rijdt hij door de provincie. Onderweg naar Borger. Dus mocht je Robert willen aanspreken, hupsakee, op naar Borger. We zoeken zo meteen even contact met hem.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag met

0: Jolo op Radio Drenthe, you're only human.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Ja, het vervolg van de liefdesboom die Robert tegenkwam onderweg op zijn trekkertocht. Robert, jij bent nu bij het Hunebedcentrum in Borgen, maar voor mensen die het niet helemaal mee hebben gekregen, waarom ben jij daar?
2: Dat is een terechte vraag. Voor de mensen die net in tune, die denken, waarom staat ze daar bij het Hunebedcentrum met een blok hout achter op de kar? Nou, wij hebben even onze agrarisch-logistieke bedrijf hier weer in bedrijf gesteld. Wij doen naast melkbussen vervoeren ook hout en pakjes stro. Maar wij waren net bij de Hunebedden D21 en 22 uit mijn hoofd van Bronniger. En daar kwamen wij echt heel spontaan Edith tegen. En Edith die zegt van, oh, jullie bent hier voor dit. En ik begreep er niks van. Ik denk, mensen, rijdt over. En zij begreep ons niet en uiteindelijk kwamen we aan de praat en toen bleek dat de stormschade daar niet zomaar stormschade was, maar een hele bijzondere beukenboom. Een heilige beuk, zo je wilt, die vergroeid is met het Hunebed. En op die beuk stonden allerlei hele bijzondere teksten. Naam, geboortejaren, weet ik het wat allemaal, van mensen die het een en het ander op dat Hunebed aan hebt. Die boom is helemaal in mootjes gehakt, zeg maar, door een bedrijf dat de stormschade opruimen. En het Hunebedcentrum heeft die boom omarmd. Want ze wilden Geert een verhaal vertellen van die naam die op die boom staat. En die dus eigenlijk verbonden bent met het Hunebed. Nou, dit blokje hout, dat giet naar Edith toe. Edith was er met een hond. En die kunnen het blok hout niet achter de hond knopen. Dus hebben wij maar zeg van, dan neem wij hem voor je met. Dus die moet straks toch in beheer in de tuin bezorgen. Maar lopen ze met. Want er staat al een paar van die joekels van Blokkenholt bij het Hunebedcentrum. En daar staat inmiddels Edith, die er ook naartoe snelde is. En Carla van het Hunebedcentrum te wachten bij die grote Blokkenholt. En ik ben wel heel benijd wat er precies met gaat gebeuren. Want zo mooi ook als Hunebedcentrum. Ja, je kunt al die wel over stenen hebben, maar je moet ook met je tiet met gaan. En sommige verhalen, want je dan zoals dit in schoot geworpen, Carla, of niet?
3: Helemaal. Het is natuurlijk eeuwig zonde voor de boom dat er met die storm dit gebeurd is. Voor ons is het een nieuw verhaal wat we gaan toevoegen aan het Hunebedcentrum. Ja. En dus krijgen ze een permanent plekje bij ons.
2: Ja, precies. Want dit is een deel van de boom dan. Hè? De boom zelf is 320 jaar oud, vertelde Edith al. Dit stuk niet, maar wel heel oud. Want er staan ook jaartallen in.
3: Er staan jaartallen in, de stukken die wij hebben hier staan. En je kunt het nou niet zo goed zien. Want we hebben ze met de tekst heel bewust naar de schaduw gedraaid. Yeah. De oudste die hierin staat is gedateerd 1899.
2: Yeah.
3: Dus dat is 130 jaar geleden heeft iemand zijn naam hierin gezet. En wij kunnen dat nu door de storm voor eeuwig bewaren.
2: Precies, en het is niet zomaar een boom. Maar als die boom bij wijze van 200 meter verderop had staan, dan hadden die hier nou niet staan. Dan hadden jullie er niks met wild. Maar het is echt een link met dat Hunebed, hè?
3: Ja, wij denken dat al die graffiti, om het een beetje onrespectvol te zeggen, erin gezet is omdat hij naast het Hunebed staat. Ja. Hij staat er natuurlijk voor een deel nog. En juist dat verhaal, die koppeling, mensen die de plek bezoeken van zo'n Hunebed al zeker 130 jaar, dat vinden wij een mooi verhaal.
2: Ja.
3: Dus dat is bewouden waard.
2: Precies. Een Hunebed is een grafmonument. Maar hou een klein beetje de geschiedenis in doek. Dan is het ook zo dat nu, geloof ik 5000 jaar oud, ieder geval rond die tijd, dat er ook nog steeds naar je informatie naar boven blijft komen. Dat het niet alleen maar een grafplek was, maar ook een plek waar feesten werden gehouden, waar seances, andere aparte dingen. En dat is ook vrij recent nog eigenlijk tot ons komen, of niet?
3: Ja, dat is redelijk nieuwe informatie, dat mensen echt meer deden dan mensen er alleen begraven. Dus dat ze daar een paar keer per jaar waarschijnlijk kwamen om de oogst te vieren, om dat soort dingen. Maar ook om samen te vieren. Nou ja, dit sluit daar eigenlijk heel mooi bij aan.
2: Yeah.
3: In onze tijd hebben die dingen nog steeds een verhaal van samenkomen, van ook iets achterlaten. En of het nou zo'n goed idee is om in een boom te krassen, dat weet ik niet. Maar het is gebeurd en er is iets achtergelaten. Dus voor ons is dat een hele mooie link naar dat verleden.
2: Ja, en 5000 jaar later verbindt die plek nog steeds. Want door dat Hunebed trof bij Edith. En door Edith staat wij nou hier.
3: Ja, want Edith is vrijwilliger bij ons. En die wist dat het hier stond. Dus hartstikke mooi.
2: Ja, heel bijzonder. Ik zal er even spieken of ik het zien kan, die datum. Want hij is echt.
3: Er staat Esther, dat weet ik.
2: Oh ja, hier. Ja, ik zie een.
3: Ja, en aan de andere kant van die staat iemand die HR heet.
2: Ja.
3: Of HNR, dat weten we natuurlijk niet.
2: Harm en Roelof, denk ik. Nou, ja, dat weet ik niet.
3: Dat denk ik. en die datum waar we het over hadden, die staat volgens mij op dit stuk aan de achterkant. Maar dat kan ik net niet zien.
2: Dus er wordt mij ook net iets te. Oh, mag ik hem draaien als mij dat lukt zonder dat ik iets sloop?
3: Als je het zonder slopen kan.
2: Ja, tuurlijk. Dat moet lukken. Maar dan komen we misschien nog even zo.
3: Misschien dat hij daarop staat.
2: Ja, precies. Dat zou mooi wezen als we dat nog even een. konden krijgen. Ik zie, och, hij staat ook nog op de kop. Nou, dan, dan wordt het... oh ja, ik zie hier inderdaad wel een... Eskes, zie ik hier staan. Eskes. En hier is het inderdaad iets van een... nou, we moeten maar geloven dat het erop stiet.
3: Ja, maar het mooie is, als ze nat zijn en wij willen dat met olie een beetje naar boven brengen, dan zie je een stuk beter.
2: Precies, en de bedoeling is dat dit, als dit straks droog is, dat dit in het museum exposeerd wordt en dan is dit weer een prachtig verhaal toevoegd aan de collectie.
3: Precies.
2: Hoe de, nou ja, de iets recentere titel nog verbonden is met Hunebed.
3: En ik denk dat dat ook onze taak is. Laten zien dat die dingen levend zijn. Dat ze nog steeds tot de verbeelding spreken. Yeah. En nieuwe verhalen zijn bij ons altijd welkom.
2: Nou, een prachtig verhaal als er nog mensen bent die zichzelf dus in die Blankenhold herkent. Of na zorgen daarvan. Meld je bij het Hunebed Center vooral.
3: Graag.
2: Precies.
3: Ja,
2: en dan gaan wij, dat. Het is Hunebed D22, hè?
3: 21 is
2: het. 21, heel goed. Bij Bronniger in ieder geval. Dus als er mensen bent die daar nog meer over weten, meld je bij het Hunebed Center. Maar dan gaan wij dat blokje holders hebben bij Edith Thuis Kring. Tot straks.
0: Hartstikke mooi verhaal. Dankjewel, Robert.

0: Fisher Z of Fisher Z is? Wat zeg jij altijd, Ger?
1: Dat zou ik het op zijn Engels doen.
0: Ja?
1: Toch, Z. Ja.
0: The worker. De slingerplaat. Dit laten we even in het midden, want we gaan ons storten op muziek. Een van de leukste onderwerpen, want elke dag lanceren wij een bepaald thema en dan zoeken we dan passende muziek bij. Of ik zeg, wij doen helemaal niks.
1: Nee, nou ja, wij komen ook wel met suggesties.
0: Ja, maar die halen het rad niet.
1: Nee, dat is wel zo. Maar we gaan wel nadenken van, oh, hey, dat plaatje.
0: Ja, zou dat misschien kunnen, of dit. Jij kwam vandaag met het onderwerp.
1: Ja, en ook al met een plaatje.
0: Oh, later. Ja.
1: Die doe ik er wel stiekem bij, hoor. Dat zeg ik nu alvast.
0: Oké.
1: Ja, we hadden Koen van de Brink uit Smilde, hadden we vanochtend in de uitzending bij Judith. We hadden hem ook al eerder deze week, want hij maakte iets vrij indrukwekkends mee. Vorig jaar kreeg hij een hartstilstand bij het uitlaten van de honden, samen met zijn vrouw, die was er ook bij. Ging echt neer. En dat leek even heel slecht af te lopen. Alleen was daar een mysterieuze redder, zou je hem kunnen noemen. Een onbekende man die een telefoon bij zich had. Want Koen en zijn vrouw die hadden geen telefoon bij zich. En deze man die stelde zijn telefoon beschikbaar, waardoor de hulpdiensten gebeld konden worden. Ja. En dat was van levensbelang. En later is er ook nog een kameraad van Koen bijgekomen. Die heeft de eerste hartmassages verricht. En uiteindelijk is het allemaal gelukkig goed afgelopen. Maar hij vroeg zich natuurlijk wel af, wie is nou die man die zijn telefoon beschikbaar stelde? Ja. En die gewoon heel erg belangrijk is geweest.
0: Ja, een jonge man, dat wist hij zich nog te herinneren. Maar verder is hij bijna een jaar lang op zoek geweest.
1: Ja, want in alle hectiek is hij ook weer weggegaan. Maar die heeft ook nog de honden overgenomen en die naar zijn huis gebracht. Dus hij is echt belangrijk voor hem geweest.
0: Ja.
1: Nou, uiteindelijk een oproep via ons gedaan. En dat is toch vrij snel is het allemaal op zijn pootjes terechtgekomen met die oproep. Want uiteindelijk meldde iemand zich, en dat was de 24-jarige Rens Bosma.
0: Ja.
1: Hij was dus die mysterieuze man. En een ontmoeting tussen deze twee is er inmiddels ook al geweest.
0: Ja, luister maar.
2: Op een gegeven moment kwamen er dus mailtjes binnen en kreeg ik van jullie een telefoontje dat hij gevonden was. Gistermiddag is hij geweest. En een zeer emotionele ontmoeting. Dat je me eindelijk een keer in de ogen kunt kijken en hem persoonlijk kunt bedanken.
0: Ja, Koen zei dat. Dat kan ik me voorstellen. Als dat allemaal in je hoofd blijft en je bent iemand zo ontzettend dankbaar, maar je hebt geen idee wie je dankbaar moet zijn, dan moet je wat mee. En na een jaar heeft hij eindelijk dus Rens kunnen bedanken.
1: Ja, en Rens bleek ook gewoon in Smilde te wonen.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een dorpsgenoot van hem.
0: Ja. Dit is een prachtig verhaal en jij hoort daar muziek in.
1: Ja, ik dacht redding. Hè? Er heeft iemand, Rens heeft redding gebracht. En uiteindelijk heeft deze zoektocht is ook allemaal tot een goed einde gekomen. Dus ik dacht, we zoeken platen waarin of iets met hulp of redding.
0: Okay.
1: Safe in het Engels.
0: Ja, en toen dacht jij meteen aan.
1: Ja, ik dacht, ik had een nummer van Haim. Ik weet niet of je die groep kent.
0: Nee?
1: Nee, dat zijn de drie Amerikaanse zussen.
0: Oh, wacht, die heb jij al geknipt om te laten horen.
1: Ja, ik heb hem
0: deze
1: al geknipt.
0: Bedoel je?
1: Ja.
0: No, baby, don't save me. Oh, maar dat wil ik niet. Don't save me.
1: Het is niet meer nodig, hè?
0: Oh, op die manier.
1: Het is niet meer nodig, nee. Maar het hoeft niet allemaal met save te zijn. Als het maar, het kan in de titel zitten.
0: Ja. Nou, liedjes rondom dit thema. Dus dat zoeken we vandaag. 0592-3311-88. Je kan nu bellen of appen. Mag allebei. We hebben 26 liedjes nodig. En die noteren we en dan geven we een letter aan. Een letter van het alfabet. En dan even voor tweeën gaan we draaien aan het rad met het alfabet. En kijken waar die stopt bij welke letter. En welke plaat we erachter hebben gehangen. Die gaan we dan helemaal draaien. Er wordt al gebeld. Ik ga even kijken wie ik aan de lijn heb. Hoi met een hoek.
3: Ja, bij Martin Kamer uit Roden.
0: Dag Martin, wat een mooi verhaal, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja. En welk plaatje hoor jij daarin?
3: Nou, ik dacht Hanging on the Telephone van Blondie.
0: Zetten we erbij. Dankjewel Martin, en voorzichtig aan daar.
3: Ja, komt goed.
0: Hi, met een hoek.
4: Met Heine Hutterhal, goedemiddag.
0: Dag Heine.
4: Hallo, ik heb twee plaatjes. Dat is Saved by the Bell.
0: Oh, ja.
4: En Plastic the Kings, Party Line. I'm the Party Line. Dan begin ik met een telefoontje. Hello, who's speaking there, please?
0: Is ook zo, ja.
4: Party Line.
0: Ja, ja, en die telefoon is ook zo belangrijk. Dankjewel, Heine.
4: Prima.
0: Doei. Hi, met een hoek.
5: Goedemiddag, met Agnes Dekker uit Amsterdam.
0: Hallo, Agnes.
5: Ik dacht aan de Bee Gees, Stayin' Alive.
0: Och ja, ook een goeie. Noteren we, dankjewel.
5: Okay,
0: hallo met Anouk.
6: Hey Anouk, een ander van de Burg.
0: Hallo.
6: Alles goed, meezien?
0: Ja, met mij wel. Met jou?
6: Ja, super. Ik heb weekend, dus altijd goed.
0: Oh, dat is lekker op tijd. Welke kunnen we noteren, Wander?
6: Ik dacht de Beatles met Help.
0: Ja, daar dacht jij ook aan, hè, Ger?
1: Ja. Nou, dat was inderdaad met Help. Ja.
0: We zetten hem erbij. Dankjewel, Wander. Fijn weekend. Doei, doei. 0592 33 11 88. Kom maar door met passende muziek.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
8: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
10: Goedemiddag. De eigenaar achter het concept Dinner Train draait mogelijk zelf op voor het faillissement van het bedrijf. De curator heeft hem persoonlijk aansprakelijk gesteld. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de Dinner Train kochten, die blijven intussen met lege handen achter. Het faillissement van de Dinner Train is groot. 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers hebben zich gemeld bij de curator. En de totale schuld die bedraagt ruim 1,75 miljoen euro. Meerdere mensen hebben donderdag melding gemaakt van nepagenten die actief zijn in Assen. Daarom is er in Assen een burgernetmelding verspreid met daarin de waarschuwing dat er nepagenten actief zijn in de stad. Zij vragen onder andere om geld, sieraden of de bankpas bij hen in bewaring te geven. Geadviseerd wordt om 112 te bellen als je bent benaderd. De politie die bevestigt dat het nog onderzoek doet en dat er nog niemand is aangehouden. En de Nederlandse volleybalsters die komen naar sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Een week lang trainen de beste volleybalsters van het land in Assen. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze daar te bewonderen. Maandag en dinsdag dan zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er verschillende clinics. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
9: Dankjewel Milko. Heb ik het weer nog voor je van Gert Voelman?
11: Vanmiddag is de ruimte voor de zon, maar er zijn ook een aantal stapelwolken. En lokaal ontstaat er in de loop van de middag een bui, misschien met onweer, maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Temperaturen 24 tot regionaal 25 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond vannacht droog en koelt het af tot een graad of 15.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
14: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
13: Verwen jij je maar.
14: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
13: Maar mee?
14: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
15: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
2: Allsafe.
20: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.

0: Michael en Mary J. Blige. Op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Buinenveen, daar zijn de jongens nou onderweg. En af en toe stoppen ze even voor opmerkelijke verhalen. Nou, we hebben net een prachtige vrouw gehoord. Daarbij die liefdesboom eigenlijk. Dat Hunebed D21. Dat lees je trouwens wel weer op onze site. En dat hoor je ook nog wel weer terug. En dat kan je ook nog allemaal weer zien in de compilatie. Die morgen, of overmorgen, dat weet ik niet zeker. Wel verschijnt op onze site. Maar hij is dus nog bezig, onze Robert. Samen met cameraman Mark en nog een chauffeur. Zijn ze in Borgen beland? En waar sta je momenteel in Borgen, Robert?
2: Nou, het was hier in Borger smoordrak. Je kon over de kop lopen, zoveel volk. Nou, dat had alles te maken met, wij waren er niet helemaal van op de hoogte, een markt die bij het kerkje is, zo echt mee zien kunt. Weer een prachtig feeriek tafereel van een hele olle kerk en een hele olle markt, wil ik zeggen. Nou, de markt zelf is niet zo old, maar het spul wat er ligt, deur gewoon wel. Het is een tweeledige markt, geloof ik, met een partij rommel en een partij neigoed. Maar de rommelmarkt is behoorlijk in trek. En ja, we kunnen wel in een rondje lopen te kijken wat er gebeurt. Ik heb ook geen idee, we hebben er ook pas net. Dus even kijken wel wat te zien is. Ik geloof hier mooie alle boeken. We zullen eens even kijken. Goeiedag, mooi. Wat een mooie alle karbies.
3: Ja, dat dacht ik.
2: Ja, dat is dat een oldtimer wat dat betreft? Of?
3: Nee hoor, nee.
2: Kun je die naar nee komen?
3: Jawel hoor.
2: Oh, dan moet je me straks even de adresgegevens doen. Want die weggooit daar direct zo'n geloepen hekel aan.
3: Ja, ik ook.
2: Kooi van Borg.

0: Maar of niet?
1: Tuurlijk.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja.
2: En even kijken wat hier allemaal nog te beleven valt.
1: Ja, in ieder geval één keer in het jaar, als er wat is of zo hier, dan gaat er in ieder geval in heen.
0: Ja. Ja,
1: het is te warm.
2: Ja, nou, ik wilde net vragen van, is het nog meer niet te doen? Want ik heb de zweet ook los.
1: Ja, ik ook.
2: Ja, nou, dan ligt dat niet aan mij in ieder geval.
1: Nee, ik vind het.
2: Ja, nee, ik zal je met rust laten. Dat komt goed. We gaan even verder kijken op een markt. Bedankt in ieder geval. We zullen dus even aan de struun wat die verder nog allemaal gebeurt. Ik zie hier, kijk, dit is mooi spul. Gereedschap, tang en wat zeg je?
3: Ja, vraag waar de trekker is.
2: Oh, de mevrouw die vraagt hier waar de trekker is.
1: Ja, waar de trekker is.
2: Moet je eens even kijken. Ja. Wij dachten, wij kunnen hem niet kwijt, we kunnen die niet parkeren. Maar moest kijken hoeveel groenstroken burger Riek is. En je kunt hem hier over. Je komt hier niet, waar kom je dan voor?
1: Hoe Pais.
2: Oh, dat is mooi aan de richting.
1: Dat valt met.
2: Bali nou ook in Pais dat wij daar niet langskomen met de trekker, toch?
1: Ik weet niet, ik vind het zo jammer dat het niet op televisie komt. Soms even een complicatie.
2: Dat is fijn dat je dat zegt, want dat vind ik zelf ook. Maar daar wordt aan gewerkt.
1: Okay.
2: Als dit nou een succes blijkt, hè? Volgend jaar.
1: Ja.
2: En we gaan het weer doen. Dan zul jij wel graag willen dat dit op televisie komt.
1: Nou, nee, dat hoeft niet per se. Ik hoeft er niet op.
2: Nee, maar de trekker toch aan zich dat op televisie komt. Ja. Nou, dat wordt in ieder geval een compilatie waard, hoor. Dat kan ik beloven, want dat doe ik zelf. Dus morgen of overmorgen dan heb je op internet een prachtige week 2 van de trekker. Toch week 1 kun je helemaal terugkijken. En week 2 dan ook.
1: Ja, maar woorden op internet. Alle.
2: Heb je een computer thuis?
1: Ik heb zo'n klein
2: tablet. Ja, nou, daar zit vast internet op.
1: Ja, misschien wat op televisie ook wel. Weet ik niet.
2: Nee, dat weet ik ook niet. Maar goed, het komt in ieder geval op YouTube te staan en bij ons op een website.
1: Oké.
2: Nou. Morgen komt er een artikeltje en hij daarop klikt. Dan ziet Vulpi en dan kun je een dik uur lang genieten van alles wat wij weer tegenkomen bent. Waaronder dit.
1: Oké.
2: Dat
1: nou,
2: beloof
1: dus
2: ik.
1: Ik zal daar even tegen mijn man zeggen.
2: Is die daar toch, of niet?
1: Die staat door. Ja, dan heeft het vast
2: ook. Ja, dat, jij bent wat handiger met computers als de vrouw? Of?
4: Ja, dat moet wel eens zeggen. Ik ga er niks van wel.
2: Precies. maar daar kom je wel uit, toch?
4: Ja, wel zeker wel.
2: Oh, nou, dan ben ik er gerust over. Dan moet ik nog weer langskomen met de trekker om het allemaal uit te leggen. Dat
4: mag ook wel even, hoor.
2: Ja, de koffie al die klaar?
4: Ja, zeker.
2: Komen we nog in Pais, ja, dat is waar. Nou, we zullen je met rust laten. We zullen even een klein beetje kijken hier op de markt wat hier allemaal nog verder te gebeuren is. Want ik was onderweg naar deze gereedschapskraam waar inmiddels alles alweer zo veranderd is dat de mensen die de stunten zoeken al fort bent. Maar er stiekt nog meneer. Nou, die kunnen we wel even. Mooi. Heb je er nog wat bij?
5: Nou, misschien wel.
2: Een lampenknopje. Dat is al een oltje, geloof ik.
5: Wacht even, dan moet je het wel even Nederlands zeggen.
2: Oh, je komt hier niet vandaan. Nou, dan zal ik proberen zo goed mogelijk Nederlands te spreken.
5: Ik kom uit Nijmegen.
2: Nee, oh, dat is ook mooi.
5: Ja, dat is heel mooi.
2: Kust nog west. Ja, dat is een prachtig gebied. En jullie staan hier op een camping? Of?
5: Tot zaterdag, ja. Oké. Okay. En dan gaan we terug naar Nijmegen. En dan hebben we de vierdaagse.
2: Oh, en dan ga je ook aan met doen?
5: Nee, nee, weer nee.
2: Kijken.
5: 40 kilometer lopen, nee.
2: Niet op één dag in ieder geval.
5: Jawel.
2: Ja?
5: Eén dag.
2: Nee, ik snap.
5: Het zijn 4 dagen.
2: Dat begrijp ik. Ik bedoel, jij loopt niet 40 kilometer op één dag. Wel 40 kilometer, maar niet op een dag.
5: Nee, nee.
2: Dat was een grapje.
5: Oh ja.
2: Komt niet helemaal aan. Zo'n cultuur ding. Dat, nee, maar in ieder geval een lampenknopje. Dat hij nog nodig voor. Gok weer erin spraak. Voor thuis.
5: Bijvoorbeeld, ja.
2: Heb je er nog een project voor?
5: Nou, kun je geen project noemen, hoor.
2: Oké. Okay.
5: Dus gewoon de ene eraf halen, de andere erop zetten.
2: Ja, daar kun je lang werk mee hebben als je er niet precies weet hoe het moet natuurlijk.
5: Ja.
2: Nou, ik wens je dan heel veel plezier, jullie alle twee trouwens, met de Nijmeegse Vierdaagse. Volgende week ook al, die niet mee gaat vast wel even kijken, denk ik.
5: Groot feest, hoor.
2: Ja, dat geloof ik.
5: Ja, heel veel mensen, miljoenen.
2: Ja, hè?
5: Ja.
2: Als Harm Dijkstra die volgende week de trekkertocht gaat doen, zich nog stierlijk vervult, dan kan hij de trekker altijd nog op Nijmegen aan koers, maar ik denk niet dat er zo wiet komt. Wij gaan in ieder geval kijken, want Anouk, ik spiek even op de tiet, want ja, je raadt al waar dit weer naartoe gaat. We hebben nog 1 uur en 10 minuten en ik geloof dat wij nog overbronnen gaan naar. Even kijken. Ik heb de boel weer niet voor elkaar. Ik ben net zo technisch als die mens nu Pais. Als die vrouw althans. Ja, komt ie. We zijn ook borgen. We moeten nog over Drouwen. Nou, Drouwen hebben we al hard. Dat hebben we eigenlijk een klein beetje omdraaid. Dus dat is West. Drouwen en Veen. Drouwen en Mond. En Bune Veen.
6: Ah, nee, dat is te doen. Dat is te doen. Dat red je aan.
2: Ja, nee, maar je zult zien hè, dat ze daar weer riekendik aan de weg staan en dat we weer niet doorrieden kunt. En eigenlijk moet ik ook helemaal aandacht besteden aan die derbies. Dus we rieden in ieder geval deur en dan zien we wel waar we terechtkomt. En misschien hebben Wim nog wel weer een paar minuten voor onze dende van de dag. Dus we gaan die kant op. Tot straks.
6: Het komt uiteindelijk altijd goed. Sowieso hebben we zo meteen weer contact. Dankjewel. We gaan de boel hier maar even klaarzetten. Want er zijn zoveel suggesties binnengekomen voor die slingerplaat. Dus we willen graag even wat fragmenten laten horen. En daarna gaan we het rap

0: Daar streven we naar, hè? Close to perfection. Eén en laatste plaatje voor tweeën. Want wat wordt de eindplaat? Dat weten we nog niet.
1: De slingerplaat.
0: Zullen we nog even de aanleiding vertellen waarom Trent we muziek zochten, Gert?
2: Ja, laten we dat nog even doen, want we hoorden vanochtend Koen van den Brink. Hij kreeg een hartstilstand vorig jaar. En mede dankzij een heel belangrijk belletje naar de hulpdiensten kon hij alsnog gered worden. Maar hij zocht degene die, dankzij wie ze konden bellen, iemand die zijn telefoon beschikbaar stelde. Ja. Nou, uiteindelijk is die zoektocht succesvol afgelopen. Een jaar na dato is de man gevonden en hebben ze elkaar ook ontmoet. En Koen die vertelde er vanochtend over bij Judith. Rens was het uiteindelijk, 24 jaar, die zijn telefoon dus gaf, waardoor de hulpdiensten gebeld
0: konden worden. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. En hij wilde zo graag diegene bedanken die eigenlijk zijn leven heeft gered. En een jaar nadien heeft hij dat kunnen doen.
2: Ja, en ze blijken gewoon nog dorpsgenoten te zijn.
0: Ja, okay. Allebei in Smilde. Ja. Nee, dat is mooi. Wij dachten, wij zoeken daar passende muziek bij. Nou, er is weer massaal gereageerd. We laten even wat fragmenten horen. Heel veel mensen dachten aan dit liedje. Dus die hebben we op het rad gezet, het rad met het alfabet. 26 liedjes hebben we geplaatst. Het rad staat al achter jou klaar. Nog even eentje laten horen die erop staat?
2: Ja, is goed. Mensen zijn dan toch wel weer creatief, want we hadden het over help en save. Maar Ali kwam met de Four Tops en Reach Out, I'll Be There.
0: Die hebben we erop gezet, maar ook deze suggestie van Joke. En deze van Wander. Want dat mocht natuurlijk ook, hè? Help.
2: Ja, uiteraard. En deze is ook wel heel leuk gevonden van Adriaan. Luister maar eens goed naar deze van Lionel Richie. Hello.
0: Is it me you're looking for? Ja.
2: Ja, en dat dacht Rens Bosma, dus ja, ik ben dat.
0: Ja, hartstikke goed. Roel kwam met deze van Duran Duran. En Jeanette, die hadden dezelfde gedachten. Want die dachten allebei aan dit liedje van de Bee Gees. Oh, ik zie dat het al bijna 2 uur is. Wij moeten vaart maken. Nog even deze suggestie van Johan en Bert. Allemaal passende liedjes.
2: En ik geef alvast maar een slinger.
0: Ja.
2: Want ja, de tijd dringt inderdaad een beetje. Ga eens kijken waar hij op uitkomt.
0: Pak ik de lijst er alvast even bij.
2: Maar het was wel leuk als hij op de H van Help of zo was gekomen. Het is nu de K geworden.
0: De K. Oh, maar die vind ik ook heel toepasselijk. De suggestie van Jan. Dit is Roberto Giacchetti en de Scooters.
1: De slingerplaat.

0: aardbeien bij boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: Mmm, ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Nu bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.

0: een helikoptervlucht.
1: Tijdens de Classic GP.
0: En die helikoptervlucht die geven we vandaag weg. Vanmiddag wordt die weggegeven bij Jeffrey. En wie maakt daar allemaal kans op?
2: Ja, dat zijn de winnaars van per dag eigenlijk, die de kaart hebben gewonnen om die Classic Grand Prix bij te wonen. En ja, dat zijn er wel een stuk minder dan we op voorhand eigenlijk verwacht hadden. Het heeft natuurlijk vooral te maken met die woensdag waar we hier technische problemen hadden. Toen hebben we die prijsvraag niet kunnen doen. En wij hebben hem ook maandag niet kunnen doen, hè? Want toen was die grote brand in Meppel.
0: Ja.
2: Toen stond eigenlijk jouw hele uitzending grotendeels in het teken van die brand. Hebben we veel geschakeld met verslaggevers daar ter plaatse. En we hebben mensen gehoord die dichtbij die brand waren. Toen hebben we het dus ook niet gedaan. Dus volgens mij zijn er 4 winnaars minder uiteindelijk.
0: Ja, dat betekent dus dat je extra kans maakt op zo'n helikoptervlucht. Als je al zo'n kaart hebt gewonnen. En als je nu ook meedoet, nog met het spelletje, dan maak je dus ook nog weer extra kans. Jeffrey legt vanmiddag wel uit hoe dat allemaal werkt. Maar sowieso nu te winnen hier op Radio Drenthe kaart voor die Classic GP. En dat is 30 augustus op het TT-circuit. En als extra bonusprijs ding je dus mee naar die helikoptervlucht.
2: Ja, volgens mij heeft Jeffrey een hele grote hoge hoed. Daar stopt hij alle winnaars in. En dan trekt hij er eentje uit. En die wint dan ja, die hele fraaie prijs van een helikoptervlucht. Want dat lijkt me toch echt wel heel erg tof om mee te maken.
0: Hoe maak je de kans op? Nou, Classic GP gaat over oude motoren, oude raceauto's. Wij dachten, de wat oudere, rijpere artiest hebben we omschreven. Als jij weet over wie het gaat, dan kan je naar de studio bellen. 0592-3311-88. Er worden wat aanwijzingen gegeven. Ik denk dat deze wel te doen is. Als je het hoort, meteen appen of bellen. 0592-3311-88. Over wie gaat dit?
3: Anna May Bullock geniet wereldfaam onder een naam die synoniem wordt met kracht en doorzettingsvermogen. Als Queen of Rock and Roll weet zij miljoenen muziekliefhebbers te bereiken. Na jaren van succes naast haar echtgenoot kiest zij uiteindelijk haar eigen weg. Haar indrukwekkende solo-carrière bewijst vervolgens dat haar grootste triomfen wellicht nog moesten komen.
0: Wie is dit? 0592-3311-88. Je kan nu appen of bellen. Dit is mooi waar.

0: Fleetwood Mac en Little Lies.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: En dat is 30 augustus op het TT Circuit in Assen. En sowieso zijn er kaarten voor te winnen. Ik heb Joey nu aan de lijn. Joey uit Smilde, maar ik heb me laten vertellen net door Ger dat je daar niet bent, Joey. Goedemiddag.
3: Nee, goedemiddag. Ik ben op dit moment in Bijlen aan het werk.
0: Oh, wat doe je?
3: Loodgieter.
0: Oh, en je kon het zomaar even maken om het werk neer te leggen?
3: Ja, soms moet je even 5 minuten pauze hebben. Soms heb je geluk.
0: Wat ben je aan het loodgieteren?
3: Nou, ik ben op dit moment bezig met een gasrok met een beetje op te knappen op de zaak zelf. Dus.
0: Wat ben je aan het doen?
3: Met een gasrok op te knappen waar we de gasflessen neerzetten.
0: Och, doe je wel even voorzichtig.
3: Ja, dat komt wel goed.
0: Oh, Joey, het is vrijdag. Wat ga je doen van het weekend?
3: Nou, een beetje rust houden en zondag op weg naar Italië.
0: Oh joh, ga je lekker op vakantie?
3: Ja.
0: Ach, wat lekker. Hoe ga je?
3: Met auto.
0: En tent achterin of wat is je onderkomen?
3: Nee, ik heb een appartementje gehuurd. Dus.
0: Oh, wat lekker. Waar in Italië ga je heen?
3: La Spezia. En de Bloemen Riviera.
0: Oh, wat mooi. Ben je daar vaker geweest, Joey?
3: Nee, wel Italië, maar niet bij de Bloemen Riviera.
0: Ach, wat een lekker vooruitzicht. En hoe lang blijven jullie weg? Of je weg?
3: 10 dagjes.
0: Het is lekker.
3: Ja, zeker.
0: Ja, ben je wel voor die 30 augustus weer terug, hè?
3: Ja, zeker.
0: Mooi. Tenminste, ik hoop voor je dat je die kaarten krijgt. En misschien dus wel een helikoptervlucht. Ik liet dit horen.
4: Anna May Bullock geniet wereldfaam onder een naam die synoniem wordt met kracht en doorzettingsvermogen. Als Queen of Rock and Roll weet zij miljoenen muziekliefhebbers te bereiken. Na jaren van succes naast haar echtgenoot kiest zij uiteindelijk haar eigen weg. Haar indrukwekkende solo-carrière bewijst vervolgens dat haar grootste triomfen wellicht nog moesten komen.
0: Joey, over wie wordt er gesproken?
3: Tina Turner.
0: Ja! Je hebt de kaarten gewonnen!
3: Mooi.
0: Gefeliciteerd. Zet dat er vast in je agenda. 30 augustus op de TT Circuit in Assen ben je erbij. Ja, of op de tribune of in de lucht, Joey.
3: Ja, dat gaat nog spannend worden.
0: Dat is mooi, toch?
3: Dat is fantastisch.
0: Ja, vanmiddag bij Jeffrey hoor je welke naam uit de hoge hoed wordt getrokken. Maar jouw naam, Joey Ham uit Smilde, komt daarin.
3: Mooi.
0: Succes ermee. Ik
3: ga het niet mee te geluk hebben.
0: Ja, en fijne vakantie alvast.
3: Dankjewel, werken.
0: Jij ook. Doei doei.
3: Doei doei.
0: En hier hadden we het over Tina Turner. Dit is The Best.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Het is exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Schepen praat ons bij.
6: Goedemiddag. Meerdere mensen hebben donderdag melding gemaakt van nepagenten die actief zijn in Assen. Daarom is er in Assen een burgernetmelding verspreid met daarin de waarschuwing dat er nepagenten actief zijn in de stad. Zij vragen onder andere om geld, sieraden of de bankpas bij hen in bewaring te geven. Geadviseerd wordt om 112 te bellen als je bent benaderd. De politie bevestigt dat het nog onderzoek doet en dat er nog niemand is aangehouden. De eigenaar van het concept Dinner Train draait mogelijk zelf op voor het faillissement van het bedrijf. De curator heeft hem persoonlijk aansprakelijk gesteld. De duizenden gedupeerden die een kaartje voor de Dinner Train kochten, die blijven intussen met lege handen achter. Het faillissement van de Dinner Train is groot. 3.277 gedupeerde reizigers en leveranciers hebben zich gemeld bij de curator. En de totale schuld bedraagt ruim €1,75 miljoen. En de Nederlandse volleybalsters die komen naar sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Een week lang trainen de beste volleybalsters van het land in Assen. Van 10 tot en met 15 augustus zijn ze te bewonderen. Maandag en dinsdag dan zijn de trainingen gratis te zien en verder zijn er verschillende clinics. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Het weer nog, Gert Voerman.
7: Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar er zijn ook een aantal stapelwolken. En lokaal ontstaat er in de loop van de middag een bui. Misschien met onweer, maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Temperaturen 24 tot regionaal 25 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond vannacht droog en koelt het af tot een graad of 15.
5: Robert is in een dorp. En het dorp heeft maar liefst 5 hunebedden. Waar is hij?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Blondie op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Ja, en Mark van Wijk zie ik nu op TV Drenthe. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Jullie zitten allebei in de car.
2: Ja, wat nog mist is een keer bier hier tussen ons heen. Maar dat zover is nog niet. We moeten nog even proberen een Buneveen te behalen. Nee, ik heb de hele week al het verhaal in de kop waarvan ik het super vind als Mark dat zo vertelde. En Mark wou dat wel doen. Want je kent natuurlijk Anouk de Trektocht. Ja, natuurlijk, die hebben ze overlopen. Ja. Dus daar weet je natuurlijk nog alles van. En de Trektocht is natuurlijk bij uitstek het begint die troost te waaien verschrikkelijk. Hoop dat het goed giet. Het weer slaat wat hem. Maar de Trektocht is natuurlijk bij uitstek het programma waarin mensen RTV Drenthe nog van kennen. En we hebben meerdere collega's, een Loes van der Laan, een Ronald Oosting, die allemaal door die Trektocht uiteindelijk bij RTV Drenthe zijn komen werken. Misschien ik ook wel in zekere zin. Ik ben ook in mijn jongere jaren al fervent Trektocht liefhebber geweest. Maar Mark, jij ook.
3: Klopt.
2: Ja. Altijd keken of niet?
3: Ik ging er altijd achteraan als kind. Ja, ik vond het altijd hartstikke mooi. Dus ik vond de camera's altijd wel interessant. Dus ik keek vooral naar de camera's. Niet naar de mensen, sorry Anouk. Ik keek altijd naar de camera's.
2: Cameraman Mark die is de hele week al met ons met. Vorige week ook al, maar die is al... zolang je kunt heuken, wil je al cameraman worden, of niet?
3: Vroeger.
2: Bijna.
3: Ja, bijna. Ja. Mijn oom die had altijd ook zo'n schouderkamer met een videoband erin. En ging ik altijd al door de tuin lopen bij hem thuis. En gingen we die videoband afspelen en de videorecorder. Dus daar begon het al een beetje, denk ik.
2: Ja. Maar nou heb jij hier een camera bij je. Ik weet niet of die nog helemaal up-to-date is. Doet die het nog of niet?
3: Hij doet dat ook nog.
2: Ja. Want wat is het verhaal achter deze bijzondere camera? Want er is een link met deze camera en de Trektocht.
3: Klopt. 2006, de Trektocht. Was er een fotowedstrijd en die fotowedstrijd deed ik ook aan mee.
2: Waren wij 15, denk ik, 16?
3: Ja, 15, 16, zoiets. Ja. En die fotowedstrijd had je een dagprijs, een weekprijs en een jaarprijs.
2: Dat was een wedstrijd van nu de Trektocht?
3: Vanuit de Trektocht. Ja, dat was toen het thema, volgens mij was dat interactie. En ik had een foto gemaakt van Ellie Smit op een touw, die door iemand van de Survival Club werd geholpen.
2: Ja.
3: Ja, blijkbaar vond de jury dat een mooie foto.
2: Hoi.
3: Mooi. Dus toen vond ik de dag... Ja.

0: De prijs.
1: Ja? Ja. Deze camera.
0: Deze camera.
1: En hier heb je ook heel veel mee gefilmd, of niet?
0: Ik heb heel veel mee gefilmd. Ik heb nog dozen vol met bandjes thuis liggen.
1: Ja, maar dit is, ik vind het zo super dat je op jonge leeftijd al weet waar je worden wilde. Ik wou uitvinden worden en ik wil een dier naar ziel. Ik weet allemaal niet wat ik allemaal wel niet worden wil. Ik weet nog steeds niet wat ik worden wil. Maar jij hebt gewoon gezegd, ik word cameraman. Dan heb je dan jaren in Hilversum werkt. En nu ben je even rent op de plek waar het voor jou, nou ja, min of meer een klein beetje begon. Dit.
0: Eigenlijk een cirkeltje wel rond, ja. Dus ja, ik ben ook heel blij met dat ik dat direct wist. Ja. Dat ik niet hoefde te zoeken. Want toen ik, ja, toen deze kreeg, ik deed eigenlijk alleen fotografie. Nou, toen kreeg ik deze erbij, toen ging ik ook filmen. En toen ben ik de opleiding gaan volgen in Zwolle. MBO-opleiding, fotografie en video. En zodoende ben ik erin gerold. Ja. Ja, eigenlijk dankzij Ed Verdrenten en Edwin, wat nu mijn collega heeft. Ja. Dus dat is wel een mooi verhaaltje.
1: Ja, en is dit ook de camera waar jij de televisietoren in Smilde nog mee gefilmd hebt toen die in elkaar stortte?
0: Dat heb ik inderdaad ook gedaan, maar dat was niet met deze.
1: Oké.
0: Dat was weer een paar jaar later. Toen had ik zelf weer een grotere camera gekocht. Ja. En van de verdiensten die ik deed met folders bezorgen, weet ik het allemaal. Ja. En Albert Heijn werken. Ja. Dus ja.
1: Goed, heb jij nog droom? Of denk je van, nou, dit is het eindstation?
0: nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik vind het hier prima. Het bevalt me hartstikke goed. Lekker veel vrijheid. Leuke dingen doen. Lekker met de trekker op pad. Wat wil je nog meer?
1: Ja, met die trekker op pad, dat is een mooi bruggetje, Mark. Want we moeten maken dat we in Buneveen aankomen. Want we hebben inmiddels nog 19 minuten. Nou, tiet genoeg. Dat giet lukken. Maar ik denk, ik wil dit niet... Dat dit verhaal in ieder geval met het wereldgedeelte is over deze bijzondere camera. Nou, dat hebben we nou dan. En ja, als het goed is, dan zie je ons straks in Buneveen. We kunnen niet stoppen overal. Maar als wij nog volk zien, dan zullen we nog even een babbeltje maken. En misschien dat Wim straks nog even lief aankijken moet. Maar goed. De dag is nog niet hem. Hey, tot straks.
2: Verhaal. Dankjewel, jongens.
3: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
4: Radio Drenthe.

0: Chic met Le Freak.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting. Ik geloof er niks van dat hij het haalt. Voor drieën in Buinerveen. Want je bent nog geen meter opgeschoten, Robert. Wat is er aan de hand?
2: Nee, sterker nog, we zaten een meter terug. Ik was net verder, een meter verder dan nou. Maar dat geeft niks, want er kwam een mevrouw lopen. Wie ben je?
3: José Warners.
2: Dag José. En jij hoort al dat wij aan het jeugdhond waren van... Goh, ik snak naar drank. En dat is ook zo, hè. Vrijdagmiddag, dan heeft iedereen altijd zin in een pilsje. Nou, en daar kwam jij aan met een fantastisch biertje van... Wat is dit?
3: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen. Dit is Odoornerveens bier. Daar kom ik zelf vandaan. Ja. En die moet ik natuurlijk ook even promoten. Maar eigenlijk had ik hier moeten staan met bronnige bier. Want dat wordt hier ook gebrouwen.
2: Dat bestiet.
3: Bronniger. Ja, echt waar. Ja.
2: Want we hebben ongelooflijk veel plezier uit om die plaatsnaam. Want uit Duits spreekt op Sindrens Bronniger, er is niks aan de hand. Maar hij leest.
3: Ja. Ja, dan wordt het heel wat anders. Dus,
2: ik zou je niet vragen om het even anders te zeggen. Maar mensen weten precies wat wij bedoelen uit op de borden ziet. Maar weet je ook wat het betekent? Het is geen strikvraag, maar ik weet het oprecht niet.
3: Nou, ik durf het eigenlijk ook niet te zeggen.
2: Zie ik nog een mevrouw. Weet jij wat bronniger betekent? Oh, die wilde niet op. Nee, dan doen we dat niet. Maar,
3: nee.
2: Dan moet dat nog even uitzoeken.
3: Ja.
2: Oh, er komt nog iemand aan, een meneer. Er staan drie boerderijen in Bronnegem, maar uiteindelijk is het hele dorp die hier nou is in uitloop. Mooi! Zullen we dat nog even goed van maken? Want dan kunnen we dat nog even met de doeken doen. Het schijnt dat als wij wilden weten wat Bronnegem betekent, dan moet bij je wezen.
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk, Bronneger, daar kun je... Bronneger, maar ja, het is natuurlijk niet, hè?
2: Nee, want daar hebben we de hele weg al lollen, maar hier om.
4: Maar ik denk, ja, van oorsprong...
2: Heb iets met bron te maken?
4: Bron, ja, maar dat weet ik ook niet. Ik kan aan de wel zeggen, ik ben er wel geboren en getogen, maar...
2: Nou, dan moet het naslagwerk van Theo Spek hebben, geloof ik, de adreskundige. Die heeft een hele boek geschreven over toponiemen, die bronnen gevast ook in. Maar kon je voor ons of kon je gewoon hem langs fietsen?
4: Ik had even met de schoppen geweest, dus ik denk, en ik zag een... Ik vlaag, ik denk, wacht eens even. Ik ben met die oltrekker en de...
2: Nee, ik ben met die oltrekker en de bronnen.
4: Elkaar, hè?
2: Ja. Dat is een wel bekend spul natuurlijk.
4: Ja, dat is wel bekend spul,
2: Nou, wij zullen je niet langer opholen. Oh, gelukkig. Nou, nee, eigenlijk zeg ik het aan Zum. Wij moeten niet langer opholen, want wij hebben nog 13 minuten inmiddels om in... we moeten weer heen? Buneveen te komen. Dus Bronniger, Buneveen, de dorp die ertussenin liggen. Kom maar, dit komt allemaal goed. Wij gaan in ieder geval dit lekkere biertje vandaag in Merks proberen. Maar eerst eens even zorgen dat we in Buneveen komen. Dus tot straks, hoop ik.
0: Stap maar gauw weer op die trekker en dan hebben wij zo meteen wel weer contact.
5: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Frank Boeien en Do It. Nou, ik ga bijna helemaal niks meer doen. Maar Jeffrey, jij wel. En ik zie Robert nog rijden op TV Drenthe in zijn rode trekker. Wil jij hem alsjeblieft binnenhalen straks in Buinenveen?
1: Tuurlijk.
0: Ja, hè?
1: Zeker.
0: Oké, dan schakelen we dan in Jeffrey's show in Studio Steenbergen nog weer naar Robert. Goed weekend!

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen.
0: 60s en 70s. Met Jeffrey Verdel.

0: Ja, The Roadies en Take Her Home.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s met Jeffrey Verdel.
0: Een goedemiddag, daar zijn we weer met een gloednieuw uurtje 60s en 70s. En dus ook nog een klein stukje trekkertocht op tv, want we zijn nog onderweg. Dat moeten we natuurlijk wel even zorgen dat de trekker op de juiste plek komt. Zeker in het weekend, want ja, het moet toch ergens een beetje overnachten, om het zo maar te zeggen. Hè? Ik heb in ieder geval heel veel fijne muziek voor je meegenomen. Het komende uur wat je allemaal voorbij gaat horen komen. En we duiken zo ook nog even heel snel de geschiedenisboeken in. Ik heb nog een jukebox voor je, kortom. De vrijdagmiddag, die ga je zeker weten doorkomen. Nou, wat voor muziek heb ik dan? Wat dacht je van deze? Olivia Newton-John en John Travolta en You're the One That I Want. En ook nog een duo komt eraan.

als we dan toch met het rijtje bezig zijn, dan hoort Ilo er toch ook wel bij. Ja. En Don't Bring Me Down. Ook Marvin Gaye voor je onderweg. I Heard It Through the Grapevine. En dus nog veel meer muziek uit de jaren 60 en 70. Wat dacht je van deze? Drifters, you're more than a number in my little red book.

0: Radio Drenthe met Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, de hele dag zijn we alweer op pad met de Trekkertocht. En het was het idee dat we inmiddels de week af zouden sluiten. Maar ja, Robert vond het blijkbaar zo leuk dat hij er iets langer over heeft gedaan op weg naar Buinenveen. Of schat ik dat dan weer verkeerd in, Robert?
3: Oh, ik wil gewoon je stem nog even, Jeffrey. Dat is
0: dat
3: eigenlijk.
0: Wordt gewaardeerd. Ja, dat is dat eigenlijk. Snap ik. Ja. Nou, dat was het dan
3: gelukkig.
0: Bij deze.
3: Nee, ik heb iets over mij. Karakterologisch, dat Tiet en Robert Oosting, dat bent gewoon geen goede combinatie. Dat is geen goede combinatie, moet ik zeggen. We hebben Buinenveen in ieder geval bereid. En ik wil je toch dit even laten zien. En ik ben blij dat jij nog even Tiet van ons wil maken. In de reserve Tiet, zeg maar. Maar moet je even kijken hoe zo'n ontvangst wij hier kregen achter ons. Ja, dat is niet normaal. Het halve dorp is uitlopen. Iedereen die is daar, tenminste. Ik weet niet of dit het hele dorp is, maar... oh, en kijk eens heen. Dus een mevrouw in... Dit is toch niet wat ik denk dat het is?
4: Volgens mij is... ja, ik weet niet. Zinnepoort, volgens mij.
3: Nou, hè. Moet je eens even kijken. Ik zal het ook even aan de cameraman laten zien. Want nou is dit dus de laatste dag. Nou, iedere dag droge was krijgen. En daar ben ik wel heel blij van. Dus waar komen jullie vandaan? Komen jullie hier uit het dorp of niet?
5: Ja, we komen
3: op Barger.
5: Jazeker.
3: Ja, we hebben elkaar net mislopen, geloof ik. Hè? Ja.
5: Echt wel?
3: Ja, ik was al onderweg naar Bronniger.
5: Ja, toen was jij al weg.
3: Maar goed, ik ben blij dat jullie nou hier komen bent om dit even u te delen.
5: In opdracht van, hè?
3: Is dat zo?
5: Van de cameraman.
3: Oh, nou, dat Mark nogmaals bedankt, hartstikke mooi. Dan, ja, dat, ik vind het wel even een beetje... Ik word een beetje stil van dit ontvangst hier in het dorp.
6: Hartstikke leuk.
3: Ja, dat is toch hartstikke leuk?
6: Ja, dat is zeker hartstikke leuk.
3: Ik moet wel eerlijk bekennen, het valt me een beetje tegen van andere dorpen. Maar we hebben nergens zo ontvangen, zie je.
6: Is dat zo?
3: Ja,
6: nou, we hebben speciaal...
5: Zij zijn speciaal.
6: We hebben allemaal gedrukt om jullie...
3: Ik heb in dorpskraan iets staan en toen...
6: Nou, zo ongeveer, ja.
3: Ja, hoor. Ja. En ik zie dat jullie waren al aan het bier, dus we komen precies op juiste moment.
6: Ja, nou, je mag eentje.
3: Ja, nou,
6: Je mag ook.
3: Oh, dat mag ook?
6: Ja.
3: Oh, gelukkig. Daar ben ik, ik blij van. Ja, ik ben oprecht een beetje aangedaan over de grote ontvangst hier in Buinenveen. Maar zo'n dorp is het wel, denk ik, hè?
5: Zeker.
3: Je krijgt hier de handen nog op elkaar voor ding.
5: Ja, absoluut. Zeker weten. Ja hoor.
3: Nou, beschap dat stiet hij nog hoog in het vaandel.
5: Absoluut, ja.
3: Daar ben ik blij van. Ja. Dan gaan we eruit met een prachtige afsluiter hier dus in Buinenveen. De tweede week van de Trekkertocht is voltooid. Volgende week neemt collega... ik wil zeggen Aldert. Harm Dijkstra over Aldert en vertel dan. En ik zal nog even voor de mensen die allemaal zitten wachten met smart dat die compilatie komt. Die komt dit weekend ergens online. Hold dat ook allemaal in de gaten. En dan zul je dit fantastische afsluitingsmoment daar ook in zien. Ja, en dat was het dan voor mij. En ik hoop dat je ervan geniet volgende week met Harm. Wordt die dan allemaal in gehad? Van Buinenveen. Dat begint het dus maandagmorgen hier op deze plek. En dan... Oh, ja? Je had dat begrepen?
7: Ja.
3: Ben je dan ook weer?
7: Harm Dijkstra, ja.
3: Om Harm Dijkstra uit te zwaaien maandag?
7: Ja, Harm kan ik hartstikke...
3: Je hebt nog wel de lat heel hoog gelegd hier in Buinenveen.
7: 25 jaar terug, zeg maar, we toen ook. Ja. Hier bij het bosje toen.
3: Ja.
7: Hoofd van de Trekkertocht, hè?
3: Ja.
7: Dat is 25 jaar geleden nou.
3: Dat moet je nagaan.
7: Op dit moment, ja.
3: Precies. Nou, Harm Dijkstra, die ziet dus maandag. En dan het zal mooi weer naar je met muts zwaaien wilt. Dat vind ik vast.
7: Roelof, kun ik hartstikke goed, hè?
3: Ja.
7: In Sleen, hè?
3: Nou, Roelof erbij is, weet ik niet. Maar goed, er zit een kar achter. Dat is Roelof Kamert. Daar houdt wij het bij van nou. Ik hoop dat je een fijne uitzending hebt daar in Assen. En wij gaan hier eens in wat drinken.
0: Checken de tussenstand qua aantal droge worsten. Waar staat hij eigenlijk op aan het eind van de week nu?
3: Oh, dat is de goeie. Dit is wel echt een klapper. Want hier zitten er vier in. Dus of vijf zelfs. Ja, dit gaat mooi af. Zo giet hard natuurlijk. Ik daag Harm Dijkstra ook uit om net zoveel droge wassen te verzamelen als wij dat deze week dan.
0: Oh, kijk uit waar je goed, vraagt, want het gaat om lukken.
3: Goed weekend.
0: Ja, kalm aan daar.
3: Oh ja, dat is ook nog zo, ja.
0: Buinenveen. Mooi, Robert. En voor de mensen die dat toch graag even willen weten. Want ik weet dat die mensen er zijn. We vertrekken maandag in Buinenveen. We gaan via Nieuwbuinen. Eerste Exloemond, Valtemond, Valten naar Exlo. Dan gaan we verder van Exlo op de dinsdag via Ezergroen, De Kiel, Schoonoord, Weesperbrug naar Orvelte. Woensdag trekken we van Orvelte via Westerbork, Zwichelte, Bruntingen naar Nieuw-Balingen. Donderdag dan vanaf Nieuw-Balingen via Mantingen, Garmingen, Wezep naar Aalden. En dan vrijdag op de allerlaatste dag van de Trekkertocht trekken we van Aalden via Meppen, Gees, Oosterhesselen, Benneveld, Noordsleen weer terug naar het mooie Sleen. En dan parkeren we daar de trekker, dan kan die mooi uitrusten.
8: I want you to want
1: meer.

0: Chitrek. And I want you to want me.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Jawel. Elke zaterdag in juli en augustus, dan ben ik hier. Dus morgen ook weer voor het beste uit de Drentse Doezend. En elke dag in Studio Steenbergen pakken we van die Drentse Doezend van de afgelopen 5 jaren. Want de Drentse Doezend bestaat 5 jaar. Even wat fijne plaatjes uit de jaren 60 en 70 erbij. Zo ook vandaag weer eentje die de afgelopen 2 jaar niet van de partij was. Maar ja, we doen het beste uit 5 jaar Drentse Doezend. Dus dat geeft ons iets meer speling. In 2022 en 2023 was hij wel van de partij, hoor. Op 614 en 691. En daarom kan ik hem gewoon voor je draaien. Deze heerlijke plaat van ILO. Don't Bring Me Down is dit op Radio Drenthe.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
4: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Het is 3:30. Ik heb voor je het laatste nieuws uit Drenthe. De hoogtepunten daarvan. Meerdere mensen hebben donderdag melding gemaakt van nepagenten die actief zijn in Assen. Daarom is er in Assen een burgernetmelding verspreid met daarin de waarschuwing dat er nepagenten actief zijn in de stad. De eigenaar van achter het concept Dinner Train draait mogelijk zelf op voor het faillissement van het bedrijf. De curator heeft hem persoonlijk aansprakelijk gesteld. De totale schuld bedraagt ruim 1,75 miljoen euro. En de Nederlandse volleybalsters die komen naar Sporthal Olympus, de thuishaven van Sudoza. Ze zijn van 10 tot en met 15 augustus te bewonderen. En maandag en dinsdag zijn de trainingen gratis te zien. Tot zover. Dit lees je ook uitgebreid op rtvdrenthe.nl en in onze app. En het weer, dat krijg je van Gert Voerman.
6: Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar er zijn ook een aantal stapelwolken. En lokaal ontstaat er in de loop van de middag een bui. Misschien met onweer, maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Temperaturen 24 tot regionaal 25 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond vannacht droog en koelt het af tot een graad of 15.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Studio Steenbergen.

zeg maar.

0: twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Kom!

0: Jones, What's New Pussycat. Daarvoor ook nog Manfred Mann en Haha, Seth the Clown.
1: Op deze dag in...
0: Tijd om eens even in de geschiedenisboeken te duiken van 17 juli. Wat hebben de jaren 60 en 70 ons gebracht in die tijd? Nou, 1961 kwam de allereerste single van The Supremes uit. En die heet Buttered Pop.

0: misschien herken je het niet. Kan kloppen, want het wordt ook geen hit. Trio werd in 1959 opgericht door Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballard. Zo. Ze noemen zich op dat moment nog de Premets en verder, daarna dus later verder als de Supremes. Dan in het Pavilion Theater in Londen gaat op deze dag in 1968 Yellow Submarine, de tekenfilm van de Beatles, in première.
1: Nothing is real. The Beatles. Yellow Submarine. The Yellow Submarine.

ja, John, Paul, George en Ringo die zijn zelf bij de première aanwezig op die dag. 1972 in Montreal, Canada, ontploft een bom onder een van de vrachtwagens met apparatuur van de Rolling Stones. Niemand raakt gewond, maar 32 luidsprekers zijn al onbruikbaar geworden. Ja, heel veel telefoontjes naar een radiostation in Montreal van groeperingen die de aanslag opeisen, maar de werkelijke daden wordt nooit gevonden. Optreden van diezelfde avond, die gaat wel gewoon door. Dan 1975, Bob Marley en de Wailers die treden dan op in het Lyceum Theater in Londen. Het optreden wordt opgenomen en komt in december van het jaar dan uit op als album Bob Marley and the Wailers Live.

House, Standing on the Inside. De groep is een idee van Ron Brandstede, die op dat moment nog plugger is bij een platenmaatschappij. Hij stelt een groep samen uit Telstar-voetballer Frank Kramer en zijn vrienden. Standing on the Inside is een oud liedje van Niels Sedaka. En of Frank Kramer en zijn vrienden het liedje ook echt zo hebben ingezongen, is nog altijd een mysterie. Een grote hit wordt het wel. De plaat weet in de zomer van datzelfde jaar tot nummer 2 in de top 40 te komen. Nou, laten we dan maar eens even die top 40 erbij pakken. Maar niet uit 1976, maar 2 jaar later. 1978 heb ik het dan over met op nummer 1. 9 weken in totaal. En op deze dag is het de 3e week dat ze er staan. John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Ook Boney M, Brown, Girl in the Ring staat op nummertje 4. En op nummer 16, daar beginnen we. Want daar vinden we Donna Summer en Last Dance.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, de nummer 1 dus. Toen in 1978 alweer. You're the one that I want.
1: De Jukebox.
0: Tijd om de jukebox er eens even bij te pakken. Met een mooie thema vandaag. Want morgen, dus niet vandaag, maar morgen is het 26 jaar geleden dat Tina Turner een concert gaf in het Stadspark in Groningen. In het jaar 2000 was dat dus op 18 juli. En daarom vandaag in de jukebox. Zij en degene die in het voorprogramma stond, namelijk CCR-frontman John Fogerty. Dus in de jukebox vandaag CCR met Proud Mary en Ike en Tina Turner met Proud Mary. Want dat nummer werd geschreven ook door John Fogerty. Dus twee keer een soort van hetzelfde, maar dan in andere uitvoeringen of zo. Je snapt het. Zullen we maar eens beginnen met Ike en Tina Turner dan? Daar komt hij.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirtexpositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider en dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
16: Met Jeffrey Verdel.

0: Radio Drenthe met Phil Collins en Two Hearts.
1: Studio Steenbergen met Jeffrey Verdel.
0: Ja, een goede middag. Het is een bijzondere middag. Want, zometeen gaat het gebeuren. Dan ga ik de winnaar trekken voor de helikoptervlucht. Ja, voor het voor zover is, kun jij ook nog kans maken om mee te doen. We geven nog kaarten weg voor de Classic GP. 30 augustus aanstaande op het TT-circuit in Assen. En dan kun je dus tijdens die Classic GP ook nog een helikoptervlucht maken over het TT-circuit. Daar maak je nog kans op. Die ga ik over, nou, wat is het, kleine 40 minuten ga ik de gelukkige daarvan ja, toch maar eens eventjes even bellen. Ja. Eerst maar eens even het nieuws wat ons vandaag de dag bezighoudt. Hè. Langs de Engelse zuidkust worden de afgelopen week geregeld verkeersopstoppingen veroorzaakt door, ja, hou je vast, schijnbaar dronken meeuwen die waggelend oversteken. Ja, alleen is het niet alcohol waar de vogels aangeschoten van raken. Het heeft te maken met de vliegende mier. Het zijn mieren die tijdelijk vleugels krijgen omdat ze dan in de lucht kunnen paren. En die produceren een bepaald mierenzuur wanneer er op hen gejaagd wordt. En omdat dat dan een lichtgiftige stof is, kunnen de meeuwen zich daar een klein beetje wankel van gedragen en overkomen, alsof ze dus dronken zijn. Ja, het is hetzelfde zuur, of het zuur is niet hetzelfde, maar het heeft wel hetzelfde effect op het meeuwen als dat ethanol op ons zou hebben. Dus ja, als je dat thuis wil proberen, hoe die meeuwen zich voelen, ik raad het je niet aan. Maar dan is dat dus wat je even moet, aan moet ruiken. Ja, en dan de wereldkampioenen voetbal. Die ontvangen zondagavond na de WK-finale in New York niet alleen de wereldbeker en een gouden medaille, maar ze krijgen ook voor het eerst een ring uitgereikt. Ja, en daarmee eert de Wereldbond FIFA een Amerikaanse traditie om kampioensringen uit te reiken. Nou, de WK-finale die staat zondag op het programma tussen Argentinië en Spanje. En er zijn 30 ringen beschikbaar voor het kampioensteam om uit te delen. De selectie die bestaat uit 26, dus dan blijven er nog 4 ringen over voor, ja, voor de stafleden. Het is trouwens niet de eerste keer, hè, dat het gebeurt, want 4 jaar geleden in Qatar kreeg iedereen zo'n soort gewaad of zo, wat dan weer paste bij Qatar. En nu dus ringen. Ja, en elke ring heeft een uniek nummer en wordt ook gewoon nog even op maat gemaakt. Nou, hoe mooi is dat? Een ring dus. En daar heeft cabaretier Ton Kas nog een heel flauw grapje over.
2: Op een gegeven moment met Christine loop ik op straat. Komen we langs een juwelierszaak. Nou, ik dacht, nou zullen we krijgen hoor. En ja. Oh, wat een mooie ring in de etalage. Ik zeg, oh ja, vriendin, ja. Ja, dat vind ik, oh, dat vind ik zo'n mooie ring in de etalage. Ja, vind je het echt een hele mooie ring? Ja, echt een hele mooie, echt een hele mooie ring. Dus nou lopen we de morgen toch weer langs.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Bad Bad Leroy Brown hoorde je. En daarvoor ook nog Doe Bob en Welcome to Outcast Town. Een beetje toch een soort van terugverlangen naar de TT-journaal. Wat toen elke dag natuurlijk over Radio Drenthe was. Dat was de titeltrack van. Hij als ambassadeur van de TT dit jaar ook. Douwe Bob, Welcome to Outcast Town. Nou, we gaan weer naar het TT-circuit.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Wat ik voor jou hier heb liggen is de allerlaatste kans op in ieder geval een dubbele prijs. Want morgen geven we ook nog kaarten weg voor de Classic GP, de 30ste van augustus. Maar vandaag, nu, op dit moment, is je allerlaatste kans op een dubbele prijs. En namelijk zowel toegangskaarten voor die Classic GP als die helikoptervlucht over het circuit. Want die winnaar, die ga ik zo meteen al trekken, even voor vijven. Dus ja, als je daaraan mee wilt doen, dan moet je zeker meedoen aan deze opgave. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb een mooie ouderwetse stem. Dat hoort ook wel een beetje bij een Classic GP natuurlijk. Hè. In laten spreken een omschrijving over een artiest. En de vraag aan jou is, welke artiest gaat het eigenlijk over? En dan bel of app je naar 0592 33 11 88. En maak jij dus kans op sowieso die twee kaarten voor de Classic GP en dus die helikoptervlucht over het circuit heen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dan bij deze de opgave.
3: In 1991 verliest de muziekwereld de frontman van een van haar succesvolste groepen. Met een groot aantal wereldhits weet het gezelschap niet alleen het publiek te bereiken, maar ook een nieuwe generatie muzikanten te inspireren. Hun invloed op de populaire muziek is tot op de dag van vandaag merkbaar.
0: Dat is best een hele algemene omschrijving. Behalve natuurlijk dat dan die frontman in 1991 overlijdt. Oké, dan. Maar goed, jij aan de andere kant van de radio bent niet achterlijk. Dus kom maar door met je antwoorden. 0592 33 11 88. Als jij weet over welke artiest het gaat, dan maak je dus kans op twee kaarten voor de Classic GP. En dus ook nog op die helikoptervlucht over het circuit heen. Ja, dat wil je gewoon. Zo simpel is het. Net als luisteren naar Radio Drenthe, want dan hoor je Madonna en

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
6: Het is bijna 16:30. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit het nieuws. Een 28-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar. De celstraf krijgt hij voor zijn rol bij de invoer van 130 kilo cocaïne en het witwassen van een Mercedes en merkkleding. De verkeerssituatie in Rolde zorgt al tijden voor onrust. Inwoners dringen al lange tijd aan om de verkeersveiligheid in en rond de Assenstraat te verbeteren. 1 ding is nu zeker, er komt geen verkeerslicht. En meerdere mensen hebben gisteren melding gemaakt van nepagenten die actief zijn in Assen. En daarom is er in Assen een burgernetmelding verspreid, met daarin de waarschuwing dat er nepagenten actief zijn in de stad. Nou, dit lees je allemaal uitgebreid op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
7: Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar er zijn ook een aantal stapelwolken. En lokaal ontstaat er in de loop van de middag een bui, misschien met onweer, maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Temperaturen 24 tot regionaal 25 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond vannacht droog en koelt het af tot een graad of 15.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: vitepro.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Studio Steenbergen.

0: Dit was ooit op een of andere cd die wij vroeger in de auto hadden liggen. Het allereerste liedje of zoiets. Of in ieder geval ergens stond hij erop. En mijn broertjes vonden dit geweldig. En ik vond het echt vreselijk. Zeker omdat hij dus heel vaak op repeat stond. Dus dat is hoe ik het mij herinner. Nu valt hij inmiddels al een beetje mee. Tony Esposito en Papa Chico.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Ja, en die Classic GP, daar moet je dan natuurlijk wel naartoe. Dus ook twee toegangskaarten voor die Classic GP. 30 augustus is dat. En misschien Irma uit Wittewierum, ga jij daar wel naartoe? Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is
3: Irma
0: in Wittewierum?
3: Ja, zonnig, warm, maar ja, goed vol te houden.
0: Oh, nou, dat klinkt fijn. Ik heb zo af en toe, kunnen we een kleine blik werpen in reacties. Hoeveel pogingen heb jij, denk je, al gedaan om kaarten te krijgen voor de Classic GP?
3: Ik blijf volhouden, want ik wil ze heel graag aan een vriendin van mij geven. Okay. Die is helemaal motorfan, die rijdt motor en die heeft zelf oldtimers. En die krijgt de kaarten van me als ik het antwoord goed heb.
0: En jij bent zelf niet zo'n fan of ga je dan wel mee?
3: Nee, ik geef ze aan haar en zij heeft alweer een kennis die ook heel erg motorfanaat is. Ik heb meer met honden.
0: Oh ja. Hey, en wat nou als dan die helikoptervlucht eruit komt?
3: Nou,
0: straks.
3: Ik heb zelf al helikopter gevlogen in de Grand Canyon in Amerika.
0: Nou, dat is een mooiere plek dan dat kun je niet krijgen.
3: Nee, dat was fantastisch. Maar zij heeft ook nog nooit in een helikopter gevlogen. Dus dat gun ik haar ook heel graag.
0: Oh, je hebt wel een hele goede vriendin dan.
3: Ja, zeker.
0: Of zij,
3: zeker.
0: Zij vooral een hele goede vriendin aan jou.
3: Beide. Komt van weerskanten natuurlijk.
0: Ja, heel goed. Wat maakt jullie vriendschap zo mooi?
3: Veel dingen meegemaakt en gewoon ook voor elkaar zijn.
0: Ja. Hey, en hoe heet deze vriendin in kwestie?
3: Lidie.
0: Oké. Dus we spelen dus eigenlijk niet voor Irma, maar we spelen voor Lidie.
3: Ja,
0: daar komt het eigenlijk een klein beetje op neer.
3: Ja, klopt helemaal.
0: Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja, de opgave spreekt voor zich. Er wordt op een ouderwetse manier een artiest omschreven. En aan jou de vraag, over wie hebben we het? Nog één keer de opgave.
4: In 1991 verliest de muziekwereld de frontman van een van haar succesvolste groepen. Met een groot aantal wereldhits weet het gezelschap niet alleen het publiek te bereiken, maar ook een nieuwe generatie muzikanten te inspireren. Hun invloed op de populaire muziek is tot op de dag van vandaag merkbaar.
0: Nou Irma, over wie hebben we het dan?
3: Ja, dat was Freddie Mercury volgens mij.
0: Ja, oftewel de frontman van?
3: Oeh, ja, noem je wat.
0: Nou ja, zeg. Je stuurde net nog het goede antwoord.
3: Ja, Freddie Mercury.
0: Ja, van welke groep?
3: Oh.
0: Van welke band?
3: Moet dat erbij?
0: Ja, is dit nu de spanning, de druk? Komt dat er nu in?
3: Ja.
0: Welke artiest zoeken we? Freddie Mercury, dat heb je goed. Dat is eigenlijk 50, misschien nog wel 80%. Maar van welke artiest was die ook alweer, die beste man?
3: Wacht even hoor.
0: Ja, je weet wel, Maxima is die van ons. Ga je dan toch een beetje helpen? Oh, Irma. Oh.
3: Kensington,
0: dat is het niet.
3: Nee, nee, klopt.
0: Ik moet het wel weten eigenlijk nu, Irma. 3, 2,

0: van Queen.
1: Nadat ik hem heb goed gerekend.
0: Ik tril helemaal.
1: Nou, ik ga even een kleine blik naar de jury dan richten.
0: Ja, ik zit helemaal te trillen, want nou, de hond kwam op poot springen.
1: Ja, nou, voor de... Het is vrijdagmiddag, laten we het ook niet moeilijker maken dan dat het is.
0: Nee, oh.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Even een complete blackout, hè?
0: Nou, ja, weet je. De hond die sprong op schoot, want als hij aan de telefoon ben en ik pak de... kijk, daar komt hij al aan. Dus, en ik denk, oh jee. Ja, maar
1: weet je ook een keer hoe dat is om een blackout te hebben?
0: Ja,
1: goed,
0: nou.
1: Irma, gefeliciteerd. Of in ieder geval je vriendin gefeliciteerd. Want daar gaan de kaarten naartoe. We gaan ook zo meteen, ga ik je naam even in de enveloppen doen voor de helikoptervlucht. En,
0: ja, die dus, verdien ik dan eigenlijk niet, hè?
1: Nou ja, dat zijn jouw woorden, maar ik doe hem er wel bij. Nee, dus misschien tot straks, maar in ieder geval van harte.
0: Ja, en moet ik even aan de lijn blijven?
1: Heel graag. Heel graag, doe dat maar even.
0: Okay,
1: ga ik Queen draaien op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe. Studio Steenbergen.
1: Met Jeffrey Verdel. Radio Drenthe.
2: Ik kan zoeken naar zo'n grote.

0: Bert Harris.
1: Ja.
0: Yeah. Elvis, koning van de Bunnemond. Daarvoor door het oog van de naald. Queen, don't stop me now.
2: Maak kans op een helikoptervlucht.
3: Tijdens de Classic GP.
0: Ja, dan valt er administratief toch even wat af te werken. Het is tijd om een winnaar te trekken uit al die mensen die al kaarten hebben gewonnen voor de Classic GP. Om ook eens even de lucht in te gaan sturen. De helikoptervlucht over het TT-circuit, die staat op het programma. Gaan eens even kijken. Ik heb ze hier allemaal voor de kijkers. Kunnen dat zien? Allemaal in een mooi glazen potje gestopt. En dan ga ik daar één naam uittrekken. En die ga ik natuurlijk ook eventjes bellen in de hoop dat er dan ook wordt opgenomen. Dat zou dan wel heel fijn zijn. Ik heb een papiertje in ieder geval gepakt. Eens even kijken hoor. Of deze, ja. Nou, hey, dat is grappig. Het begint op dezelfde manier als mijn eigen telefoonnummer. Nou, de eerste twee dan, hè. Ja, nou, even kijken of er ook iemand op gaat nemen. Spanning en sensatie, hoor. Nou, we hebben in ieder geval een kiestoon. Dat scheelt al een hele hoop.

0: Zou diegene ook weten dat er nu een helikoptervlucht wordt verloot? Het zou wel mooi zijn, hè? Opnemen is winnen.
1: Hallo, Tatjana. Ik ben er even niet.
0: Oh-oh.
1: Bel me een andere keer terug.
0: Heverdikke, dat is ook wat. Ik zit een beetje in dubio, want volgens mij hebben we afgesproken opnemen is winnen. Maar dat is ook iets wat ik misschien zelf heb bedacht. Ik had het leuk gevonden, Tatjana Keur uit Assen, om jou te spreken hier op Radio Drenthe. Want ik heb jouw naam namelijk getrokken uit het potje. Ik zal het even laten zien voor de mensen thuis. Dat we zeker weten, ook voor de notaris, dat dit allemaal goed is gegaan. En ik had graag, Tatjana, jou dit laten horen. Door de telefoon heen. En dan jou vertelt dat jij over het TT-circuit gaat vliegen. Nou, dat heb ik bij deze verteld. Dus ik hoop dat je misschien aan het werk bent en er dan alsnog hoort. Ik ga je zo buiten de uitzending om nog een keer proberen te bellen. En dan gaan we dat in orde maken. En voor de mensen die denken, hey, hoe kan dat nou? Ik heb de hele tijd Radio Drenthe geluisterd. Maar ik heb helemaal geen Tatjana voorbij horen komen. Dat kan kloppen. Tatjana heeft namelijk via Facebook meegedaan. Via onze online kanalen. Want daar hebben we ook kaarten verloot. En heeft daar de kaarten gewonnen. Dus zo zie je maar weer uit al die mensen. Niet alleen luisteren naar Radio Drenthe loont. Maar ook gewoon meedoen op onze kanaal. Dus blijf ons daar ook gewoon volgen. Het RTV Drenthe is dus ook gewoon gegarandeerd zo'n beetje kans op prijs. In ieder geval voor Tatjana uit Assen, die er dus vandoor gaat met de helikoptervlucht over het TT-circuit. Nou, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal.

Het is John Mayer samen met Taylor Swift. Best wel een mooie, aardig duo. Half of My Heart op die audio op Radio Drenthe. En daarvoor dus, ja, gewoon de winnaar van de helikoptervlucht, Tatjana. Die er mee vandoor gaat. Ja, maar die dan blijkbaar ook heel hard aan het werk is, denk ik. Nou, ze gaat in ieder geval vast een mooie vlucht beleven. Dat komt goed. Zometeen meer Radio Drenthe. Met een overzicht van de dag van Drenthe. Dat is iets wat je sowieso wil horen. En nog eventjes genieten van die zwoele zomernachten die we even op een laag pitje moeten zetten nu trouwens. Rutger van Barneveld.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Grote ontwikkelingen
4: Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen.
6: Met Jeffrey Verdel.

0: Gonna Get Along Without You Now van Viola Wills op Radio Drenthe.
1: Studio Steenbergen met Jeffrey Verdel.
0: Goedemiddag, komende uur een terugblik op de dag van Drenthe. Alles wat je sowieso eventjes moet weten aan het einde van je dag. En misschien wel aan het begin van je vakantie, want het is natuurlijk helemaal vakantieperiode. Als je vandaag de deur achter je dicht trekt, dan fijne vakantie. Geniet ervan. En ik hoop wel dat je, net als vele anderen op vakantie, gewoon lekker Radio Drenthe meeneemt waar je dan ook maar naartoe gaat. Het kan tegenwoordig gewoon allemaal. Een blik op het nieuws leert ons dat een 28-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar... voor zijn rol bij de invoer van 130 kilo cocaïne en het witwassen van een Mercedes en merkkleding. In Rolde is er al tijden onrust over de verkeerssituatie. Er moet iets gebeuren rondom de Assenstraat, zeggen ze, dat zijn dan de inwoners. Duidelijk is wel, er komt in ieder geval geen verkeerslicht. En in Assen is een burgernetmelding verspreid, omdat er meerdere meldingen zijn gemaakt over nepagenten die actief zijn. En die burgernetmelding die waarschuwt de mensen daar dus voor. Verder het komende uur meer over Noorderhuis in Emmen. Over het warme weer en de positieve kant daarvan voor bijvoorbeeld mensen met een wijngaard. Anne Hulshof is zo iemand, die heeft een wijngaard in Valthermond. Ook de trekkertocht. Dat was vandaag de laatste dag voor Robert die met de trekker op pad ging. Nou, hoe verliep dat? Dat hoor je ook hier op Radio Drenthe. En, ja, ik hoor ook gewoon graag van je hoe het met jou gaat. En of je dus vakantie hebt met eventuele vakantieplannen. Meld je via WhatsApp 0592 33 11 88. Dit is Jeroen van de Boom.

0: Van de Boom op Radio Drenthe. Zorggroep het Noorderhuis in Emmen staat niet langer onder toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het Noorderhuis begeleidt kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Eigenaresse Petra Rijns sprak vanochtend met mijn collega Judith en vertelde opgelucht te zijn.
1: Ja, ontzettend. Ontzettend. We hebben heel hard gewerkt. Ja, en daar zijn we heel trots op. Het was noodzakelijk en we hebben het gered.
2: Wat is er allemaal veranderd, verbeterd?
1: Ja, heel veel. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn eigenlijk direct afgegaan. De locaties zijn opgeknapt. De deskundigheid van ons team is zeer verbeterd. Begeleidingstijden zijn verbeterd. De doelgroep die we hadden is kleinschaliger geworden. Dus we hebben nu minder jeugdigen op de woonlocaties. En dat zijn eigenlijk de grootste punten die we hebben verbeterd. Ja.
2: U zegt vrijheidsbeperkende maatregelen zijn verbeterd. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: We hadden voorheen wel eens telefooninnames, durfklikkers op deuren. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen, dat hebben wij niet meer.
2: Maar dat mag niet meer?
1: Dat mag niet. Ah. Nee, dat mag niet.
2: En u zegt, personeel is ook geschoold?
1: Ja.
2: Een soort bijscholing, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, personeel was al geschoold. Maar we zijn echt wel gaan investeren op bepaalde methodieken. We zijn gaan investeren op bepaalde problematieken. Om echt de deskundigheid omhoog te krikken.
2: Ja, want daarvoor had u die mensen dan blijkbaar niet in dienst? Had u toen niet het idee, daar komen we tekort, daar schieten we tekort?
1: We hadden die mensen wel in dienst.
2: Ja?
1: En deze mensen waren ook altijd allemaal gediplomeerd. We merkten wel dat ook de problematiek bij de jeugdigen heel erg veranderde. En het team moest daar gewoon meer in bijgeschoold worden. En we hebben daarnaast ook nieuwe gedragswetenschapper bij ons in dienst. Die samen met ons deze trainingen heeft verzorgd.
2: Ja.
1: En heeft gezorgd dat de deskundigheid van het personeel ontzettend is versterkt. En ook zij hebben daarin keihard gewerkt. En hebben er echt als een team met elkaar gestaan om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
2: Ja.
1: En dat is gelukt.
2: En u zei ook iets over de omvang en de doelgroep. In hoeverre is die nu veranderd?
1: We hebben kinderen inderdaad bij ons verblijven met minder heftige problematiek dan dat we hiervoor hadden. En we hadden hiervoor plek op de boerderij voor 14 kinderen. En dat hebben we nu teruggedrongen naar 10 plekken. En op dit moment zijn er 4 plekken van bezet. En het fasehuis die we natuurlijk ook hebben, daar zijn 4 plekken beschikbaar. En daar verblijven op dit moment 3 jeugdigen.
2: Ja, wat zegt het
1: dat, dat
2: lang niet alle plekken bezet zijn? Is er dan toch niet zo'n behoefte? Of heeft u dat bewust gedaan? Hoe zit dat?
1: Nee, dat hebben wij bewust gedaan. Wij hebben inderdaad, zijn er een aantal cliënten elders gaan wonen naar aanleiding van het verscherpt toezicht. Daarnaast zijn er ook een aantal cliënten uitgeplaatst waarvan wij vonden dat deze andere begeleiding nodig waren dan dat wij op dat moment konden bieden. Daarnaast hebben wij zelf besloten om een cliëntenstop in te voeren ten tijde van het toezicht. Zodat wij eerst de kwaliteit konden verbeteren van de doelgroep die er zat. En om alles op orde te krijgen voordat wij weer nieuwe plaatsingen aan wilden nemen.
2: Maar die stop is er nu af?
1: Die stop is er nu af.
2: Ja, hoe ziet u de toekomst?
1: Positief. We hebben heel hard gewerkt. We hebben een fantastisch team die daar op de woonlocatie staan. En wij zetten ons in voor de jeugdigen die daar verblijven. En dat zullen wij altijd doen.
0: Ja, aldus eigenaresse Petra Rijns van het Noorderhuis in Emmen. En meer hierover kun je ook rustig even lezen. Dan kun je het allemaal nog even bestuderen. Op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk dan ook in onze RTV Drenthe app. Dit is UB40.

0: UB40 hoorde je op Radio Drenthe. Ja. Vanochtend belde Judith met Koen van den Brink uit Smilde opnieuw. Want eerder had ze ook al met hem gebeld. Via ons was hij namelijk op zoek naar een jonge man die vorig jaar zijn leven redde toen hij een hartstilstand kreeg. Deze man die hij zocht, die stelde namelijk zijn telefoon beschikbaar, waardoor de hulpdiensten gebeld konden worden. Nou, de zoektocht was uiteindelijk succesvol, want uiteindelijk meldde de 24-jarige Rens Bosma zich.
1: Op een gegeven moment kwamen er dus mailtjes binnen en kreeg ik van jullie een telefoontje dat hij gevonden was. En nou ja, dat was natuurlijk hilarisch. Gistermiddag is hij geweest. En een zeer emotionele ontmoeting. Dat je me eindelijk een keer in de ogen kunt kijken en hem persoonlijk kunt bedanken.
2: De 24-jarige Rens Bosma.
1: Ja, klopt.
2: Waar komt hij vandaan?
1: Je zult het niet geloven, uit Smilde.
2: Nee, op de Smilde zelf?
1: Ja, een vriend van hem woont hier een kilometer vandaan. Gaat hij twee keer in de week, rijdt hij daar naartoe, komt hij hier door de straat.
2: Ah, vandaar. Dus, en net op dat moment.
1: Ja, het is onbegrijpelijk en dat niemand hem gevonden. En nog veel sterker, het blijkt dat een tante van hem bij de vrijwillige brandweer zat.
2: Die u uiteindelijk geholpen heeft?
1: Die er ook bij betrokken is. In ieder geval, toen we dus de brandweer bedankt hebben, moet zij er ook haast geweest zijn. Want ik neem aan dat als er zo'n oefenavond is, dat dan het hele korps komt. En niet een kleine afdeling.
2: Ja, en die Rens die zat niets wetend thuis, helemaal niet wetend dat u hem zocht. Hoe kreeg hij het bericht? Hoe kwam het tot hem?
1: Via die tante heb ik begrepen.
2: Ah.
1: Die tante die schijnt zijn moeder te hebben gewaarschuwd. En maar ja, die heeft contact met jullie opgenomen.
2: Ja.
1: En ja, zo is het balletje aan het rollen gegaan.
2: Ja, u heeft direct een afspraak met hem gemaakt. Is hij bij u thuis geweest?
1: Ja, hij is hier thuis geweest. Dus,
2: ja, want omschrijf het dus. Dan doe je de deur open en dan staat dat jong daar.
1: Ja, ik ben een grote vent. 72 jaar, maar ik had echt een brok in mijn keel. Ik kon moeilijk wat zeggen. Je hebt er geen verwachting van wat er komt. En dan komt er een hele nette jongen, daar moet ik ook nog bij vertellen. Want ja, zo zie je ze maar wel zelden meer. Sorry, joh.
2: Geef niks, ik snap het helemaal.
1: Ja, echt. Het was heel emotioneel.
2: Heeft u wel even geknuffeld, even omhelst?
1: Ja. En het gekke is, ik heb allemaal niks meegekregen wat er gebeurd is. Want bij mij ging het licht uit. Maar wat ook mijn vrouw niet meer in de gaten heeft gehad. Het blijkt dat hij de laatste persoon is geweest die daar weg is gegaan. Ze zijn er een uur met me bezig geweest.
2: Jo.
1: Hij was er als het eerst bij. En toen zijn er in de gauwigheid 2 brandweerauto's, 3 politieauto's, 2 ambulances bij geweest. Dus hij stond helemaal ingesloten. Hij kon gewoon niet weg.
2: Nee.
1: Maar dat heeft dat mijn vrouw niet in de gaten gehad.
2: Nee. Wat weet hij zelf nog? Hij heeft u ook verteld, denk ik, verder over die dag. Hij vertelde dit, dat hij als laatste wegging. Wat vertelt hij nog meer?
1: Nou, hij is aankomen rijden en hij zou mij in principe hebben kunnen zien vallen. Zo gauw was hij erbij. Mm-hmm. En toen heeft hij de telefoon gegeven, omdat hij dus in de gaten had dat het mis was. Ik schijn nog een beetje gerocheld te hebben en gedaan. En op het moment dat ze dus dat mijn vrouw dus echt contact had met 112... en was ik blauw aan het worden. En daar was hij helemaal van geschrokken. Dus toen had hij me morgen gedacht van, ik breng die honden wel even. Hij had al gevraagd waar die honden naartoe moesten.
2: Ja.
1: Dus ik breng die honden wel even weg.
2: Ja.
1: En toen hij terugkwam, toen was de brandweer er inmiddels ook bij.
2: U heeft hem in de armen kunnen sluiten. Dat is hartstikke fijn, want dat wilde u heel graag en wilde hem heel graag bedanken. Was u overrompeld door uw reactie?
1: Ja, want hij zegt zelf, als ik dat geweten had, dat jullie er zo na zaten te verlangen om te ontmoeten, dan was hij vanzelf eerder gekomen.
2: Ja, ja.
1: Want hij was ook wel nieuwsgierig geweest hoe het nou met mij verder was gegaan. Maar hij wou er niet op dringerig zijn en... Want hij vertelde ook, als je langskwam, dan keek hij zo even of hij toevallig wat zag lopen of zo. Dat hij dus wist hoe het afgelopen was. Daar was hij ook wel nieuwsgierig naar.
2: Ik hoor het wel. Ja. Volgens mij heeft u er een jonge vriend bij.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Prachtig verhaal, hè? Dan van deze twee. Koen van den Brink uit de Smilde, die dus mede eigenlijk gered werd. Want dat is wel wat het is. Door de 24-jarige Rens Bosma. Ik heb zo het laatste nieuws voor je in de headlines naar Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Go.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Start your engines for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorden.nl.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
5: Het is 17:30. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een 28-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar. De celstraf krijgt hij voor zijn rol bij de invoer van 130 kilo cocaïne en het witwassen van een Mercedes en merkkleding. De verkeerssituatie in Rolde zorgt al tijden voor onrust. Inwoners dringen al lange tijd aan om de verkeersveiligheid in en rond de Assenstraat te verbeteren. Eén ding is nu wel zeker, er komt in ieder geval geen verkeerslicht. En meerdere mensen hebben gisteren melding gemaakt van nepagenten die actief zijn in Assen. Daarom is er in Assen een burgernetmelding verspreid, met daarin de waarschuwing dat die nepagenten actief zijn in de stad. Dit en meer lees je ook op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan, daarvoor hier Gert Voerman. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jeffrey.
5: Zo, ik zat even te bedenken wat het ook alweer was.
6: Ja, het
5: was in ieder geval volgens mij een mooie dag vandaag.
6: Ja, mooie dag. Flink wat zon weer. Ilde die kwam door met een KNMI-station met een totaal 6 uur zon. Maar ook een aantal stapelwolken. En vanmiddag begonnen die stapelwolken behoorlijk te bollen. En toch plaatselijk een paar buien. Op veel plaatsen niet, maar op een aantal plaatsen wel. Ook onweersmeldingen. Wijste bijvoorbeeld een onweersmelding met zelfs 10 mm aan neerslag. Welkome neerslag. Ik kreeg ook meldingen met onweer vanuit Schonebeek en Zwinderen. En in Koevoorde viel ook 2 mm. Kortom, lokaal een paar buien. Ze zitten nog steeds, vooral in het zuidoosten van de provincie. Nou, de komende uren gaan ze oplossen. In de loop van de avond wordt het droog. Dan is het mooie weer op alle plaatsen weer terug. Het blijft nog lang boven de 20, in ieder geval gebieden waar geen buien zijn gevallen. En vannacht koelt het af tot een graad of 14, 15. En die wind gaat ook afnemen. Die was vandaag matig en die wordt vanavond is nog eventjes matig. Maar vannacht wordt die zwak hooguit matig. Maar morgen overdag toch een ander weertype, maar met een noordwestenwind is er frissere lucht onderweg. Een zwak koufront gaat passeren morgenochtend. Dat betekent morgen vrij veel bewolking, soms wat zon. De meeste zon denk ik in de namiddag en avond, maar toch een groot deel van de dag vrij veel wolken. Lokaal een lichte regenbui, stelt niet veel voor. Maar die temperatuur begint wat in te leveren. Morgenmiddag toch op veel plaatsen maximaal 21 graden met die noordwestenwind erbij.
5: En die regen dan? Gaat die ook een beetje doorzetten door het weekend heen? Of,
6: Nee. Morgen echt een licht buitje. Vandaag dan die lokale wat pittige buien. Morgen een licht buitje. Zondag zou er een licht buitje kunnen vallen. Zon, wolken, dat wisselt elkaar een beetje af. Iets meer zon, denk ik, dan op de zaterdag. Temperatuur gaat wel verder inleveren. Daar zitten we gemiddeld rond 19 graden. Dus in het zuiden van de provincie kan nog 20 worden. Maandag en dinsdag op de meeste plaatsen droog. Op die temperatuur weer iets op. Zo'n gemiddeld 21, misschien dinsdag lokaal wel 22 graden. En woensdag, dan komt het lijkt zoals het nu lijkt, althans een wat actievere storing door.
5: Oh.
6: Dan zal er wat meer regen kunnen vallen. Het is te hopen, het is nog even afwachten. Hè. Het kan nog, we hebben nog een paar dagen te gaan, het kan nog wat verschuiven. De kans bestaat toch dat woensdag diverse plekken toch een aantal millimeters gaat vallen.
5: Nou, dat is nog ver weg, dus dan kan er inderdaad wat je zegt nog van alles veranderen. Voor nu in ieder geval het weekend redelijk rustig, af en toe een klein buitje op zaterdag.
6: Ja, zaterdag en die temperaturen gaan dus wat inleveren.
5: Ja, nou ja, we gaan ons vast vermaken. Ik wens jou in ieder geval een heel mooi weekend, Gert.
6: Ja, hetzelfde toegewenst.
5: Oké, hoi hoi.
6: Hoi hoi.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders. als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
5: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
6: Studio Steenbergen.
7: Met

0: uitdaging met zich mee. Maar er zijn ook altijd mensen die er heel erg blij mee zijn. Een van hen is Anne Hulshof. Hij heeft een wijngaard in Valthermond. Zij. En haar druiven doen het natuurlijk onder de zomerzon uitstekend.
1: Ja, wij zijn op zich wel heel blij met de warmte. Wij hebben dit jaar eigenlijk een heel spannend jaar. We gaan dit jaar echt produceren. De warmte die helpt enorm. Dus we hebben een prachtige oogst hangen, denken we. En die warmte die zorgt natuurlijk voor een super afrijping. Ja. Dus ja, wij gaan hartstikke goed.
2: Ja. U heeft fingers crossed op zo'n goed Drents, maar om dit weertype een beetje te behouden.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
2: Maar dan denk ik ook aan droogte. Kamp je daar dan niet mee?
1: Nee, het voordeel van druiven is, druiven kan heel goed tegen droogte. Zeker in de echt hele hete gebieden, zoals in Spanje. Daar krijgt een druif zo weinig water. Dat het vele water wat hier toch nog in de grond zit, is echt ruim voldoende.
2: Ja. Zijn er dan geen momenten waarop je je zorgen maakt, bijvoorbeeld als het gaat om verbranding van het blad of de vrucht?
1: Nou, de rassen die wij hebben staan zijn over het algemeen redelijk bestand tegen die warmte. Plus echt druivenwarmte boven de 35 graden, dan beginnen we ons wel een beetje zorgen te maken. Maar voordat we dat hier hebben, dat zijn wel echt unicums. Dus over het algemeen genieten wij vooral van de zon op het moment.
2: En als het de komende week bij wijze van spreken veel neerslag is en misschien ook wel onweer en hagel, weet ik veel of dat er komt. Kan het dan nog misgaan voor de oogst?
1: Ja, er kan nog zoveel misgaan. Oh. Nou, we hebben voor een paar weken terug een enorme storm gehad hier in de regio.
2: Ja.
1: En daar hebben we wel echt behoorlijke hagelschade van gehad. En daar is ook al heel wat kapot gewaaid. Dus dat zijn wel echt wel zorgelijke dingen waar we ons wel druk over maken. Maar kunnen we ook niets aan veranderen. Dus we gaan gewoon inderdaad fingers crossed en op naar een mooie oogst.
2: Ja. Want wat verwacht u van de oogst?
1: Ja, we hebben een viertal rassen staan waarvan we verwachten dat we nu vier dit echt jaar kunnen oogsten. Of drie. En we hopen toch wel een 2000 tot 2500 kilo te kunnen gaan oogsten.
2: Ja, en wanneer kunnen we dan een wijntje komen proeven? Of het druivensap? Ja,
1: ik denk dat we de eerste flessen kunnen presenteren rond februari, maart.
2: Oké, maar dan moet het vooral ook zulk lekker weer blijven als nu. En geen gekkigheid met hagel, stormen of veel neerslag en kou.
1: Nee, absoluut. Als dit zo doorzet, dan gaan wij een hele mooie oogst tegemoet.
0: Nou, dat is dus nog heel eventjes afwachten voor Anne, voor haar wijngaard in Valthermond. Wat ik al zei, ja, het slaat toch een klein beetje om. Nou, niet te veel hoor. Ik ben benieuwd of we haar in februari weer kunnen spreken en dat ze dan een flesje klaar heeft staan. Het is Radio Drenthe met Bruno Mars.

0: Bruno Mars en On My Soul.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, het was voor Robert de laatste dag dat hij deze week op pad ging met de Trekkertocht. En vanochtend belandde hij op een camping in Borger en hij trok daar de aandacht van jong publiek.
3: Bij mij is die Madeline. Kom maar eens even bij, want jij hebt een prachtig t-shirt aan met Pikachu erop.
4: Ja.
3: En wat heb jij in je hand voor een mooi dier?
4: Nou, het is een alpaca.
3: En hoe kom je eraan?
4: Nou, die heb ik van oma Jaap gekregen.
3: En oma Jaap staat hier ook op de camping?
4: Nee, die is alweer thuis.
3: Oh, die is alweer thuis. Maar die was hier wel?
4: Ja, heel even.
3: Oké. Okay. En is de alpaca nou ook jouw lievelingsdier?
4: Ja.
3: Ja, dat snap ik. Heb je wel eens een alpaca in het echt gezien?
4: Nee.
3: Nog nooit?
4: Nee.
3: Nou, er zijn hier best veel alpaca's in Drenthe, kan ik je vertellen. Dus dat, misschien is dat nog mogelijk. Waar kom je vandaan?
4: Nederland.
3: Dat
4: bedoel ik.
3: Wijteveen. Dus je bent een echte Drenthe eigenlijk?
4: Ja.
3: Ja, precies. Nou, dat is hartstikke mooi. En je staat hier op de camping met je familie?
4: Ja.
3: Wie allemaal dan?
4: Daar is mijn broertje.
3: Ja.
4: En daar is mama.
3: Dat is je mama. En jullie staan hier vandaag op de camping en de hele week al of nog?
4: We gaan vandaag naar Drouwenderzand toe.
3: Oeh, lekker patatjes eten.
4: Ja.
3: En dan in de Draaimond.
4: En alleen maar de hele dag in de ijsjes eten.
3: Ijsjes eten en dan in de Draaimond.
4: Nee, in de breakdance.
3: Word je dan niet hartstikke misselijk?
4: Nee.
3: Niet?
4: Nee.
3: Nou, ik denk als ik een patatje eet en ik ga dan naar de breakdance, dan zit alles eronder. Ja.
4: Dat is wel grappig.
3: Ja, dat is voor jou denk ik wel, maar voor mij niet. Dus ik denk dat ik dat maar niet moet doen dan.
4: Oké.
0: Ja, mooi. En vanmiddag maakte hij even een tussenstop bij het hunebed D21 bij Bronninger. Het is een van de meest fotogenieke hunebedden van Nederland. Vooral door de markante boom die ermee vergroeid lijkt te zijn. Vrijwilliger Edith van het Hunebedcentrum wist er meer over te vertellen. En dan met name over een grote tak die er vanaf is gebroken.
5: Het is een beuk van 320 jaar oud.
3: Ja.
5: En de rest is zijn eiken.
3: Ja.
5: Er werden altijd door de archeologen werden eiken omheen gezet. En deze is uit zichzelf gekomen. En het is een hele bijzondere, want het kan ook nog wel eens een andere naam hebben. Maar hij had dus een hele grote plek, een hele grote tak daar zitten. Waarin iedereen die toch verliefd was op elkaar, hun naam erin aan het kerven waren.
3: Ja.
5: En ik heb net Harry Wolters gesproken van het Hunebedcentrum. Want we hebben vorige keer gevraagd bij het Drents Landschap of we mochten meenemen. En het Hunebedcentrum heeft dus ook een heleboel van die mooie takken liggen met die namen erop.
3: Ja.
5: En die wil hij gaan tentoonstellen binnen. En om dan te kijken van ja, wat is daar gebeurd?
3: Ja, precies. Ja. Want die tak die eruit breuken is door de storm, zeg maar. Dat was een gigantische tak. Daar stond allemaal naam in van mensen die dat erin gekerfd hebben die god weet wat op het Hunebed uitspookt hebben.
5: Daar werd wel over gesproken. De wet had gezegd dat het een mooie plek was om iets te bezegelen.
3: Ja. Dan kunnen we allemaal invullen wat daar ongeveer gebeurt.
5: Dat doen. Maar ze hebben daardoor ook heel vaak hun namen, hartjes en noem maar op, allemaal erin gezet. Dus het was eigenlijk heel rot dat die eigenlijk is gevallen. Maar gelukkig zag Harry dat. En die heeft gezegd, ja, daar moeten we wat mee kunnen doen. Ja. En ik ook. En toen heb ik dus ook nog gevraagd of ik een stuk hout ervan mag hebben om daar een kop uit te hakken. Want het is natuurlijk toch speciaal soort hout.
3: Ja, want jij bent ook vrijwilliger bij het Hunebedcentrum, geloof ik? Ik ben
5: een kunstenaar en bij het Hunebedcentrum doe ik heel veel aan ijzeroer stoken.
3: Ja.
5: En aan ijzertijd glaskralen maken.
3: Oké.
5: Okay. Ja.
3: Dat hadden ze toen ook al in die tijd?
5: Ja. Kan je het voorstellen?
3: Nou, slecht, maar
5: nou,
3: geloof je op je
5: woord. Voorstellen, maar ze moesten dat glas wel zien te krijgen.
3: Ja.
5: Dat konden ze niet zelf maken. En met het oerweekend eraas, dan gaan we dat ook weer doen met glas. Dus dat is ook heel erg leuk om te zien.
3: Ja.
5: En in het zuiden van Nederland, daar werd het glas gejat van de oude Romeinse villa's.
3: Okay.
5: Toen de Romeinen weg waren daar.
3: Ja.
5: Maar die hebben hier niet zoveel gezeten. Hoogstens dat hier huurlingen hebben gezeten die in Romeinse tijden waren.
3: Ja.
5: Maar het is een heel mooi hunebed en een mooie plek.
3: Prachtig verhaal ook.
5: Ja, dus
3: met de boom.
5: Mooi,
3: ja. Dan lopen we erin naartoe. Ja, je bent nog goed mobiel. Dus de hond die wil ook wel met, denk ik. Ja, die wil ook wel in. Kijk, hier ligt nog een groot stuk van die prachtige heilige beukenboom. En hey, het oudste stuk, heb je dat ook nog kunnen dateren? Vanaf wanneer er ongeveer in, want als die boom 320 jaar oud is.
5: Dat weten we niet.
3: Oh, dan weet je niet hoe lang dat al.
5: Dus ik zei ook tegen Harry, en Harry vindt dat ook zo. We moeten eigenlijk een beetje uitzoeken van die namen van die mensen. Dus een oproepje plaatsen. Van wie zijn daar geweest? Weet weet je nog of je opa en oma daar hebben gezeten.
3: Je gaat eruit met een servicebericht, Edith. Zullen we dat nou bij deze doen? Want als er nou mensen bent en die denkt, nou, wij hebben een hele roerige tietaard hier bij het Hunebed van... je weet het niet. En wij hebben toen naam nog in die boomstamkerf. Dan is het misschien ook leuk om hem daar aan te linken. Dan moet hij zich maar melden bij jullie bij het Hunebedcentrum.
5: Ik denk het, ja. Want dat vonden wij heel erg mooi. En Harry zegt ook, ik vind het ook heel belangrijk dat zo'n mooie oude boom ook blijft bestaan. Dus daar zijn echt een paar mooie stukken heen gebracht nu. Met heel veel van die namen erin. Yeah. Dus ja, en als de mensen weten dat hun opa of oma of nog voorouders iets hebben gekerfd erin, dan zou het wel leuk zijn om hun nazaten tegen te komen.
3: Precies, en misschien bent zij wel die nazaten door wat hier gebeurd is. Wie zal het zeggen?
5: Wie zal het zeggen? Het is toch een mysterie?
0: Ja, mooi mysterie. Ja, leuk. En maandag dan gaan we weer op trekkentocht voor de laatste week. En Harm Dijkstra die trekt dan in een week tijd van... waar zijn er zo weer geëindigd? De Buinenveen, zeg ik dat goed? Volgens mij wel, hè? Naar Sleen toe weer. En dat doen we via allemaal kriskrassige routes. En we doen zoveel mogelijk dorpjes nog weer aan. Dus maandag zeker weer inchecken voor de trekkentocht hier op Radio Drenthe. De route vind je dan weer op de website rtvdrenthe.nl. Ik spreek je graag morgen om 12 uur. En zometeen hier Johan Derksen. Goed weekend.

0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Hup de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, assen.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij. Alle feestdagen vrij. En overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
11: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
12: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
13: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Radio Drenthe.
20: Muziek voor volwassenen.
19: Met Johan Derksen.

0: boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Iedereen wil graag duetten zingen met Mavis Staples vanwege haar mooie, soulvolle stem. Lee Von Helm nam de hit van de band nog een keer met daarop en Bob Dylan ging een stapje verder. Hij deed haar zelfs een huwelijksaanzoek. Maar dat werd Mavis Staples net iets te gek. Lee Von Helm en Mavis Staples, The Wait.

Marie von Helm en Mavis Staples, The Wait. Het was een hit van Bobby Darin uit 1959. Er verschenen covers van Dion, Benny, King, Lulu, Rick Nelson, Mutt, Sandy Posey en Cliff Richard. En dit zijn Glen Campbell met countryzangeres Tanya Tucker, die op dat moment een relatie hadden. Glen Campbell en Tanya Tucker, Dream Lover.

Glen Campbell en Tanya Tucker, Dream Lover. Tanya Tucker was een veelgevraagde duetzangeres, omdat ze alle genres beheerste. En de mannen waren gek op haar. Ze had relaties met Glen Campbell, Merle Haggard, Andy Gibb, Tom Johnson, Ben Reed en Jerry Lasseter. Het is niet duidelijk of ze ook een relatie had met Tom Jones, maar ze namen samen wel dit duet op. Tom Jones en Tanya Tucker. I'm leaving it up to you.

Tom Jones en Tanya Tucker, I'm Leaving It Up To You. Bill Anderson uit South Carolina had in Amerika de bijnaam Whispering Bill. Hij schreef hits voor Ray Price, Connie Smith, Vince Gill, George Strait en Kenny Chesney. Mary Lou Turner, dat was een countryzangeres uit Kentucky. En dit was in 1976 nummer 1 hit in Amerika. Bill Anderson en Mary Lou Turner, Sometimes.

Bill Anderson en Mary Lou Turner, Sometimes. Van Morrison uit Noord-Ierland en Tom Jones uit Wales zijn al jaren bevriend en Tom Jones nam regelmatig nummers op van Van Morrison. Ook dit is weer een nummer van Van Morrison en het komt van het Tom Jones album Reload. Van Morrison en Tom Jones, Sometimes We Cry.

Van Morrison en Tom Jones, Sometimes We Cry. Lee Greenwood uit Californië werd groot met chauvinistische nummers over Amerika. God Bless the USA, dat was zijn grootste hit. Barbara Mandrell is een countryzangeres uit Houston. Lee Greenwood en Barbara Mandrell, To Me.

Lee Greenwood en Barbara Mandrell, To Me. Paul McCartney haalde na de Beatles de zanger van de Moody Blues naar zijn nieuwe band Wings. En deze samenwerking hield jaren stand. En Danny Lane opende de Wings-concerten meestal met de hit Go Now van de Moody Blues. Danny Lane en Paul McCartney, Send Me the Heart.

Denny Lane en Paul McCartney, Send Me the Heart. Dwight Joachim uit Los Angeles en Patti Loveless uit Nashville komen beide uit Kentucky. En dat schept een band. Dwight Joachim en Patti Loveless, Send a Message to My Heart.

Dwight Joachim en Patti Loveless sent a message to my heart. Zelfs tachtigers kunnen nog mooie duetten zingen. Opvallend is wel dat Van Morrison altijd kiest voor een eigen compositie, waarschijnlijk met het oog op de royalties. Mavis Staples en Van Morrison, If I Ever Needed Someone.

Mavis Staples en Van Morrison, If I Ever Needed Someone. Het is een single van countryzanger Buck Owens uit 1964... en er verschenen covers van Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Wanda Jackson, The Flying Burrito Brothers, Emmylou Harris, Vince Gill en Lucinda Williams. Dit zijn Hank Williams Jr. en countryzangeres Lois Johnson. Together Again.

Williams Jr. en Louis Johnson, Together Again. Peter en Gordon, dat waren twee studenten aan de kunstacademie in Londen. Gordon Waller uit Schotland en Peter Asher uit Londen, wiens zus Jane de vriendin was van Paul McCartney. Het nummer is geschreven door Buddy Holly en het eindigde 2 in Engeland, 3 in Canada, 4 in Ierland, 9 in Nederland, 10 in Noorwegen en 14 in Amerika. Peter and Gordon, True Love Ways. Just you.

Peter and Gordon, True Love Ways. Het is een beroemd duet van Linda Ronstadt en Aaron Neville. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Engeland. 3 in Oostenrijk, 4 in België en Nieuw-Zeeland en 6 in Nederland. Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much.

Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. Zager en Evans, dat is een rockduo uit Nebraska, met Danny Zager en Rick Evans. En ze kwamen uit de band The Eccentrics. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Canada. Zager en Evans, in the year 2525.

Zager en Evans in the year 2525. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sean Colvin, dat is een singer-songwriter uit South Dakota. Ze maakte in New York deel uit van de Buddy Miller Band. Ze had ernstige alcoholproblemen, maar neemt tegenwoordig deel aan triathlons. En ze werkt nog steeds samen met Buddy Miller. Sean Colvin en Buddy Miller. Wild Horses.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
11: De avond van Drenthe.

0: personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Kom!

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

zeg maar.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot...